0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe! Goedemorgen vrienden, uitgerust, compleet bijgebruind. We zijn er klaar voor de nieuwe werkweek. Nieuws van 6 met Grim. En daar is Grim weer niet, zeg.
2: En ik ook niet.
1: En jij ook niet, Anke? Ah, jongens, toch? Ik probeer nog eens. Dat was vorige week ook al het geval. Grim?
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja.
4: Hoera, de sterren is er ook.
3: Extreemrechts wint fors in Sachsen-Anhalt. Een vrachtvliegtuig botst op auto's in Miami en Anderlecht en Genk spelen gelijk. Dat zijn de hoofdpunten. Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, maar haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt collega Jelle Frenke.
5: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
3: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami in de Verenigde Staten zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Toch gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig, later komen er wolken opzetten. Maxima rond 27 graden vandaag. Vanaf morgen vaak bewolkt en wisselvallig, soms met regen. En vooral een pak frisser, rond 19 graden.
1: Sfeerweg. Dat is een fantastisch weekend geweest, hè?
4: Niet normaal, we zaten op een bootje gisteren.
1: Oké, dan moet je dat wel eens uitleggen straks.
4: Hoe

0: vriendjes en weer gezellig samen voor de hele werkweek. Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: Sven en Anke.
0: Wat zei je net, Anke? Je bent met een bootje gaan varen dit weekend.
2: Maar het was toch een cadeautje gisteren. En vandaag opnieuw een cadeautje. En morgen is het gedaan, maar het was prachtig weer. Je moest buiten zijn. We zijn naar Ter Hils geweest.
0: Ah, dat is daar heel mooi, hè?
2: Mijn hometown, Maasmechelen. Ja, je bent daar precies op vakantie. En we hebben met een fluisterbootje gevaren.
0: Oké. Okay.
2: Dat gaat niet hard. De naam zegt het zelf. Fluisterbootje. Maar het was heerlijk. We hebben heel de dag buiten gegeten, gevaren, gewandeld, genoten. Dat in tegenstelling tot Gentenaars. Er staat hier nu iets vandaag in de krant. Gentenaars, 32 Gentenaars hebben binnengezeten een heel weekend. En wat hebben ze daar gedaan? 34 uur zitten spinnen.
0: Ah, was dat voor Kom op tegen kanker?
2: Ja,
0: was dat
2: ze
0: dat?
2: Hebben het wereldrecord spinning verpulverd. Ja. Maar wacht, 34 uur op die fiets.
0: Non-stop.
2: Non-stop. Ze waren met 32.
0: Ja.
2: En je denkt, maar hebben die dat allemaal uitgedaan? Of, want ik dacht, die zullen met elkaar zo estafettegewijs zo'n beetje afwisselen. Maar nee, oorspronkelijk 43 deelnemers. En 11 zijn er dus afgehaakt. Ze hebben het met 34 gehaald. En per uur kregen ze 1 minuutje. En die konden ze opsparen om eens naar de wc te gaan.
0: 1 minuut?
2: 1 minuut. 1 minuut. Één minuut per uur op die
0: 34 uren.
2: Puur om een banaantje te pellen en om naar de wc te gaan. Maar afschuwelijk. En dan hebben ze wel €20.000 voor Kom op tegen kanker.
0: Dat is wel ongelooflijk.
2: Ja,
0: vind jij spinnen leuk? Heb je dat ooit gedaan?
2: Vreselijk. Snap niet dat iemand dat doet. Ik heb dat ooit gedaan. Afschuwelijk.
0: Ja.
2: De eerste keer was ik deels enthousiast.
0: Ja.
2: Toen ben ik van die dure spinningschoenen gaan kopen.
0: Ja.
2: En de tweede keer dacht ik, maar wat ben ik nu bezig? Pokken saai. Ik was na 10 minuten het al kotsmoe. Daar hing een klok op. Ik was meer naar die klok aan het kijken dan dat ik aan het trappen was. En dan heb ik ze op Facebook Marktplaats gezet. Binnen de maand waren ze verkocht. En ik wil nooit meer iets met spinning te maken hebben.
0: 34 uur. Gentenaar. Die andere Gentenaren zijn trouwens ook goed bezig. Ik moet dus zeggen, want ik zit altijd over Club Brugge te kwekken. Maar de Buffalo's, man, die hebben 15 op 15 al in het voetbal op dit moment. Staan helemaal bovenaan het klassement. Oké, het is nog het begin van het seizoen. Maar zeer mooi gestart voor Agen.

0: Goedemorgen, maandag 7 september. Kurt Nielsen en She's So High. Kurt Nielsen, die heeft één hitje gescoord. En die draaien we af en toe nog wel eens in de ochtendshow. Dat was toch een keer World Idol of zo? Wereldidool geworden?
1: Zeker weten.
0: Was dat een zweet of zoiets? Hè? Of
1: nee, dat denk je omdat het Kurt Nielsen is, zoals Niels Holgersson.
0: Ja.
1: Nee, heeft er niks mee te maken. Hij is van Noorwegen.
0: Ah, Noorwegen. Amai, ja, dat is nog parate kennis.
1: Ja, maar van sommige dingen vraagt mij niks meer van wiskunde. Behalve wat de definities zijn van een parallelogram en een trapezium. Voor de rest weet ik niks meer.
0: Wanneer was dat idool?
1: Hetzelfde als Natalia, zoiets.
0: 2003,
1: 2004.
0: Zoiets, hè? Ja. Was Natalia tweede geworden bij ons.
1: Ja.
0: En toen won Dingske.
1: Peter Evraar.
0: En Sander, jij weet dat niet, maar Peter Evraar is dan een paar jaar later collega van ons geworden.
1: Die werkte bij Paratel, dat al lang niet meer bestaat.
0: En dat was een bedrijf dat, wat was dat, sms'jes verkocht en zo.
2: Toen er nog sms moest worden.
0: Ja. SMS. En het zat hier in het gebouw.
1: En dan zaten wij vaak met Peter Evraar in de lucht.
2: Hey.
0: Ja. Die was ook bijna World Idol geworden.
1: Juist.
0: Peter Evraar.
1: Allee. Och ja.
0: Zou die Kurt nog bestaan, Kurt Nielsen? Zou die nog in de...
1: Vermoedelijk wel, hè. Die gaat zo... eind 40 zijn en wat kinderen hebben en nog altijd...
0: 20 jaar geleden, hij was een twintiger. Ja, begin
1: nog altijd
0: 20.
1: In het prachtige Noorwegen wonen met zijn rosse haartjes.
0: Jongen. Nostalgisch herinneringen.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
14: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
16: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
17: Sven en Anke.
18: Good times, great music.

0: Hij zag er altijd uit als een wiskundeleraar, zelfs op het podium. Maar wat een topartiest is het altijd geweest. Deze Phil Collins en Suso Studio.
1: Sven en Anke.
2: Ja, het was een gorgeous, prachtig weekend. Ideaal om te trouwen. Veel mensen hebben dat gedaan. Onder
0: andere. Zo,
2: ja, en Hassel zag ik er ook veel van het weekend.
0: Oké, goed.
2: Ja, maar weet je ook getrouwd zijn? Mocht je nog niet op HLN gezeten hebben dit weekend... Ella Leijers en Jan Eelen.
0: De regisseur Jan Eelen.
2: De regisseur die eigenlijk alle goede tv-programma's gemaakt heeft. Hè. Die heeft,
0: ja, behalve Merlina, dat heeft hij niet gemaakt.
2: Het enige wat niet op zijn palmarès staat. Zo, ja. Maar Van Eijges heeft hij gedaan.
0: En Verlonde
2: Hond. Alles kan beter. Callboys en Het Eiland.
0: Yep.
2: Dat is nu toch wel een palmarès.
0: Ja, ja, dat is goed. Ja.
2: Het was Ella Leijers haar eerste huwelijk. Die is 38 en Jan Eelen is 56. Die heeft er al iets, al wat meer ervaring.
0: Heeft hij verschillende huwelijken achter de rug?
2: Ik denk dat hij heeft ook kinderen. En die was toch ook eens even samen met Caroline.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Ja, dan heeft hij zich wel verbeterd eigenlijk, hè?
2: Ja, want dat... geen commentaar.
0: Met Ella Leijers, ja, is een mooie vrouw, hè?
2: Ja, zeker.
0: Een zeer grappige vrouw ook, hè?
2: Ja, het was dan zo, ja, in Antwerpen en de zussen waren daar en de papa was daar.
0: Ja, Jan Leijers, hè, voor wie dat niet
2: Jan
0: zo
2: Leijers
0: weet,
2: en...
0: Jan en Jan zijn ongeveer even oud.
2: Bart Peters.
0: He?
2: Want dat is Bart Peters. Want,
0: ah, ja, zijn,
2: want dat was de buurman, hè, van Jan Leijers. Ja, ja, ja, ja. Dus ze zijn opgegroeid met elkaar. Ze hadden volgens mij zo poortjes in de tuin dat die naar elkaar toe konden.
0: Allee,
2: en Walter Dames staat ook op de foto.
0: Ja, wat
2: de advocaat.
0: Ja,
2: het is al veel rechtszaken hebben gedaan.
0: Goed verhaal. Zeg, straks moeten we het ook even over de verraders hebben. Dat is gisteren gestart. Ik wil het niet spoilen als je niet gekeken hebt. Ja, dan moet je niet 7:10 luisteren. We gaan proberen na 7:00 even met Kurt Rogiers te bellen. Die zit daar ook in. En het is een beetje anders gegaan dan dat hij... gehoopt en verwacht, want hij had dat ook uitgesproken vrijdag bij ons.

0: Ja, het was een ros grass geworden, maar dankzij de regen van de voorbije weken is het weer green aan het worden, gelukkig.
1: Zometeen een tip voor een gezonder en een goedkoper leven.
0: Hola.
1: En dat willen we allemaal, hè. Minder centjes uitgeven en toch gezonder worden. Het is een tip van op TikTok. Maar laat dat je niet afschrikken, jongens. Ik ga het zo meteen meedelen en dan mag je

0: Goedemorgen allemaal, het is maandagochtend. Soms is dat net iets moeilijker om wakker te worden en uit je bed te springen. Zo aan het begin van de week, maar we gaan helpen met goede muziek. Dit was Real Thing en You To Me Are Everything. Zometeen een gezonde tip van Anke en een goedkope tip ook. Eerste nieuws van 6:30, het grip.
1: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen. Ruim het dubbele van tegenover 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans dat de AfD een coalitiepartner vindt is zeer klein. Er geldt daar een soort cordon sanitair, want geen enkele partij wil met hen samenwerken. In Miami in de VS zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En geen winnaar in de voetbaltopper tussen Anderlecht en Racing Genk. Het bleef daar 0-0. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat 12e, OHL heeft nog geen punten. Eerst vrij zonnig vandaag, later meer wolken bij maxima rond 27 graden. Vanaf morgen vaak bewolkt, soms regen en nog zo'n 19 graden.
2: Waar gaat het langzaam op deze maandagochtend om 6:30? Richting Brussel E40 tussen Erpenmeren en Afligem verliezen door een ongeval 20 minuten. 10 minuten extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 5 minuten. En 5 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: 6:30. Een tip voor een gezonder en goedkoper leven. Van op TikTok. Een trend. Een trend die daar nu gaande is. Hoe werkt het? Het gaat over boodschappen doen. Want ja, meestal ga ik zo onbevangen de supermarkt in en dan pak ik maar gewoon van alles. Maar eigenlijk moet je van tevoren een boodschappenlijstje maken op een bepaalde manier. De 5-4-3-2-1 manier.
5: Oké. Okay.
2: Dus je schrijft dat onder elkaar, 5-4-3-2-1. 5 is de groente. Dus je neemt 5 soorten groenten.
5: Oké. Okay.
2: 4 is fruit.
5: Oké. Okay.
2: Je neemt 4 soorten fruit. Op 3, wat heb je nog nodig om gezond te zijn? Eiwitten. Mm-hmm. Je pakt 3 soorten eiwitten, bijvoorbeeld kip, skir en nog iets.
5: Oké.
2: Okay. Op 2, koolhydraten.
5: Oké.
2: Okay. Dat is dan pasta, brood of zo. En de laatste, ja, dat is het minst gezonde, dat is de snack. Mm-hmm. En dat is dan chips of ijs.
5: Of koekjes.
2: Of koekjes. Zoiets. Maar zo, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Het is geen hogere wiskunde, maar naar het schijnt helpt het wel.
5: Ja.
2: En er zijn ook nog dingen, ja, natuurlijk, je hebt ook wasmiddel nodig en wat is het allemaal?
5: Ja, dat mag natuurlijk
2: sauzen,
5: wel,
2: mayonaise en zo.
5: Oh,
2: maar, dat moet in de voorraadkast. Dat staat los van de 5, 4, 3, 2, 1 regel.
5: Ja. Oké, ja, TikTok.
2: Dus groente, fruit, eiwit. Een koolhydratensnack. Hey, als de jeugd zo gezond blijft, dan is dat toch prima?
5: Ja, de jeugd is zeker
2: jeugd,
5: gezond.
2: Hè?
5: Ja, zeker. Daar ben ik echt van overtuigd dat die gezond bezig zijn al 5, 4, 3, 2.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo! Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Voor als je zelf telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als je elke cent telt.
6: Zal zeker wel zijn.
5: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
6: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
5: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Verica Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

0: Het aardsparadijs van Olivia Newton-John. Xanadu.
1: Goedemorgen allemaal. We zijn vandaag alweer maandag 7 september.
2: Vandaag in de spotlight.
1: De kuiten van onze nieuwslezers. Nee. Het is maar een brugje nodig. Maar vanochtend, we waren hier behoorlijk vroeg, kwam hij met zijn boterhammetjes onder zijn arm tevoorschijn in zijn poloken. Dat draag je uiteraard vaak, Grim. Ja. Maar ook echt de korte broek is weer uit de kast gekomen, vriend.
3: Ja, ze geven een paar mooie dagen. En morgen is, vandaag is de laatste dag van die mooie dagen. Dus ik dacht, ik doe nog even een korte broek aan.
1: Het is de laatste van dit jaar.
3: Nog kan, het is wellicht de laatste keer.
4: Ik zeg, kan het hebben.
0: Show what your mama gave you. Echt waar, goeie benen, Grim.
1: Ik snap het. Ik dacht ook wel, ik moet geen pul aan doen vandaag. Want ik wist dat het mooi weer ging worden. Maar de korte broek weer voor de laatste keer. En dan moet ik er toch nog eens bij zeggen, als je dan kijkt wat er in Europa aan het gebeuren is. In het zuiden zijn ze weer aan het kreunen. Het staat groot in de krant. Daar hebben ze de zoveelste hittegolf van deze zomer.

0: Ik heb het ook
1: gaat
0: gezegd.
1: Nog niet opgeven.
2: Nee?
0: Ik heb deze zomer ook gezegd, als met flat in Barcelona. Ik denk binnen een paar jaar, als we niet meer de ochtendshow doen, ooit, dat zal er toch ooit eens van komen, dan neem ik mijn vakanties niet meer in de zomer. Dan blijf ik in de zomer hier, want het is hier ook prachtig weer. En dan ga ik zo in april, mei, want alle Spanjaarden verdwijnen zelf uit de steden in de zomer. Hè. Ja. Ze kunnen het niet meer aan, het is te warm aan het worden. Nou, een kleine shift, hè?
1: Allee,
0: zullen we de zomervakantie iedereen akkoord zetten?
1: Niet meer veraf, voor 5 jaar. Bompas Fendi dan inderdaad overwintert een Benidorm. En ook en de Lucristie dan in de zomer.
0: Bompas Fendi overwinteren.
1: Ga je omzichtkaarten sturen naar ons? Ja.

0: je moet maar denken, de maandag is een boksbal. En we geven er een goede mot op. Survivor and Eye of the Tiger.
1: De tweede week van september en de files gaan beginnen stijgen. Dat hadden we vorige week, woensdag, donderdag begon dat zo eigenlijk. Maar er gaan nog meer mensen op de baan komen. Want wat blijkt uit onderzoek, 1 op de 3 werknemers is dat telewerkgedoe kotsbeu.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Kotsbeu.
1: En echt helemaal kotsbeu. Hè? Ja. Dus 1 op de 3 wil het gewoon niet meer doen.
0: Wow.
1: Zelfs niet een combinatie van thuiswerk en naar het kantoor gaan.
0: Wow.
1: Ja, en het komt gewoon door contact gemist van de collega's. Een vaste werkplek zijn de belangrijkste redenen om toch te gaan.
0: Ja, maar als je thuis blijft altijd, dan loopt privé en werk ook door elkaar. Hè? En veel mensen doen dat eigenlijk heel plichtsbewust dan toch van te werken. Dus zeker profiteurs in het systeem zitten. Maar veel mensen... En dan blijft het... Maar je hebt geen einduur, je hebt geen beginuur. Je voelt
1: zoals mijn man, dat is ook echt een kantoorwerker.
0: Ja?
1: En hij zegt, hij heeft die vibe van het kantoor nodig.
0: Ja, snap ik wel ergens.
1: Ik heb zo de vibe juist niet nodig.
2: Dat snap ik 100%.
1: Ik heb de vibe niet nodig, want dan ben ik altijd afgeleid. En dan zijn ze daar aan het lachen, ben ik aan het vragen waarom zijn jullie aan het lachen.
0: Maar
1: zijn ze
0: wel daar elke dag naar hier, die 4 uur in de studio zijn we toch al altijd samen.
1: Ja, dat is
0: de
1: waar.
0: De meeting voor, de meeting na.
1: Maar zo, ik ben best op mij als ik zo focus heb gewoon op mijn werk en verder niks.
0: Maar wat zijn nu eigenlijk aan het zeggen? Wilt je weer zoals tijdens COVID thuis gaan zitten en zo radio maken? Want dat was het toch ook niet, hè?
1: Was dat 2 dagen in de week?
0: Echt?
1: Maandag en vrijdag?
0: Zou jij dat doen? Dit radioprogramma van thuis uit. Met de kinderen die hier nog... Hey mama, dit, dat.
1: Oh ja.
0: Was kunnen
1: ja, jawel. Want dat zijn ook redenen waarom mensen het niet... Waarom mensen het toch willen doen. Om het lange woon-werkverkeer niet te moeten doen. Dat is een voorname reden.
0: Dat kan
1: en een wasmachine insteken. Ja, dat is toch rap gebeurd?
0: Ik ben zeker dat als je dat van thuis uit zou doen... Dat enorm zou helpen voor de concentratie. nog meer gefocust dan hier in de studio.
1: Maar zo een meeting zo... Sorry mensen, dat wasmachine blijft hier biepen. Ik moet daar eerst even uitzetten. Anders kan ik me niet concentreren in de meeting.
0: Want jij voorlopig maar elke dag naar veel voor. Zolang hier nog zitten. Doe dat maar. Dit is Britney.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
3: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Voor wie nog niet uit bed is, nog één keer omdraaien, nog één keer uittrekken, want het is al tijd voor nieuws van 7 met Grim.
7: Goedemorgen. Extreemrechts wint in Sachsen-Anhalt. Nieuwe staking in onze gevangenissen en Anderlecht en Genk spelen gelijk. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen. Ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar nog niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, zegt collega Jelle Frenke.
8: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
7: De AfD sluit de minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de Wereldoorlogen dat extreemrechts kan regeren in Duitsland. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
9: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
7: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami in de Verenigde Staten zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
10: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veilig stellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
7: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. En nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al aan om 11:30 vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond won onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie van Loo weet wat ze wil.
11: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
7: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages.
12: Lieve mensen, hou je niet in. Grim heeft een korte broek aan. En ik denk dat Frank dat ook gaat aanbevelen op weermansadvies. Toch?
13: Dat mag zeker. Ja, vandaag mag dat zeker. Hè. Die korte broektemperaturen heel goed uit. Tot 26 graden op vele plaatsen. 28 graden in Limburg. En eventueel 29 graden in het zuidoosten van het land. Dus het wordt zomers warm. Voor de rest gaan we zonnige periode hebben. Af en toe wat wolkenvelden. Het is niet helemaal droog. Dus een enkel buitje is altijd wel mogelijk. Dat is nu bijvoorbeeld in het uiterste noorden van het land. Maar ook na de middag een enkel buitje is mogelijk. Maar dat stelt allemaal weinig voor. En dan vanavond en vannacht dan gaat het geleidelijk aan bewolkt geraken. En morgen ziet er helemaal anders uit. Het gaat regenen voor de middag al in het westen. Later ook in het oosten bij 19 graden. En woensdag zijn het voornamelijk buien. En wordt het nog een graadje frisser. Maximaal dan 18 graden.
12: Richting Brussel E40 tussen Erpenmeren en Afliegem verlies je door een ongeval een uur en een kwartier. Dat is pittig. Sterkte daar tussen Haasrode en Berthem 10 minuten vertraging. En nog file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een kwartier.
14: Hey, goedemorgen allemaal. Als je gisteren de Verraders niet hebt gekeken, je wil geen spoiler, zo meteen.

0: Show 80s en 90s, daar kan je Bruce Springsteen wel vaker horen. Born in the USA. We hebben een aantal digitale zenders. Daar kan je ook even naartoe gaan als je het volgende gesprek niet wil horen, omdat je zegt, ik moet vanavond de Verraders nog helemaal bekijken. Verraden nu niet, hè, peoples. We hadden vrijdag een gesprek met Kurt Rogiers. Kurt, onze goede kameraad, is een van de 20 deelnemende BV's. En hij zei vrijdag dit bij ons.
1: In de eerste aflevering vraagt Staf wat je wil zijn. En ik heb tegen Staf gezegd dat ik bondgenoot wil zijn.
0: Okay.
1: En normaal gezien houden ze daar rekening mee.
0: Ja, maar ik zie dat ook in jou. Je bent wel een eerlijke mens of zo. Weet?
1: Kijk, als bondgenoot kan je in principe alleen maar uitgeschakeld worden. Als verrader heb je veel meer te verliezen.
0: Ja, hij wist wat hij wilde, Kurt. Maar ja, als je keek gisteravond, dit gebeurde.
2: Ik zit aan die tafel, ben er gewoon ontzettend gerust in. Staf gaat mij voor de volle bak bondgenoot laten zijn.
0: Ja, dat dacht hij. Maar nee hoor, mispoes.
2: What the fuck?
0: Yes.
2: What the fuck?
0: Ja, Kurt.
2: Asshole motherfucker.
0: Ja, ja. Zeg je nog eens iets vuil? Ja, ja. Asshole motherfucker. Verrader.
2: Ik heb ook zelf een fractie gedacht van hij vergist zich. Hij wil eigenlijk bij Ruben zijn die naast me zat en niet bij Rogiers.
0: Maar nee.
3: Ja, de vieze vuile scheldkop hangt aan de lijn. Goedemorgen, lieve schat. Dag, Kurt.
1: Goedemorgen, Algeid. Goedemorgen.
3: Maar ik heb je nog nooit zo ongeremd horen vloeken.
0: Ja, ik wel.
3: Ja, maar op de radio van antenne.
1: Ik kan goed vloeken hoor, en zeker als het mij goed uitkomt. Ja, dat was wel het geval op dat moment. Man.
3: Want weet je, ik dacht altijd dat je wel zo stiekem afspraken kon maken. Dat je zei op voorhand van, ik wil alleen aan dat programma meedoen als ik toch bondgenoot ben.
0: Of ja, ik
3: wil
0: alleen meedoen als ik de tweede week al uit mag.
3: Ja, ik wil maar een week.
1: Ja, wat er is gebeurd, het is... Wat er eigenlijk is gebeurd, is het vijfde seizoen van De Verraders. En je hebt dan voorgesprekken, want dat is echt een hele grote productie en dat wordt echt heel goed aangepakt. Je hebt dan een tweetal voorgesprekken, wordt al op voorhand gevraagd, wat wil je eigenlijk zijn? En dan is er wel een rechtstreekse lijn met staf, productie, de zender geweest van ja, Kurt wil bondgenoot zijn, maar wat zou er nu gebeuren als we iemand die 100% voor bondgenoot wil gaan, als we die een verrader maken? Dat moet toch leuke televisie opleveren? En ja, buiten een scheldtirade is het wel iets of leuke televisie geworden, denk ik.
3: Ja, ze dachten waarschijnlijk, och, die Kurt, die goody boy, die vergeeft ons dat wel als we dat toch doen. Want ja, ja, je gaat natuurlijk voor de rest niks zeggen. Maar, maar geef ons toch iets.
0: Allee, ging het je af? Ging het je uiteindelijk af?
3: Dan ja, willen we
0: het
3: weten. Geef ons iets. Ja.
1: Nee. Want huh? Je hebt dat gezien, hè. Zoiets kan je niet faken. Zoiets kan je echt niet faken.
0: Ja, maar later in spel.
1: Ik zat aan die ronde tafel. Wat zeg je?
0: Maar later in het spel groei je erin, in die vieze vuile verraders.
3: Ah, kan je nu de politiek aan? Dat willen we weten.
1: Ja.
3: Dan kan je nu politicus worden.
1: Maar ja, daar ga ik nu wel ontzettend eerlijk in zijn. Heel veel mensen die meedoen aan de verraders, die verrader willen zijn. Het is echt een geprefereerde rol. En natuurlijk, ja, eens dat je het dan bent. Als ik bekomen was van de shock, ben ik er echt. En dat zal je volgende week wel zien. Voor de volle 100% voor de rol van mijn leven.
0: Ja, maar dat geloof ik dan ook wel weer.
3: Ja. Ja, maar het is toch wel.
1: Het is zalig om aan het ontbijt te zitten. En dan komt er iemand niet opdagen, is die vermoord. En dan zeg je: nee! Ja, echt!
0: Acteur.
1: Waarom is hij vermoord?
0: Acteur. Ja. Je bent een acteur.
3: Oh, maar ik zat schrik hebben dat ik vergeten zou zijn wie ik ben. Dan zou ik echt hebben dat ik denk: fuck, ik ben helemaal. Ik zou de hele tijd vergeten.
0: Maar jij bent ook veel te eerlijk voor dat soort dingen, Anke. Jij bent veel te eerlijk.
3: Ja, en te emotioneel vooral.
1: Dus ik niet. Ja,
0: in het spel, denk ik. Nee, maar Anke, die floept er ook gewoon alles uit en haar emoties zijn oprecht.
1: Ja.
0: Snapte? En ik denk dat jij als acteur zijnde dat die ervaring wel hebt om iets totaal. Bijvoorbeeld, ik weet, jij bent absoluut geen vrouwengek, om maar iets te zeggen. Terwijl op televisie heb je dat toch wel alles gewoon gespeeld eigenlijk. Snapte?
1: Absoluut. Ja, mijn acteurskills zijn heel goed van pas gekomen. Maar het is wel een misverstand, denk ik, dat mensen denken dat acteurs sowieso goede verraders zouden kunnen zijn. Er is nog iets anders. Het moet een beetje van je persoonlijkheid afliggen. Als je ja, je zal het wel zien in de loop van de Verraders en de volgende zondagen die eraan komen. Het is iets wat mij op en af wel afging. Want als je zo aangevallen wordt aan zo'n ronde tafel, dat is wel heel heftig hoor. Ja, ja. En dan komt Kurt de Mens wel weer boven.
3: Oh, ja, Mark-Marie Huijbrechts en Stefanie Korevits, ja. Dat zijn de andere Verraders. Dus ik vind wel, ik moet zeggen, een goede cast. Dus,
2: ja, het is goed.
3: Leuk clubje mensen.
1: Het is een hele fijne reeks, want wij hebben met z'n allen en met de zender en met andere bondgenoten en Verraders van vorige seizoenen afgelopen vrijdag gekeken. En ja, ik heb uiteraard nog niet alles gezien, maar iedereen was het er wel over eens dat een hele straffe eerste aflevering was. Maar dan zei de zender en het productiehuis van ja, maar wacht wat er nog allemaal komt. En ik weet voor een deel of misschien wel helemaal wat er allemaal komt. En er gebeuren heel veel dingen. En dat heeft niet alleen te maken met Margrietje of met RVG, maar dat heeft ook met een pak andere mensen te maken.
2: Hou even uit. Boeiend. Ze hebben de juiste keuze gemaakt met jouw verhaal. Dank voor het.
3: Allee, dag vieze velle verrader. Maar wie stil

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
0: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
0: oh,
2: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een hand.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
7: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
8: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaars Aluminium.
13: Vind je vakman op reinaars.be.
15: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
15: VDK Bank.
17: Dit is Jo, Sven en Anke.

0: Ik heb mijn dochter zeer goed opgevoed, want vorige week zei ze tegen mij: mama, Michael Jackson, dat is de GOAT, hè. Remember the time.
1: De beste luisteraars van de wereld.
2: Ja, dat zijn jullie elke dinsdag, dat is morgen weer. Mag iemand een oproep doen voor iets wat hij per se nodig heeft en de hulp van de andere luisteraars nodig heeft? Vorige week hebben jullie kaart meegezocht naar een verloren knuffel. Die hebben we niet gevonden, maar wel heel veel oplossingen van luisteraars gekregen. Jullie wilden er allemaal eentje kopen, ook voor dat kindje die hem kwijt was geraakt. En nog een bewijs is binnengekomen, Anke, dat we wel degelijk de beste luisteraars van de wereld hebben. Want vorige week donderdag belden we met Frederik Toelen van het Natuurhulpcentrum in Augsbergen. Die vangen nu al 50 jaar allerlei zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren op. En die hadden open deurdag. En Frederik vertelde dat je al voor 10 euro steunend lid kan worden en dat ze met die centen dat draaiende kunnen houden om al die diertjes die gewond zijn op te vangen. Nu heeft die Frederik ons een berichtje gestuurd. Want wat is er gebeurd? Na de uitzending, nadat we die babbel donderdag met hem hebben gehad, hebben jullie massaal gereageerd. Luister maar even.
3: Hey Sven, hey Anke. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vorige week, vlak nadat jullie mij gebeld hebben, 10 keer meer leden erbij gekregen dan normaal gezien op een gewone dag. Dus een dikke merci aan jullie, maar zeker ook een dikke merci aan al jullie luisteraars. Dat is voor ons echt een hele grote hulp. En trouwens, iedereen is nog van harte welkom op onze volgende open deurdagen. Dat is nu zondag 13 en volgende week zondag 20 september. En dan is dat telkens van 10 uur tot 6 uur.
2: Ja, tof.
3: Nog eens heel veel bedankt en hopelijk tot snel. Bye. Ja,
2: bedankt luisteraars.
0: Ah, maar dan wisten wij dat we de beste luisteraars van de wereld hadden.
2: Ja, en je voelde het al die ochtend. Er werd meteen gereageerd door heel veel mensen die zeiden: oh, waar kunnen we terecht? Hoe kunnen we dat helpen?
0: Als je dat toen gemist hebt en nu getriggerd wordt, dat kan nog altijd natuurhulpcentrum.be, vermoed ik dat het dat is. En dan kom je daar terecht, kan je een abonnementje fixen, krijg je een kruintje en zo met allemaal

0: Taylor Dane en Tell It To My Heart kan al één ding verraden over het cijfer van zometeen. Waar jullie allemaal moeten naar raden. Het is zeer zwaarwichtig vandaag, Anke. Niet lichtvoetig, maar zwaarwichtig. Het nieuws van 19:30 het Grim.
1: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Vonden verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen. Maar dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, want ook daar is er een soort cordon sanitair en wil geen enkele partij met hen samenwerken. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10:00 een nieuwe staking gestart, tot en met vrijdagavond. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Er is wel een minimale dienstverlening. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is zo gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat 12e, OHL heeft na 5 wedstrijden nog altijd geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en kans op een enkele bui bij maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser, nog zo'n 19 graden.
2: Waar verlies je meer dan 10 minuten op dit moment? Richting Brussel, E40, tussen Wetteren en Afligem. Verlies je door een ongeval 1:40. Courage daar, een kwartier vertraging tussen Haasrode en Berthem. E19 tussen Zemst en Machelen, een kwartier. 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Stabroek en Leugenberg is een ongeval gebeurd, verlies je 10 minuten. Ook nog 10 minuten extra op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten. En een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Het cijfer van de dag.
0: Kijk, het is zo'n zwaar cijfer, beste Anke, dat het niet volledig op ons scherm geraakt. Te veel nullen zouden erbij moeten komen. Er komen nu 120 tevoorschijn, maar het is eigenlijk 120 miljoen.
2: Oké.
0: Dat is een gigantisch cijfer. En dat is eigenlijk 120 miljoen kilo.
2: Kilo?
0: 120 miljoen kilo.
2: Zeg.
0: En dat is, wacht, hè, wat weegt 120 miljoen kilo per jaar?
2: Per jaar.
0: Per jaar in ons land 120 miljoen kilo. Waarover zou dat kunnen gaan? Het is eigenlijk wel strafcijfer.
2: Ja, ik kom direct uit bij snoepjes natuurlijk. Hè.
0: Wat?
2: Snoepjes die we met z'n allen hebben gegeten.
0: 120 miljoen kilo
2: op de wereld.
0: Nee, het is in Vlaanderen.
2: Oh, het is in Vlaanderen.
0: Het is bij ons, in Engeland.
2: Ja, oké, okay, maar er gaan toch mensen zoals ik zijn. Hè. Ik persoonlijk neem 3% van die 120 miljoen kilo voor mijn rekening per jaar.
0: Nee, is niet dat.
2: Of is het...
0: Maar het is wel de richting.
2: De kilo's die we met z'n allen verloren zijn, al dan niet stiekem met Ozempiekpillen en spuiten en consorten.
0: Dat zou eigenlijk... Kijk, dat is het niet, maar dat vind ik wel een hele interessante, want dat zou wel leuk zijn.
2: Maar heeft het ermee te maken met afvallen?
0: Het heeft niet met afvallen, heeft het niet mee te maken.
2: Huh?
0: Met afval.
2: Afval?
0: Heeft het wel te maken?
2: Ja, 120 miljoen kilo afval.
0: Nee, ja, nee, maar dat zou weer te gemakkelijk zijn. Nee, het is, het is
2: afval, wat?
0: Gaan we
2: met een containerman-specialist bellen?
0: Ja, niet met
2: wat,
0: een
2: containerman. Wat gooi je het vaakst weg in de prullenbak, nee?
0: Oké, allez, probeer eens Anke te helpen.
2: Ah.
0: Ga je doen via de app van Joe. 120 miljoen kilo per jaar, waar zou het over gaan?

0: En je moet het niet in het buitenland gaan zoeken. Dat is alleen maar bij ons.
1: Oké. Okay. Ja, er komen frietjes.
0: Wat frietjes?
1: Ja, afvalfrietjes die we niet opeten.
0: Die we niet opeten.
1: Ja?
0: Nee, of die binnen. We wel opeten.
1: Of die we niet opeten. Mensen die het laten liggen. Je hebt zo van die snoodaards, hè?
0: Frietjes laten
1: die zouden
0: liggen.
1: Nooit meer frietjes
0: nee,
1: mogen eten.
0: Nee, dat is niet berekend. Dat is niet berekend.
1: Wat komt hier nog binnen? Ja, grof vuil.
0: Grof vuil.
1: Ja, komt hier heel vaak binnen. Zo, ik heb wel mensen die zo tv's weggooien, kasten.
0: Ja, ja.
1: Dat we dat 120 miljoen kilo met z'n allen...
0: buiten zetten.
1: Ja, mensen zoeken het echt in het afvalcircuit nu,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, maar dat is eigenlijk niet zo.
1: Nee, Robert stuurt nog meteorieten die op de aarde vallen.
0: Nee,
1: ook
0: Robert.
1: Ook een mogelijkheid.
0: Nee.
1: Iemand anders stuurt stoelgang. Lin stuurt pampers.
0: Nee. Maar je zit met afval, zit je wel in de juiste richting. Dat is... Het gaat over eten.
1: Voedselverspilling.
0: Het is voedselverspilling. Maar als je de details ervan hoort, dan zakt je broek ervan af. Ik heb daarom met mijn riem extra vastgedaan deze ochtend.
1: Ooit als het frietjes zijn of chocolade of iets anders lekkers dat mensen niet opeten.
0: Nee, maar ik vind het even erg. Ik vind het misschien zelfs nog erger. Het verhaal wat je zo meteen gaat horen. En ik vind dat we met z'n allen daar iets moeten aan doen. Maar dat is voor zo meteen.
2: Vanavond bij VTM. Stress à volonté. Voor een nieuw huwelijk in blind getrouwd. En bij VTM 2, de drie eerste van het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: This is true.
11: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: What I Like About You van The Romantics.
1: En het cijfer van de dag.
2: Het is een gigantisch cijfer. En Anke, er zijn niet zoveel dingen meer waar ik op mijn leeftijd nog voor op de barricades zou springen. Maar deze, ja, dat is een strijd die ik heel hard steun. 120 miljoen kilo groenten en fruit per jaar halen de supermarkten niet, met een heel bepaalde reden. Thomas Schultz is oprichter van de Waste Warriors en die hebben we aan de lijn.
0: Ah.
2: Dag Thomas.
0: Hey Thomas, hallo.
3: Goedemorgen.
2: Ja.
3: Hallo.
2: Want we hebben dat soort verhalen al eens gelezen in de krant, Thomas, dat de lelijke groenten en fruit het niet halen. We zijn echt op beauty.

0: In de supermarkt bij groenten en fruit, alles moet er hetzelfde uitzien.
1: Ja, inderdaad. Beauty standards voor groenten, zover zijn we geraakt.
0: Oh,
1: ja.
2: En alles, want bijvoorbeeld een goede een zoete aardappel, en die weegt dan 830 gram, dikke pech, dat is superveel eten, en dat gaat dan gewoon verloren. Wat doen de boeren daar dan mee? Wat moeten ze doen?
1: Ja, dus dat hangt er een klein beetje vanaf over welke groenten of fruit dat je spreekt. Hè. Dus er is een stuk industriële verwerking, dat is dan nog op zich oké. En er is ook een heel deel naar veevoeder of naar biovergisting. Maar ook veevoeder en biovergisting, ja, dat is jammer. Hè. Die groenten en fruit die hebben een heel groot aandeel aangenomen op onze velden, in onze natuur. Dus en er is heel veel energie gekropen van de boer, financiën. Dus we zouden die echt wel moeten gebruiken voor menselijke consumptie en niet zomaar voor veevoeder moeten gaan gebruiken.
0: Want ja, heel veel mensen met een heel klein budget zouden daar super blij mee zijn. Waarom is dat dan niet mogelijk, Thomas?
1: Ja, omdat dus, er zijn rond de appels bijvoorbeeld, zijn echt Europese regels rond klasses en hoe groot en hoe klein een appel moet zijn. Maar wij zijn er in België en ook in Nederland bijvoorbeeld wel in geslaagd om nog strengere regels op onszelf op te leggen. Dat is een beetje een concurrentiestrijd tussen de winkels. Want als je deze zomer naar Spanje of Italië op reis bent geweest, dan heb je dat misschien wel gezien. In de supermarkt daar ligt wel alles, dus het kan. Er liggen kromme paprika's en gekgevormde groenten. Dus het kan wel, maar bij ons het is een beetje een marketing- en sales-concurrentiestrijd geworden.
2: En het moet allemaal hetzelfde uitzien in de winkelrekken van de supermarkt. Eén verhaal dat ik ergens las, maar ik weet niet of dat klopt, is dat bijvoorbeeld broccoli's, dat die bijgeknipt worden. Dus je hebt een broccoli, maar die moet eigenlijk naar de kapper om juist te wegen. Ja. Klopt dat verhaal of is dat een urban legend, Thomas?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is ook een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd. Bij de 10 grootste supermarkten in België. En in 7 van de 10 grootste supermarkten liggen inderdaad broccoli's die exact 500 gram wegen.
0: Zalte.
1: En zo groeien die uiteraard niet op het veld.
0: Ja, maar ik wil nu niet hypocriet doen eigenlijk, dus ik ga het maar eerlijk zeggen. Maar als ik groente en fruit kies in de winkel, kies ik ook de beauties, hè. Dan ben ik ook aan het graven. Totdat ik de perfecte bananen, de perfecte aardbeien waar geen enkel blutje in zit.
2: Maar ik snap wat je zegt. Het is een natuurlijke reflex, maar Thomas, zou de oplossing er niet in zitten dat je dat zelfs omgekeerd gaat marketeren? Dat je eigenlijk in de winkel gaat zeggen, kijk, en die dan wat goedkoper zet, of weet ik veel wat, maar zeggen, hiermee red je eten dat verloren zou gaan. Dat je ook echt dat ook zegt, dat je dan...
0: Dat je de mensen een goed gevoel geeft.
2: Ja, dat je heel bewust kan zeggen, oh, kijk, hier gaat geen eten.
0: Oh, kijk eens hier. Ik koop goede karma.
2: Ja. Is dat geen oplossing?
1: Dat zou zeker een oplossing zijn. En ik denk dat er in het verleden ook al wel eens dat soort zaken zijn gebeurd als marketingoplossing. De buitenbeentjes kennen we bijvoorbeeld wel. Maar er moet echt structureel iets veranderen. En het klopt, Anke, wat dat je zegt. Als iedereen die zegt dat wij gelijk hebben, steunt onze missie. Maar als onze klanten in de supermarkt komen, dan zijn er geen burgers meer, maar dan worden dat consumenten. En wij zelf ook. Hè, dan kies je toch voor die mooiere exemplaren. Dat zit er ingeprint. Dus het is zeker geen vinger geweest naar enkel de supermarkt. Het is ook een oproep aan iedereen. Kies ook eens voor de gekkere groenten of de kleine of grote.
2: Kijk, je luistert ook elke ochtend naar ons. En wij zijn ook niet op... Anke wel, maar ik ben ook niet op schoonheid geselecteerd.
0: Och nee, nu is hem aan het vissen naar complimentjes in de Joe-app. Laat je niet vangen, lieve luisteraar.
2: Jullie hebben een petitie gelanceerd. Jullie willen het liefst... Jullie zeker 10.000 handtekeningen daarvoor. Om toch druk te kunnen zetten op die sector. En we steunen je daar compleet in. Waste Warriors. 120 miljoen kilo groenten en fruit gaan verloren. En daar moeten mensen al iets aan doen. Dankjewel, Thomas Schiltz.
0: Tada.
1: Je wilt me bedankt voor je naam.

0: Ze waren groot in de jaren 70, maar ook in de jaren 80 bleven ze nog hitscoren. ABBA, dit was Lay All Your Love On Me.
1: Even een kleine reality check. Het is de tweede schoolweek en de eerste echte volledige week. Het is voor echt vanaf nu 5 dagen. En als je nog moet vertrekken, je bent thuis, trek je korte broek aan op Weermans advies. Frank heeft het gezegd. Het is de laatste dag om te tonen wat je mama gave je. Dus laat die benen maar shinen, lievekes.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Ah, er is er eentje jarig en die gaan we draaien zo meteen met goede muziek. Het is de zangeres van de Pretenders die eraan komt. Nieuws met Grim.
3: Goedemorgen allemaal. Veel jonge Belgen stellen hun tandartsbezoek uit. De AFD is aan zet in Sachsen-Anhalt en Kushner en Witkoff zijn vertrokken uit Kiev. 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn bezoek aan de tandarts uit omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van ziekenfonds Helan in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet bereikt. Zij die voor een carrière gaan, een huis kopen of aan een gezin denken. En daardoor vermijden ze liever kosten zoals die voor de tandarts. Die waarschuwen wel dat als je je tanden niet laat checken, de kosten vaak nog hoger oplopen. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar naar de tandarts gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baart verklaart.
4: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan. Dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
3: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag de extreemrechtse AFD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen. Ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat de AFD een coalitiepartner gaat vinden, zegt collega Jelle Frenke.
5: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AFD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AFD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die Linke en dergelijke. Dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
3: De AFD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreemrechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke wedstrijd en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. En nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt.
7: Het gaat lang. Oh nee, ik moet eerst nog, sorry, eerst nog de weerman. Frank, goedemorgen. Frank, ja, ik heb al gezegd dat je hebt gezegd dat we korte broek moeten aantrekken. Vandaag is de laatste dag dat het echt kan, hè?
8: Ja, dat is zo, hè. Dus zomers warm vandaag met temperaturen van 26 tot 28 graden op vele plaatsen. Toch in het binnenland aan de kust een graad of 24. De zon is van de partij af en toe toch wel wat wolkenvelden. Heel plaatselijk is een enkel buitje, nooit uitgesloten. Maar enfin, het blijft dus zo goed als droog en is dit toch wel een zeer mooie dag te vergelijken met de komende dagen natuurlijk. Hè. Want morgen bijvoorbeeld nog maar 19 graden. Het gaat regenen voor de middag in het westen en dan na de middag ook in het oosten van het land. Ja, en woensdag is een wisselvallig dag, hè, met buien die vanaf het noordwesten binnenkomen. En dan wordt het nog wat frisser. 18 graden wordt het.
7: Ai, het is ook heel druk op de baan, maar waar verlies je meer dan een kwartier? Ik geef alleen die files mee. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 40 minuten. Een half uur file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Erpenmeren en Ternat. Een half uur 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
2: Oké, vrienden. De regering zoekt geld. 10 miljard om precies te zijn. En het zou wel eens gehaald kunnen worden waar we het allemaal niet zo graag zouden willen hebben.

0: Clouseau en dans Sven en Anke.
1: Oef, als je de artikels leest over wat we allemaal gaan moeten... welke oplossingen er al dan niet op tafel liggen om die gigantische putten die ze hebben in de begroting te vullen. Ja, weet je, iedereen gaat nu weer het bericht sturen dat ze het afhalen van de politicus hun loon, maar daar gaan we niet... Dat is... Ik volg jullie,
2: ja.
1: Maar misschien moeten we daar niet...
2: Subsidies voor stomme dingen zoals kunst komt ook vaak binnen.
1: Ja, oké. Maar goed. Maar,
2: okay, ja, ja, ja.
1: Maar 10 miljard is enorm veel geld, is Stijn Baert. Goedemorgen. Dag Stijn.
3: Goedemorgen en Anke.
2: Hallo.
1: Ja, we spreken over 10 miljard, want het kan misschien eigenlijk nog... Als we het echt grondig willen aanpakken, hebben we nog meer nodig, wellicht. En ik hoor nu al van alle kanten veto's. Maar wat ik nu ook zie, is dat weer op tafel ligt, is de salariswagen aanpakken. De bedrijfsauto's eigenlijk.
3: Ja, ja, zo is dat. En er zijn natuurlijk heel veel betrokkenen. Hè. Op dit moment rijden er zo'n 630.000 salariswagens rond. Dat wil zeggen, als je daar de streep door trekt of dat heel veel duurder maakt, ja, dan heb je direct ook 630.000 ongelukkige kiezers. En ik vraag me echt wel af of het op tafel gaat komen om die reden.
1: Ja, heeft dat alles niet op tafel gelegen de voorbije jaren? Dat is toch alles een punt?
3: Ja, maar heel voorzichtig. In 2019, bij de verkiezingen, had Groen iets voorzichtig geopperd of dat men liefst aan het systeem kon komen. Totdat in de afspraakprogramma op Canvas Ivan de Vadder het rechtstreeks voorlegde aan Christophe Calvo. En dat hij op dat moment al terugkeerde van dat voorstel. Omdat ja, je werd geconfronteerd met het feit dat je natuurlijk heel veel mensen... in een portemonnee gaat gaan aanvallen en dat voor hen werken weer een stukje minder loont, want natuurlijk voor die mensen die een salariswagen hebben betekent het een stukje waar ze minder belastingen op moeten betalen wat een loonpakket betreft.
2: Ja, het is een verworven recht. Heel veel mensen hebben inderdaad een bedrijfsauto, zitten ook uren in de file, kloppen lange uren en dan is het toch fijn dat je toch maar die gratis auto hebt. Wat vind jij daarvan? Vind je dat die mensen gelijk hebben? Of heb je zoiets van, goh, het is wat de spuigaten uitgelopen de voorbije jaren met die bedrijfswagens? Sommigen hebben het gewoon niet nodig of het is gewoon te veel.
3: Ja. Het is in elk geval zo dat in de meeste andere Europese landen dat het systeem ja, niet zo groot is of niet zo interessant is. Het punt is dat je, als je baas je salariswagen voor je betaalt, ja, dan betaalt hij dat met bruto loon, met een algemene loonkost. Terwijl als je daar zelf moet gaan voor betalen, dan betaal je van je netto loon. En daar zijn dan al heel veel belastingen afgegaan, zodanig dat je al heel veel hebt bijgedragen. De vraag is, wat doe je daarmee? Het is voor een stuk inderdaad een verworven recht als je het zomaar afschaft. Dan is het een enorm effect voor mensen. Langs de andere kant, natuurlijk, ja, is het stimuleer je wagengebruik op die manier een beetje. Is het vooral iets wat degenen die veel verdienen hebben. Dus er zijn ook een aantal redenen dat je kunt zeggen, ik kan het afschaffen. Maar dan zou ik op hetzelfde moment natuurlijk de belastingen op lonen sterk verlagen, zodat het eerder een belastingverschuiving is. En op dat moment levert het natuurlijk alweer een stuk minder op voor de begroting.
1: Ja, want dat is wel het punt. Het geld gaat, want de hele internationale markten zitten naar ons te kijken. Mm-hmm. Je moet denken aan de komende generaties die eraan komen.
3: Exact.
1: Hoe pijnlijk het ook gaat zijn, er gaat iets moeten gebeuren. Ik hoor, heel vaak komt ook op tafel dat de BTW zou verhogen op allerlei dingen. Daar zegt Boucher nu van dat hij dat absoluut niet wil. Maar als iedereen zegt, ik wil dit niet, dan valt er geen. Of dan is het voorbij. Waar gaan ze ergens landen, denk je?
3: Ik zou denken dat die BTW-verhoging er toch van gaat komen de komende week. Je kunt zeggen, Georges-Louis Boucher van de MR, de Franstalige Liberalen, die het absoluut niet zitten. Maar ondertussen is hij wel peiling na peiling aan het achteruit gaan. Dus ik denk wat hij nog minder ziet zitten, dat is nieuwe verkiezingen. En je voelt nu al dat vanuit het kabinet van de premier daar toch wel mee gedreigd wordt. Hè, dat premier De Wever zegt van ik ga niet blijven zitten om niks te doen. En dan kan ik me wel voorstellen dat als er een aantal andere interessante dingen voor Georges-Louis Boucher in een akkoord kunnen zitten, dat hij die BTW-verhoging misschien wel gaat slikken. Wat ik zou hopen is dat men dan tegelijk die beloofde verlaging van de belastingen op lonen, dat men die ook wel zal vervroegen, zodanig dat er ook wel een beetje centen kunnen bijkomen voor de mensen die men voor in de toekomst had beloofd, maar die dan wat eerder zouden kunnen komen.
1: Ja, want wij BTW-verhoging, dat is ook iets wat we moeten betalen in de winkel, als het naar een boek gaat.
2: Maar dat klinkt wel minder drastisch dan u een auto moeten afgeven.
1: Ja, tenzij je geen auto hebt.
2: Hè? Ja, dat is waar. Het zijn er 630.000, dat is veel, hè?
1: Ja, en dus inderdaad, wat is het, 10 miljoen niet of zo? Allee, ja, weet je, het is altijd heel, heel, heel moeilijk. Bo, het worden nog spannende weken, stembaar, denk ik.
2: We bellen misschien binnenkort nog eens.
3: We sluiten het niet uit.
1: We sluiten het allemaal niet uit. Fijne werkweek geweest. Dag, Stijn.
3: Jullie ook.
1: Ik zei het al, we zitten met de jarige vandaag. Chrissy Hynde zit al lang aan de pensioenleeftijd. Zal ook al geen bedrijfswagen meer hebben waarschijnlijk. 75 wordt ze.
2: Oh, mooi. Yes. Mijlpaal.
1: En de Pretenders die draaien met Don't Get Me Wrong. En daarna Sue.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
9: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
10: Zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
9: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
10: Dit is Sarah.
11: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
12: De kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, met een haal.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
17: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

0: Tamblyn Inn. We krijgen bezoek vandaag in de studio. En vanaf nu elke maandag van een collega van Anke, van een Moetie, het populaire vodcast. En het heeft te maken met een nieuwe rubriek, want we moeten de korte metten maken.
1: Moet het of moet het niet?
0: Weet je, het is moeilijker en moeilijker. Het is altijd al heel moeilijk geweest om een vrouw te zijn, dat snap ik. Het is ook moeilijker en moeilijker om man te zijn vandaag. Want we weten niet eigenlijk meer zo goed meer wat we nog mogen, wat we niet meer mogen. Welke opmerkingen mogen we nog maken? Hoe toegankelijk moeten we zijn? Moeten we de deur nog open houden of niet? Mogen we met een vriendin op restaurant gaan, terwijl moeten de vrouw thuis zitten?
2: Zeker de vuilzakken buiten zetten.
0: Bijvoorbeeld, ja.
2: Zeker als die zo wat lekken van onder, dan wil ik mij daar echt niet mee bezighouden.
0: Moeten we
2: bezig
0: dat eerlijk verdelen in deze geëmancipeerde wereld, dat de vrouw zegt, ik eis dat ik ook de vuilnisbakken mag buiten zetten.
2: Nee.
0: Zou kunnen.
2: Maar dat is een dilemma, dat gaan we niet doen. Dat is duidelijk. Dat vuilnis is mannen.
0: Als jullie vragen hebben die aan de vrouw moeten voorgelegd worden, van kijk, ik worstel hier al lang mee. Mm-hmm. Ik weet niet, mag ik dit nog of moet ik dit? Of hoe zit dat precies? Ga je dit nog appreciëren? Of is het dan weer onbeleefd of whatever? We gaan die vragen elke maandag voorleggen aan Anke en een collega. Moet je, het is Dina die vandaag komt.
2: Ja, we zijn er klaar voor. Ik denk dat Dina zo meteen arriveert over 5 minuten.
0: Goed.
2: En dan gaan we het eerste dilemma doen. Hè? Maar het gaat elke dag, elke maandag gaat het wel... we nemen geen bloed voor de mond.
0: Oké. Sander, wij en de andere mannen gaan vragen zoeken en verzinnen en jullie mogen antwoorden.
2: Ja, en we zijn ook alle 7 verschillend.
0: Ja, dat zal wel. Dus, het is de meest fanatieke dat je denkt, daar spat het feminisme vanaf.
2: Oh, we zijn allemaal feminist. Hè, want je moet als vrouw feminist zijn, dat is geen scheldwoord. Hè. Je wilt toch evenveel als mannen verdienen en zo. Hè.
0: Maar jij bent ook, maar met jou kan je nog praten. Ik bijvoorbeeld, want ik denk dat we die eens moeten doen een van de komende weken, maar mag je van op een stelling nog nagefloten worden door de bouwvakkers of niet?
2: Dat is volledig uitgestorven, die trend.
0: Uitgestorven, hè? Maar jij hebt wel ooit gezegd...
2: Destijds, ik moest wenen als ze het niet deden.
0: Voilà! Ja. Je hebt dat gezegd op de radio.
2: Ja.
0: Wie van de rest van de Moeties zal daar anders over denken?
2: Goh, wat hebben we er nooit over gehad eigenlijk?
0: Ja, dat is goed, dat is voor hier.
2: Ja, we gaan het ontdekken. Weet je, misschien ga ik nog ruzie krijgen met mijn medemoeties. Stel je voor, zeg, gedaan met de podcast.
0: Alright, straks de eerste. Dat heeft te maken met... we gaan het maar al vertellen, want we hebben het ook al geteased online. Ja. Moet hij de code van zijn gsm geven of niet? Dat gaat al een boeiende worden zo meteen.

0: Sophia. Intussen heeft hij een kind met de Duitse Melanie, maar Sophia, dat was zijn vorige. Die zit in Spanje.
1: Bij Sven en Anke.
2: Onze jongste collega Jarne, die sturen we dit seizoen op pad naar events waar wij zelf niet zouden raken. En hij is naar de Memorial van Damme geweest en heeft net verteld wat hij daar beleefd heeft. En het is best spectaculair. Hij heeft met de wereldster kunnen praten, maar dat is voor na 9 uur. Eerst nog moet hij het of moet hij het niet over een goed kwartiertje.
0: Het nieuws van 8:30 eerst van onze Grim.
3: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen tot 35 jaar stelt zijn bezoek aan de tandarts uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van ziekenfonds Helam. Dat merken ze ook bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Die jongeren worden vaak niet bereikt omdat die voor een carrière of kinderen gaan of een huis kopen. En daardoor vermijden ze liever kosten, zoals die voor de tandarts dus. Die waarschuwen wel dat als je je tanden niet geregeld laat checken, de kosten vaak hoger oplopen. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Veel mensen ondervinden dat ze zich op kantoor beter kunnen concentreren en dat het sociaal contact hen deugd doet. De meeste werknemers kiezen voor een combinatie van thuiswerk en naar kantoor gaan. 1 op de 10 werkt liever alleen maar van thuis. En de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. En daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Het is de bedoeling dat de gesprekken de komende weken voortgaan. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje vandaag. Temperatuur rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en het wordt een pak frisser, nog zo'n 19 graden.
0: Richting Antwerpen op de E313 tussen Massahoven en Wommelgem verlies je 3 kwartier. Een kwartier file op de A12 tussen Boom en Wilrijk. File op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen 1/2 uur. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Ternat ook 1/2 uur. Tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En op de E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten. En dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Dit is Joe
11: met Sven en Anke.

0: plaat om de nieuwe rubriek in te leiden. Hè. Whitney Houston en I'm Every Woman. Vanaf nu elke maandag dit hier bij ons.
1: Moet hij het of moet hij het niet?
0: Moet hij het of moet hij niet? Dina Tessago, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
3: Onze oppermoetie is dat, hè? De prit tussen ons zeven moetietjes. Oh. Want zij heeft ons bedacht.
0: Ja.
3: Zij heeft ons gemaakt.
0: Oh. En Dina, wat is dat toch ondertussen een groot verhaal geworden, hè?
2: Ja, het is echt zot. Het is echt zot dat we dit kunnen en mogen doen. Het is fantastisch. We hebben we hebben ook echt veel aan elkaar, Anke.
3: Heel veel, ja.
2: En ik denk, heel veel vrouwen samen met ons. Dus het is een hele eer om het te mogen doen. En het is gewoon super, super fijn.
0: Ik was in het bos aan het wandelen vorige week. Er kwam een vrouw voorbij. Die had jullie merchandising gekocht.
2: Oh, zo echt? Leuk.
3: Vetje.
0: Inderdaad. Ik dacht, hallo.
2: Maar ik stond onlangs aan een rood licht. En een mevrouw was zo op haar raam aan het bonken. Ik deed mijn raam naar beneden. En zei zo, ben aan het luisteren naar de hoodies.
3: Dat is heel tof. Dat hoor je heel vaak. Mensen die aan het wandelen zijn. Of in Frankrijk op vakantie met de oortjes in. Op het strand. Ben aan het luisteren.
2: Ja,
0: zeg, elke maandag nieuwe podcast. Met een heleboel vrouwen die praten. Vooral over dingen rond kinderen enzovoort. Wij gaan iets anders doen. We gaan jullie expertise inhuren. Om elke week. Ja, eigenlijk. Er wordt altijd gezegd. Een vrouw is een encyclopedie. En je kunt ze nooit volledig begrijpen. Daar gaan we al niet over discussiëren. Dat is niet de discussie van vandaag.
2: Ja, gelukkig.
0: Maar luisteraars mogen eigenlijk mannelijke luisteraars, maar misschien soms ook vrouwelijke luisteraars, mogen iets voorschotelen. Een soort van vraag die we jullie gaan stellen. Altijd in wisselend gezelschap, elke week opnieuw. Om de vrouwen beter te leren begrijpen. En te weten wat wij eigenlijk nog mogen en niet meer mogen als mannen.
2: Ja, en wat je moet.
0: En wat je moet vooral. Hè. Moet die het of moet die het niet?
2: Ja, voilà.
0: En de eerste, want we hebben hem ook al geteased, dus je hebt wel even kunnen over nadenken. Moet hij de code van zijn gsm aan jullie geven of niet? Moet je kunnen dus kijken in zijn gsm wanneer je daar nood aan hebt?
3: Is dat bij jou?
2: Maar wij hebben mekaars code.
3: Ja?
2: Maar ja,
0: dus
2: we hebben
0: elkaars
2: code. Nee, hij moet niks van mij, maar wij hebben die gewoon.
0: En waarom? Maar
2: ik kijk daar ook, ik kijk nooit in zijn gsm. Nooit, nooit. Ik weet ook niet waarom dat ik daar zou moeten inkijken. Maar ik heb zijn code wel. Dat is ook vaak dan zo nog de code. Kennen dat van de valies en van de...
3: Ja, dat.
2: Zo dat.

0: Kan in mei.
1: Ja? Ja, oké.
0: Okay. Ja, in alles. Maar echt, Tina, die heeft van alles mijn paswoord.
1: Ja?
0: Van mijn mail, van elke Netflix-account, noem het op. Alles.
1: Ook heel
0: handig.
1: En
0: hij weet ook mijn codes. Dat is ook logica en ook niet al te moeilijk. Maar ik heb van hem niks.
1: Niks?
0: Niks.
1: Dus en omdat hij het niet wil, of?
0: Nee, hij wil het niet geven.
1: Echt?
0: Ja, nu komt de aap uit de mouw, hè.
1: Allee.
0: Vroeger had Lou nog wel eens zijn code, want dan mocht Lou eens een spelletje spelen op zijn gsm. Sinds een jaar is dat afgeschaft.
1: Oh.
0: Nu weten Lou, Max en ik de code niet van onze gsm. En ook als hij een mail krijgt of een berichtje, bij mij poppen al zo de eerste woorden op.
1: Ja, ja, ja.
0: En bij hem is dat ook gewoon bericht ontvangen.
1: Ah, maar hij doet dat echt bewust voor zijn privacy.
0: Ik weet het niet. Ik zeg, maar waarom mag ik dat niet zien? Ja, maar hij heeft zo graag zijn privacy nodig.
1: Ja.
0: Maar wat hem doet in die privacy, weet ik niet. Ik denk niet dat hij tijd heeft om er een dubbel leven op na te houden of zo. En omdat ik hem 100% vertrouw, laat ik het maar zo. Maar ik vind het wel raar eigenlijk.
1: Het maakt het natuurlijk allemaal nog mysterieuzer en spannender. Dus ik weet ook niet wat dat een goede strategie is. Want dan denk ik,
0: hij moet ook wel heel vaak naar werkevents, s'avonds.
2: Oh.
0: Moet ik mij zorgen maken? Ik ben hier al vragen aan terugstellen.
1: Ik denk dat jij een hele brave Tom hebt.
0: Ik denk dat ook.
1: Ik denk dat hij gewoon zoiets heeft van, goh, het is misschien al allemaal zo druk en dit is van mij.
0: Ja, ik denk
2: zou mijn
0: dat
2: code
0: dat
2: ook
0: is.
2: Met niemand delen. Nee, ik zou mijn code niet delen. Nee. Maar we gaan het vragen aan de luisteraars. Moet hij het of moet hij het niet de code van zijn smartphone geven? Wel even aangeven, want we willen het verschil in mening tussen mannen en vrouwen wel even voelen. Aangeven of je, ja, of je man of vrouw, en dan of je vindt dat die code moet gegeven worden of niet.
3: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Katar en Animal.
1: Sven en Anke.
2: Moet hij het of moet hij het niet?
0: Ja, ik denk dat hij het niet moet als ik kijk naar de poll. Ik denk dat hij zijn code niet moet geven. En het straffe is dat zelfs, als je het zo ziet, tussen mannen en vrouwen, het gaat ongeveer gelijk op. Het is ook altijd zo net iets. Het is niet 50-50, het is zo net iets meer dat zegt, moet het niet geven.
3: Ah ja.
0: En dat geldt zowel bij de man.

0: als bij de vrouwen. Okay. Ook vrouwen vinden dat een man de code van de gsm niet moet geven.
1: Amai. Oké, dus meer dan de helft vindt eigenlijk...
0: Dat je dat niet moet doen. Dat dat een stukje privacy is wat je mag bewaren. Dat je niet moet delen met de ander.
1: Ja, maar ik snap het wel. Hè. Het gaat inderdaad ook over privacy. Ik vind ook niet dat je alles zomaar met met iedereen of met je partner moet delen.
0: Je moet een beetje geheimtjes hebben.
1: Ja, ja. Ja, nee, ik snap het wel.
2: Hij moet je Google-geschiedenis niet per se weten. Hè? Als hij van die dwaze dingen opzoekt.
1: Of al die leuke cadeaus die je gaat kopen.
2: Ja, voilà, inderdaad. Wij willen niet weten wat we met kerst krijgen. Of stel, je wilt toch nog eens weten hoe het met die ex van 20 jaar geleden is. Pure nieuwsgierigheid. Moet dat ook privé kunnen, hè?
1: Ah ja, zo van die dingen.
2: Ook. Ja, heel veel mensen sturen van... We kennen de codes niet. Maar als mijn vrouw... of mijn man in de gsm wil kijken, dan geef ik die gewoon.
0: Ja.
2: Dan zeg ik... En Ruben die geeft me toch een slecht gevoel. Die zegt, oei, Anke, dat is toch allemaal maar raar. En geen code en die info verbergen op het homescreen. Maar mijn man is ook een IT'er, hè. Dus misschien dat dat
0: dus die
2: dan...
0: weet hoe dat die moet omzeilen.
1: Ja, die vindt, en dat is ook niet alleen bij u natuurlijk. Die wilt niet dat dat pop-up ding... Allee, dat iedereen dat kan zien.
2: Ja. Dus, en heel eerlijk, vroeger heb ik wel eens, als ik de kans had... keek ik wel eens in de gsm.
0: Stiekem op zoeken van...
2: En dan dacht ik altijd... Amai zeg, saaie inboxen.
0: Ah, ja.
2: Ofwel weet hij als IT'er hoe hij dat... Maar ik dacht, wat een saai mailverkeer. Ja. Ja, dat was niks dat nog wat in de verste verte rook naar ontrouw.
1: Nee. Oh, wel, maar ik denk dat je geen zorgen moet maken. Nee, maar het gaat er ook over dat je dan niet wil... Inderdaad, je wilt niet gecontroleerd worden.
2: Ja.
1: En wij doen dat niet bij ons. Allee, wij doen dat niet, maar ik snap het dat je het privé wilt houden.
0: De conclusie is, het mag. Je mag het delen als het een goed... Ja. Maar het is niet per se verplicht.
2: Nee. En deze afspraak blijft geldig. Totdat je een scheve schaats rijdt. Dan telt het.
0: Dat hebben iets heel kort, want we gaan naar het nieuws van 9 uur toe. Jullie hebben een extra moeties die eraan komt, die jullie vandaag opnemen.
1: Absoluut. Wij, Anke en ik, wij hebben straks een moetie-aflevering met Els van Doesburg, burgemeester van Antwerpen, na alle commotie, naar aanleiding van haar interview in Humo. Dus wij zijn benieuwd, hè, Anke. Wij gaan ze in ons moetiebad dompelen.
2: Wij gaan zelfs een beetje Villa Politica spelen. Hè. Heel spannend wat daar gaat uitkomen.
0: Vandaag al gelanceerd, gaat inderdaad over het feit van mag je heel erg positief zijn over het feit dat je moeder bent?
1: Tuurlijk
0: dat is
1: wel.
0: Maar goed, daar gaan we wel een goed potje over discussiëren. Dankjewel, Dina.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week, wie komt er volgende week mee een oplossing geven?
2: Stefanie Plankaert.
0: Volgende week maandag. Ja. En als je vragen hebt, moet je het of moet je het niet, mag je ze insturen via onze app of website.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
3: Vandaag mooi weer, dat weten we, maar wat wordt het de komende dagen? We vragen het aan Frank zometeen het uitgebreide weerbericht. Het nieuws van 9 met Grim.
4: Goedemorgen iedereen. Veel jongeren stellen hun tandartsbezoek uit. Thuiswerken wordt minder populair en de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Oekraïne. 1 op de 3 jonge Belgen tot 35 jaar stelt zijn bezoek aan de tandarts uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Helan. Dat merken ze ook bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Veel van die jongeren worden vaak niet bereikt, zegt voorzitter Vincent Koningsveld.
5: Dat is een groep patiënten waar eigenlijk heel veel in hun leven gebeurt en verandert. Ze beginnen te studeren, ze gaan werken, ze kopen een huis of een appartement, ze beginnen aan een gezin en zo van die dingen allemaal, waardoor dat er dan soms tandzorg vergeten wordt. En dan in veel gevallen geven ze daarbij aan dat dus ook de financiële impact waarop kan meewegen, omdat er ook zoveel verandert in hun leven. Ze hebben vaak ook nog wel andere kosten op dat moment.
4: De tandartsen waarschuwen wel dat als je je tanden niet geregeld laat checken, de kosten vaak hoger oplopen. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Ze kunnen zich op kantoor beter concentreren en ze missen het sociaal contact met de collega's. Professor arbeidseconomie Stijn Baart.
6: Mensen die een vast afgesloten kantoor hebben waar ze alleen of met een paar mensen in zitten. Daarvan zegt 38% dat zij het liefst elke dag naar de werkplek zouden komen. Mensen die daar een flexplek hebben, bij hen zegt maar 13% dat ze elke dag naar kantoor zouden willen.
4: De meeste werknemers kiezen voor een combinatie van thuiswerk en kantoor. 1 op de 10 wil alleen nog van thuis werken. En de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken en het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen.
7: Vandaag krijgen we cadeautje van de weergoden. En Frank, net zoals gisteren.
3: Er is geen Frank.
7: Oh ja, nog
8: toch wel. Jawel.
3: Dan moet je wel reageren, Frank. Als
8: ja, maar de connectie was nog maar net gebeurd. Dus ik dacht, ik was niet aan mijn beurt.
3: Oké, geen probleem. Ja.
7: Had je gehoord wat ik zei? Ik zei, vandaag is een cadeautje van de weergoden, net zoals gisteren.
8: Ja, dat klopt inderdaad. Het wordt zelfs nog iets warmer in vergelijking met gisteren. Temperaturen tot 28 graden op sommige plaatsen. In Limburg zelfs is dat dit geval 26 in het centrum van het land en 29 in het zuidoosten. De zon is van de partij, af en toe al wat wolkenvelden. En helemaal droog houden we het niet. Het is zo wat licht is onstabiel, dus heel plaatselijk is een buitje mogelijk. Maar ik zou daar zeker niet van wakker liggen. Het wordt inderdaad een prachtige nazomersdag.
3: Ja, en morgen en de komende dagen is ook heel plaatselijk een buitje mogelijk, zeker Frank?
8: Nee, dat is overal dan. Dus dat gaat niet meer over plaatselijk.
3: Ja,
8: voilà. Dus nee, het is de regenzone die over het land gaat trekken. Dat zal in de voormiddag al in het westen van het land zijn. Na de middag is dan ook het oosten aan de beurt. En tijdelijk gaat het toch wel stevig regenen. Ja, het is natuurlijk een pak koeler. 19 graden, daarmee moeten we het morgen doen. Woensdag 18 graden. Dan hebben we een paar buien die vanaf het noordwesten over het land gaan trekken. 'S Ochtends is dat overal het geval. Na de middag lijkt dat voornamelijk voor het noorden van het land te zijn. Dus tegen de Franse grens wordt het dan wel wat droger. Donderdag, ja, dat valt nog mee. Het is dan droog met zon en stapelwolken en temperaturen die kunnen klimmen naar 20 graden. Vrijdag hebben we ook nog meestal droog weer. Het is pas aan het eind van de dag dat het wat kan gaan regenen. En in het weekend is vooral zondag, dus dat het nat wordt. En die temperaturen, ça va eigenlijk nog hoor. 20, 21 graden, dat zijn de maxima, ook voor in het weekend.
3: Dankjewel Frank.
7: Waar verlies je meer dan een kwartier? Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarde verlies je bijna een uur. Tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe een half uur. Op de E19 tussen Zemst en Machelen een half uur. Ook een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Rand nog een half uur. En dat zijn alleen de files vanaf het kwartier. Daaronder zijn er ook nog wel wat.
3: Dit is ons 11e seizoen ochtendshows. Wij moeten altijd vroeg opstaan, dus wij gaan nooit naar feestjes, maar we hebben nu een oplossing voor. Het jonge geweld sturen we uit. Elke week onze jongste collega Jarne, die gaat naar alle feestjes in onze plaats. En dit weekend ging hij naar de Memorial. Heeft hij een van mijn

0: zalige jaren 80. When the going gets tough, the tough get going. Je kreeg Billy Ocean in de ochtend van Joe.
1: Jarne in Showbizland.
2: Onze Jarne Pone is zaterdag naar de slotdag van de Memorial van Damme geweest. Je weet wel, de jaarlijks terugkerende atletiekwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion. Het was de 50ste keer. Het was een feesteditie. Ik ben er nog nooit geweest. En jij?
3: Ja, sinds gisteren de eerste keer. Dan zaterdag bedoel ik. Je moet weten, het was ook pas zaterdagochtend dat ik eigenlijk wist dat ik naar die Memorial mocht gaan. Want als je naar zo'n groot evenement gaat, dan heb je ook een persaccreditatie nodig. Dat ben ik nu ook allemaal aan het leren in die showbizwereld. Maar wij waren te laat met dat aan te vragen bij Joe. Dus hebben wij onze VRT-collega's, con-collega's van Sporza ingeschakeld.
2: Wow. Oké, okay, en die hebben ja gezegd.
3: Ze hebben mij op hun lijst gezet. Ondanks dat we dan eigenlijk concurrentie zijn. Maar ik kwam er dan toe en bleek eigenlijk dat ik een toegangsticket had gekregen voor de regiekamers. Dus waar dat de tv-uitzending gemaakt wordt. Dus ja, ik kwam naartoe en ik dacht van ik mag eigenlijk nergens binnen. Maar ik wou koste wat kost wel spreken met die bekende gasten die daar in de eretribune waren. Want dat is waar het in showbizland allemaal om draait. Dus ik had een plannetje, want ik mocht effectief nergens binnen. Maar wie kan je spreken als je wel ergens binnen moet zijn met de mensen die je net nergens binnen laten? Dus ik heb daar rondgelopen rond de heizel en ik ben al mijn charmes beginnen bovenhalen. Ik heb gesproken met verschillende security mensen. En op een gegeven moment kom ik daar bij een security dame aan en die zei tegen mij, ik weet een plek waar dat jij moet gaan staan. En het was de allerlaatste deur waar die bekende gasten binnenkwamen.
4: Okay.
3: Dus ik ben daar post gaan vatten. Ik was veel te vroeg daar, want ik dacht dat het al door de dag al was. Maar het begon eigenlijk pas 's avonds, dus ik was al veel te vroeg daar. En de hemelpoort naar de heizel opende wel degelijk. Want mijn eerste slachtoffer kwam toe, Helmut Lotti. Oh. Die trad daar 2 dagen op met een groot koor. Dus ik vroeg aan hem meteen van, hoe doe je dat eigenlijk zo, een grote ceremonie openen?
5: Dus het eerste wat ik doe is glory, glory, hallelujah. Zingen voor Carl Lewis en die 2 andere ex-atleten die er zijn. Ja. Mike Boyd en Dwight Jones. Met een aangepaste tekst om die mannen te eren. Ja. Ik heb die zelf geschreven vorige week.
3: Ja, dus je hoort het, de Glory Hallelujah was voor onder andere Carl Lewis de superster van het weekend. Je moet weten, Sven Anke, ik ben geboren in 1999. Dus ik wist eigenlijk heel weinig van hem. Dus op dat moment kwam ik ook Wilfried Meer tegen, de Memorial oprichter van 50 edities geleden. En hij gaf mij een kleine spoedcursus hoe goed die Carl Lewis eigenlijk was.
6: Carl is by far de grootste aller tijden. Hè. Dat zal zelfs Usain Bolt toegeven, de palmarès van Carl Lewis, dat is uniek. Alleen al begin van zijn carrière, als hij daar in 1984 4 keer goud haalde, wat Jesse Owens tijdens de Hitlerspelen in Berlijn gedaan had, toen dacht men, dat gaat nooit nog iemand kunnen evenaren, dat is onmogelijk. Mm-hmm. En Carl deed daar in 1984 in eigen land, dan nog in Los Angeles op de Spelen. Ja, dus dat was het begin van de glorie. Maar nadien is hij de medailles blijven opstapelen.
3: Ja, dus met die kennis ben ik terug naar mijn securityvrouw gelopen en terug aan die deur gaan staan. En letterlijk 1 minuut later, dus het kon net gescheeld hebben, komt hij daar toch toe, Carl Lewis? Dus ik vraag nog snel aan de securityvrouw van, is hij dat wel? Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet. Dus ik liep hem gewoon tegen het lijf en ik vroeg hem hoe het voelt om hier terug in Brussel bij ons op de Memorial te zijn.
7: Carl Lewis, welcome back in Brussels. How did you feel last night?
8: I was wonderful. I think I was thinking last night that a lot of the people in the stands were incredible, but it's the first time in 29 years, right? So little kids could now come back with their parents, with their children, and talking about, my dad took me to this, or my mother took me this, and that's what I felt. I felt that kind of love, and it was really, really incredible. We probably had 3 generations of people that had something to do with my career, so it was absolutely wonderful.
3: Het is dat ik ook gemerkt heb, want mijn vader heeft mij ook verteld, voordat ik naar daar ging, van ja, die Carl Lewis was ook heel groot, ja, en hij zei dan ook, meerdere generaties komen daar naartoe, maar de kinderen, zoals ik, hebben hem nooit aan het werk gezien, dus ik dacht eigenlijk, misschien kan hij het eigenlijk nog wel, zou hij zo nog een kunstje kunnen hier op de piste. En daar was zijn antwoord heel stellig op. Dus dat heb ik ook aan hem gevraagd.
7: You look very fit for your age, if I can say. Do you think you can, like, still?
8: No.
7: Do, no? Without any chance?
8: No.
7: Okay.
8: No.
7: You wouldn't try?
8: No.
7: Okay.
8: No.
7: Okay. Won't happen.
8: You keep saying okay, and I keep saying no.
7: Can we run together? No.
8: No.
7: You think I run faster than you?
8: No.
7: Oh, okay. You can outrun me?
8: No.
7: Oké. Okay. Thank you very much, Carl Lewis.
3: Een kort gesprek, heel veel no's. Dus het zag er niet naar uit dat hij nog zou gaan lopen. Goed, ik heb hem gesproken, de grootste gast.
1: Dat is fantastisch.
3: De stress was weg van mij. Ik was trouwens de enige die dat heeft kunnen doen die dag.
1: Wow.
3: Tijd om zelf het stadion in te gaan. Dus ik mocht gewoon bij het gewone volk gaan zitten. Voilà, met alle respect natuurlijk. Dus tijd om ook mee te kijken. Zoals je merkt, ik weet weinig van atleten zelf. Maar er was ook een turbo race van Average Rob. En die had eigenlijk verschillende teams samengesteld uit verschillende landen. Met bekende influencers. Onder andere Anastasia Chernok of Acid deden daar aan mee. Het zijn de Amerikanen die uiteindelijk gewonnen hebben met die loop- en stafette. Dus ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk. Anke en jouw mede, Moody, Anastasia.
1: Ja.
2: Oh,
1: ja.
2: Ik heb ze toch goed zien rennen eigenlijk.
3: Ja, wel.
2: In een filmpje op Instagram.
3: Maar toch heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en gevraagd waar het eigenlijk fout gelopen is.
7: Waar is het fout gelopen vandaag voor de Belgen?
4: Het is helemaal niet fout gelopen.
7: Sorry.
4: Nee, we hebben niks laten vallen. We zijn niet geblesseerd. We zijn niet in ruzie gekomen.
2: Voilà.
4: En dat is al een win. Sport gaat op over teamplay. Hè?
7: Je hoort het. Teamplay, dat moet ik nog leren. Dus Anastasia, proficiat.
4: Dankjewel.
3: Ja, goed. Teamplay moet ik nog leren, maar ik voel me helemaal deel van de Memorial-familie, ondanks dat ik nergens mocht geraken. Dus ik ben vooral het security-team van de Heizel heel dankbaar.
2: Maar jij bent toch een cutie pie. Niemand heeft Carl Lewis mogen interviewen, behalve jij.
3: Yes.
2: Omdat je eigenlijk gewoon een security-woman had versierd.
1: Ja, goed bezig. Ja.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Het moment van de waarheid, het is Rob over Onder. En het is er onder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
3: Rob, Ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: En de meisjes zijn weer blij. De Spice Girls en Spice Up Your Life. Vanochtend heel vroeg Kurt Rogiers aan de lijn gehad over de verraders. Hij heeft een rol gekregen die hij niet wou hebben. Die van verrader. En het was met veel gevloeken, hè. Motherfucker, dit en dat. Tom de Kok zit er ook in. En die is bondgenoot.
1: Ja, die gaat er vanavond zeker over hebben in de avondspits tussen 4 en 7 bij Joe. Trouwens, vorige week is de 15 seconden quiz niet uitgespeeld. We zitten aan 3.550 euro vanavond.

0: Queen en You Don't Fool Me. Goedemorgen, het nieuws van 9:30 met onze Krim.
1: Goedemorgen. In Brussel start over een half uur het grootste drugsproces ooit in ons land tegen een internationale bende met kopstuk Flor Bressers. De zaak werd al meerdere keren uitgesteld, onder meer omdat de rechters gevraagd werden. In september vorig jaar werd zelfs een advocaat de zaal uitgezet, na een ruzie met de rechter. In totaal staan 32 mensen terecht. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Veel mensen ondervinden dat ze zich op kantoor beter kunnen concentreren en dat ze het sociaal contact missen. De meeste werknemers kiezen voor een combinatie van thuiswerk en kantoor. 1 op de 10 wil alleen nog van thuiswerken. En op de US Open Tennis hebben Sander Gillet en de Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloren in de 2e ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk kans op een bui. Bij 27 graden is dat morgen regen en een pak frisser dan nog 19 graden.
2: Waar gaat het traag? Waar verlies je meer dan 10 minuten? Richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Grootbijgaarde is dat 40 minuten door een defect voertuig. Tussen Berthemens en Stevens-Woluwe 20 minuten file. 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Daar is nog wel gebeurd.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Theo in Hasselt. Goedemorgen, dag Patrick.
5: Goedemorgen Anke, goedemorgen Sven.
2: Hey, Theo staat voor Therapie voor Jongeren. En jullie zijn met 28 vrijwilligers en jullie doen fantastisch werk. En je mag het zelf vertellen.
5: Ja, wij bieden gratis, anoniem en kortdurend therapie aan jongeren die even de weg kwijt zijn. En dat gaat van 10 tot 20 jaar. En we doen dat nu al 5 jaar in Hasselt en hebben ondertussen al meer dan 750 jongeren kunnen opvangen.
2: Oh, wow. En super. Hoe vinden die hun weg naar jullie?
5: Het mooie is dat tegenwoordig ze zelf de weg naar elkaar doorwijzen. Meestal zijn dat ouders of mensen van het CLB. Maar omdat ze bij ons in een goed vertrouwen een gesprek kunnen hebben, beginnen ze elkaar door te verwijzen. En dat vinden we natuurlijk een goede zaak.
2: Okay. Ja, want je weet, die wachtlijsten zijn altijd zeer lang. En bij jullie kunnen ze dan eigenlijk op korte termijn bij jullie terecht.
5: Ja, bij ons is dat quasi onmiddellijk. Binnen de week of binnen de 2 weken maken de onthaalmedewerkers een afspraak. Wow. En dan kunnen ze terecht bij een gekwalificeerde therapeut.
2: Amai, dat is zo fijn werk. En dat hebben we zo nodig in onze maatschappij. En daarom krijgen jullie van ons koffiemokken en liedjes.
6: Ja, en muziek die we ook gaan draaien. Dikke merci daarvoor. En voor alles wat jullie doen.
5: Heel fijn.
6: Jullie
5: mooi werk. Bij ons zijn de koffiemomenten heel belangrijk. Dus bedankt voor jullie koffiemokken.
6: Allee, dat was goed.
2: Hartjes.
6: Smakelijk. Fijne dag.
2: Dag.
3: Dit is jouw koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Dit

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hey Joe, ik ben Patrick, voorzitter van Theo Hasselt. En zo dadelijk hoor je Everybody is Free to Feel Good van Rosalla. Het is een song die de kernboodschap voor onze jongeren inhoudt. Je mag je altijd goed voelen, je hebt het recht om je goed te voelen. Het is een upbeat song, aanstekelijk, en die zing ik wel eens in de auto, voor of na een Theo-vergadering. Yeah.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij goed is Vlaamse.
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
14: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Koffietanken
16: met Sven en Anke.
15: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek.

0: Anke met Sven en Anke.
1: Ik ben Patrick van Theo Hasselt. En zo dadelijk hoor je U2 met Beautiful Day. Het is gekozen door Anne, onze algemene coördinator. Een beetje duiveltje van alles, maar ook onze engelbewaarder in alles wat goed moet lopen. Zij heeft het gekozen omdat het een hoopvol liedje is dat zij heel mooi vindt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Koffietanken met Sven en Anke.
1: Ik ben Patrick van Theo Hasselt en voor Koffietanken met Sven en Anke hebben wij gekozen voor With a Little Help from My Friends van de Beatles. Dit is een keuze van onze senior therapeute Mieke, die het altijd leuk vindt als er nog nieuwe collega's bij komen. Ze heeft het gekozen omdat het evidente boodschap is door alle tijd.

0: Koffie Tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Een hele goede maandagmorgen. Het is 10 uur en het nieuws dat krijg je nu van Bart Meulemeester.
5: Goedemorgen. Het rugsproces rond Floor Bresser start opnieuw. Gesjoemel met subsidies levert binnenkort fikse boetes op en geen achtste finale op de US Open voor Sander Chile. In Brussel start rond deze tijd het grootste drugsproces ooit in ons land. Tegen een internationale bende met kopstuk Floor Bressers. De zaak werd al meerdere keren uitgesteld, onder meer omdat de rechters gevraagd werden. In september vorig jaar werd zelfs een advocaat de zaal uitgezet na een ruzie met de rechter. Collega Farouk Özgünes.
6: Deze keer zou het wel moeten lukken. Voor de zomer zijn er nog een aantal zittingen geweest, onder meer over procedurekwesties. Die zouden nu allemaal van de baan moeten zijn. Betekent dat straks het proces een doorstart maakt. Alleen, het verleden leert ons dat in dit soort grote drugdossiers niets evident lijkt en dat er altijd wel een verrassing achter de hoek loert.
5: In totaal staan 32 mensen terecht. Zij zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld hebben. Goed voor een omzet van 360 miljoen euro. Wie zoemelt met Vlaamse subsidies riskeert binnenkort stevige boetes. Dat heeft de regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs alleen het verduisterde bedrag terugbetalen. Maar dat verandert, zegt collega Fleur Mees.
7: Wie bewust verzwijgt dat hij geen recht meer heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. En als het geld bewust voor iets anders gebruikt wordt, dan staat er een sanctie op tot 600.000 euro. Nu, de grootste boete gaat voor wie liegt of belangrijke informatie achterhoudt. Die hangt een boete tot 800.000 euro boven het hoofd.
5: De Vlaamse regering kan zulke dossiers nu ook zelf behandelen en dus niet alleen een rechter. De boetes gaan wellicht over een jaar in. En op de US Open Tennis hebben Sander Chile en de Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
4: 4 files op onze snelwegen waar je nu nog meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 23 minuten extra tussen Herentals-West en Massenhoven komt daardoor een ongeval. Op de E40 richting Brussel 20 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En ook op de E40 12 minuten erbij tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 komt er een kwartier bij tussen Zemst en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

R.E.M. en Losing My Religion. We vieren vandaag een jarig, echt iconisch icoon. Namelijk Gloria Gaynor, die wordt er 83 vandaag. En wat toch wel bijzonder is, werd geboren als Gloria Fowles. Maar dat bekte niet zo lekker volgens haar entourage. En dus koos ze voor een artiestennaam met alliteraties. Dus twee keer de G. En dat werd dan Gloria Gaynor. En er is vaak gedacht dat ze voor Gaynor had gekozen omdat ze heel populair wilde worden in de queer community. En ze is echt uitgegroeid tot een gay icoon en zo vaak geïmiteerd door drag queens. Maar dat was oorspronkelijk geen specifiek carrièreplan. Ze is het wel geworden. In het Latijn is daar dan de geweldige uitdrukking voor nomen est omen. De naam is een voorteken. En dat ze zo'n groot gay-icoon is geworden, dat kwam allemaal door deze geweldig grote hit. I Will Survive van de jarige Gloria Gaynor.

0: Dit is Joe.
1: We zijn maandagochtend, dat wil zeggen dat er straks om 11:15 weer een nieuwe wegwijzer start. En het is echt helemaal terecht als ik zeg dat dat een van de beste, meest mysterieuze, charismatische acteurs van ons land is. Namelijk niemand minder dan Koen De Bouw. Die ga je dus elke week deze dag, elke dag deze week, zo is het om 11:15 horen, als mijn wegwijzer. Iemand die zijn favorietjes met jou gaat delen, hè, zodat jij geen keuzestress meer hebt. Als je een serie wil bekijken of een boek wil lezen, dan kan je dat in gedachten houden. En Koen De Bouw is naast een geweldige acteur natuurlijk ook de eigenaar van een fantastische stem, die je dus gaat horen in de wegwijzer, maar die je eigenlijk ook elke dag hoort op VTM, want hij doet daar de programma-aankondiging. Dus als je s'avonds naar VTM kijkt en er zegt iemand vanavond bij VTM, dan is dat bij de mannen bijna altijd Koen De Bouw. Dus op dat vlak zijn Koen De Bouw en ik ook wat collega's, want hij doet dat bij de mannen en ik mag dat bij de vrouwen doen voor VTM. Ja, Koen De Bouw, zeer boeiende man, fantastische stem en dus nu al een heel beloftevolle wegwijzer. Straks om 11:15 zijn allereerste tip. Ondertussen goede muziek uiteraard. Wat dacht je, Enrique Iglesias?

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow! Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Reinhards Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinhards.

alsof hij uithuilt in zijn dagboek. Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Maar nu een song die echt perfect past bij dat zonnetje van vandaag. Richting 7, 28 graden.

0: is bijna 10:30 geworden. Er is nog één probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Een 30 minuten daar in de file tussen Herentals Industrie en Massenhoven komt daardoor een ongeval.
1: Heidi van Tielen.

Ik denk dat je een van de beste acteurs van ons land echt wel blindelings mag vertrouwen als die een serie tipt. En dat is exact wat Koen de Bouw zo meteen gaat doen in De Wegwijzer. Maar eerst genieten van deze epische song van Aerosmith. Dit is Crying.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
7: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdag dins bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.

0: Ja, het liedje ontstond door het tikken van haar valse nagels op een, ja, op een tafel eigenlijk. En de rest was geschiedenis. 9 to 5 van Dolly Parton.
1: De Wegwijzer.
0: Koen De Bouw, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Eddie.
0: Ja, Koen, je bent al jaren een van de grootste namen van de Vlaamse tv, van de cinema. Je bent ook met een project bezig. Enfin, ik denk dat het misschien nu is afgerond. Er stond de afgelopen weken wel wat van in de kranten. Altijd welkom. En met Barbara Sarafian er ook bij en Pommelien Thijs. Moet nog uitkomen, maar hoe is dat geweest voor jou? Wat is jouw gevoel daarbij?
2: Ja, het was een warme zomer, maar ik was blij dat ik niet op de set van Onder Vuur stond, waar dat die mannen allemaal in de brandweer pakken de zomer moesten doorbrengen. Wij waren beter af in zekere zin, omdat we altijd vooral buiten hebben gedraaid. Natuurlijk ook wel in een open veld en zo, dus ook wel best warm. Maar toch niet in een brandweerpak. Maar dat was een heel fijne ervaring met Pommelien natuurlijk en Barbara, die ik al langer ken.
0: Ja, oké, okay, dus dat wordt de moeite. Binnen een paar maanden gaan we dat op tv kunnen bewonderen. Maar kan jij eigenlijk als acteur gewoon naar tv kijken of naar andere series of films zonder dat je daar zo met een acteurs oog naar kijkt?
2: Ja, dat is echt een probleem. En dat was zeker in de beginjaren een probleem. Omdat natuurlijk filmmaken een heel technisch ding is, heel vaak. En ik probeer mij ook te bekwamen in al die technieken. Om ze op een set zoveel mogelijk te doen vergeten eigenlijk, als een kijker kijkt. Maar zelf zit het natuurlijk allemaal in mijn hoofd. En toch lukt het, hè. Als echt iets heel goed gemaakt is, dan vergeet je dat gewoon.
0: Ja. En, wat is dan zo jouw favoriete serie? Welke wil je ons aanraden?
2: White Lotus is bijvoorbeeld iets waar ik alle seizoenen van gezien heb. Maar
0: ja,
2: zo zijn er zoveel. Maar ja, waar ik echt van hou is true crime. Dat is dan niet zozeer fictie. Ik zou zeggen Qui a tué le petit Grégory, The Staircase, Don't Fuck with Cats. Dat zijn er zo'n aantal die echt wel bekend zijn bij mij, omdat ze echt heel goed zijn. En dan vooral die Qui a tué le petit Grégory is een zaak uit de jaren 70 in Frankrijk, waar een gezinnetje, een jong gezin eigenlijk bedreigd wordt via de telefoon en een antwoordapparaat door Le Corbeau, iemand met een zeer krassige stem die een maanden en jarenlang zelfs terroriseert via het antwoordapparaat en dan dreigt hun kleine kindje weg te nemen en te vermoorden. Dat gebeurt ook op een gegeven moment als dat kind aan het spelen is op een zandberg voor hun huis en het wordt de volgende dag met de armpjes op de rug gevonden in de rivier van het dorp. En dan strijkt eigenlijk aanvankelijk de hele Franse pers daar neer in dat dorp en daarna heel de wereldpers. Vandaar dat dat bijzonder goed gedocumenteerd is en dat eigenlijk die documentaire bestaat uit alleen maar authentiek materiaal. En dan krijg je natuurlijk al die heel specifieke dorpsbewoners in beeld, die allemaal één voor één verdacht worden. Het is een vreselijke zaak die nog altijd niet opgelost is, dus dat is al 50 jaar of meer. Maar het is een heel bijzondere true crime docu. Ja, okay. Kan ik zeker aanraden.
0: En waar kan je die bekijken?
2: Ik denk op Netflix.
0: Voilà, ja. Qui a tué le petit Grégory, jouw eerste tip.
2: Ja, of Who Killed Little Gregory? In het Engels vertaald.
0: Voilà, Koen De Bouw, dikke merci voor die allereerste tip. Die gaan we toevoegen als eerste op jouw lijstje. Altijd ook na te lezen op joe.be. Even doorklikken naar De Wegwijzer. Koen, heel graag tot morgen.
2: Heel graag gedaan, tot morgen.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

I Can Tina Turner en de Nutbush City Limits. De volgende zangeres is echt kampioen in het maken van liedjes die over haar eigen gevoelens gaan, over haar vorige relaties, wat ze heeft meegemaakt, hoe ze daarover dacht, hoe ze daarin stond. En ze heeft daarom ook wel al eens het verwijt gekregen dat ze narcistisch zou zijn, omdat het allemaal om haar zou moeten draaien. En ook die kritiek zit in deze persoonlijke song van Taylor Swift, The Anti-Hero.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Maandagochtend, 11 uur, tijd voor het nieuws. Je krijgt het van Bart de Meulemeester.
3: Goedemorgen. Een voormalige bedrijfsleider is opgepakt voor spionage. De discriminatie op onze huurmarkt blijft aanhouden en de KBVB wil niet dat Infantino zichzelf opvolgt. Op Brussels Airport is de vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei. De man van 52 is intussen ook aangehouden en zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Belgan ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren toen hun job. De topman zou belangrijke technologie meegenomen hebben waarmee hij in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkent alles. Speurders zoeken ook nog naar een tweede verdachte. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning. Ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Verhagen.
4: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving. Maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
3: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Straks geeft voorzitter Van Damme meer uitleg op een persconferentie. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de hijsa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser ook. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
2: 4 files nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Nederlandse grens. 8 minuten extra tussen Zoersel en Lille komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E40 richting Brussel. 5 minuten in de file tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de E313 richting Antwerpen ook 5 erbij tussen Herentals Industrie en Herentals-West.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

de metafoor volledig af en toe geraakt. Er is iemand stevig gewond natuurlijk in de liefde. Hè? Love is a Battlefield van Pat Benatar. Zometeen heb ik jou weer nodig voor een In de Stemming. En het wordt er eentje die je enkel op een dag als vandaag kan doen. Het is vandaag of het niet doen. Maar eerst nog muziek van Roxy Music. Love is a Drug komt eraan. Na deze Room 5 en Oliver Cheatham. Make love.

0: Dit is Joe.
1: Vandaag 7 september, misschien voor jou gewoon terug een werkdag zoals een ander. Maar Sandra uit Riems heeft laten weten via de Joe-app. Ik heb groot nieuws, want ik heb vandaag mijn contract getekend voor een nieuwe job. Dat is altijd bijzonder spannend. Proficiat dan ook voor jou, Sandra. Ik heb verder geen details gekregen over die nieuwe job. Maar ik weet zeker dat als Joe daar gaat opstaan op haar werk, dat het per definitie toch al een veel leukere werkplek is dan ergens anders. Succes ook aan iedereen die nu gewoon volop aan het werk is. Je bent very, very good busy. Zometeen gaan we knallen met Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Maar eerst een dansje met deze leuke single van

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een haal.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: Verica Bank.
12: Good times.
13: Great music.

0: de stemming.
1: Het is bijna 11:30 op deze maandagochtend. Op dit moment lekker aan het opwarmen buiten. En we gaan richting 27, 28, misschien zelfs 29 graden in het zuiden. Echt zo nog een zomerse uitloper na wat wisselvallige herfstachtige weken. Misschien is dit ook wel de laatste stuiptrekking, zeg maar, van de zomer. Ja, dan moet je toch gewoon denken aan dat concept van een Indian Summer. En wie Indian Summer zegt, oh, die zegt uiteraard deze. Echt een sfeertje, hè? De ultieme nazomerplaat van Joe Dassin, die L'été en jij, kan je nu opstemmen in de Joe-app. Maar er is natuurlijk nog andere muziek gemaakt over een zonnig zomersgevoel in de maand september. En dat is ook het geval bij deze leuke single. Ja, het gaat ook over een heerlijk nazomersgevoel in september. En Earth, Wind & Fire is dus ook een mogelijkheid. Ik denk dus dat we met z'n allen wel in de stemming zijn voor zon zonder grote hitte. Maar voor welke nazomerse single liever ben jij in de stemming? Dat kan je nu laten weten door te klikken op jouw favorietje in de Joe-app. Het is heel logisch, degene met de meeste stemmen, die draai ik uiteraard. En mocht er een exequo plaatsvinden, dan zijn het gewoon de beide platen. Maar ja, laat het misschien niet zo ver komen als je jouw favoriet het ook gewoon het liefst van al heel duidelijk willen horen. Dan kan je dus nu voorstemmen in onze Joe-app.

0: 1 over half 12 en het is en het blijft druk vanochtend. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E313 richting Hasselt, 33 minuten in de file tussen Massenhoven en Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een half uur erbij tussen Antwerpen-Zuid en Deurne, komt door een ongeval. E34 richting Nederlandse grens, 22 minuten in de file tussen Oelichem en Lille, ook daar gebeurde een ongeval. En op de E313 richting Antwerpen een kwartier extra tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: Heidi van Tielen.

0: Ja, misschien niet het gevoel dat je meteen associeert met een maandagochtend, maar hopelijk kon het toch een extra prikkel geven. Live en kicking van Simple Minds. En of je het nu wil of niet, het weer, ja, dat kan natuurlijk ook altijd een humeur beïnvloeden in goede en in slechte zin. Maar kijk naar buiten, dan staan we er op deze 7e september echt niet slecht voor. En muziek op je radio, dat kan natuurlijk ook je humeur beïnvloeden. En daarom mag jij op deze prachtige nazomerse dag kiezen voor welke song jij in de stemming bent. L'été Indien van Joe Dassin of September van Earth, Wind and Fire. Voorlopig haalt onze naamgenoot Joe het met 78% van de stemmen. Maar je krijgt nog 5 minuten om daar al dan niet verandering in te brengen. Wel opletten als je dat doet tijdens het linedansen op de volgende song dat er geen accidenten gebeuren.
1: Dit is Nieuw.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brooddoos.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: In de stemming.
1: Vandaag een echte nazomerse in de stemming. 27 graden vandaag, is dat een soort laatste stuiptrekking van de zomer. Volgens Pascal, die heeft zijn weerapp gecheckt en die zegt, ja, KMI zegt de komende 3 dagen beneden het niveau. Het is wat wisselvalliger en wat kouder weer, maar daarna zou het wel terug optrekken. Dus wie weet, volgt er nog wel een prachtige septembermaand. Guido, die heeft gestemd vanuit Kroatië. Die zegt, die is hier zalig genieten nog van de zon en van Joe. En Marleen uit Hoogste Zolder, die niet weten, wij zitten nog in Frankrijk, maar we zijn wel onderweg naar huis. Wel, die gaan ontzettend hard, misschien nog extra hard genieten van de winnaar, want dat is met maar liefst 76% van de stemmen deze mooie Franse klassieker geworden van Joe Dassin.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Footloose van Kenny Loggins. Als je met vrienden praat over mogelijke relaties, dan spreek je wel eens over rode of groene vlaggen. Maar Dido die heeft het over een vlag die symbool staat voor jezelf overgeven. De zogenaamde white flag.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéco.be of bij uw dealer.
3: Zometeen Madness en Our House, maar eerst ons middagnieuws. En dat krijg je van Bart de Meurmeester.
4: Goedemiddag. Een voormalige bedrijfsleider is opgepakt voor spionage. Diesel wordt weer wat goedkoper en de KBVB wil niet dat Infantino zichzelf opvolgt. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt collega Rob van Herk.
5: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
4: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning. Ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter-Paul Verhagen.
6: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving. Maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
4: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. Mogelijk nieuwe sabotage op een stroomvoorziening in Duitsland. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel er deze keer niet uit. De politie onderzoekt nog of het om kwaad opzet gaat. De voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. En zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden, woensdag buien bij 18 graden, donderdag dan blijft het droog, vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
3: 5 files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Een kwartier tussen Herentals Industrie en Massenhoven. En nog eens 3 kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 42 minuten in de file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 richting Hasselt een half uur tussen Randst en Herentals-West. En op de E40 richting Kust komen er 12 minuten bij tussen Beernum en Brugge.
7: Dit is Joe met Heidi van Tielen.

Ja, begin jaren 80, toen het liedje uitkwam, waren Our Houses nog betaalbaar. Madness zou gerust een geüpdate versie mogen maken van die grote hit, want ondertussen zijn de prijzen zelf ook compleet.

jij buiten wat genieten van het zonnetje tijdens je lunch, dan kan je zo meteen ook weer vol energie terug aan de bak. En als jij je dan helemaal opgeladen voelt, dan moet je zeker straks meespelen vanaf 4 uur met de 15 seconden quiz van Tom de Kok. Want je kent dat concept waarschijnlijk wel. In ruil voor het juiste antwoord op 5 vragen binnen 15 seconden win jij een zeer aanzienlijk bedrag. Dat is het sowieso al. Gaat over een paar honderd euro. Maar vandaag een recordbedrag van maar liefst 3.550 euro. Dat is dus het bedrag waarvoor straks gespeeld wordt vanaf 4 uur. En dat bedrag is gewoon nog elke dag indrukwekkender en indrukwekkender aan het worden. Dat is natuurlijk een pot. Als er niet gewonnen wordt, ja, dan komt er elke dag deze week ook nog weer wat geld bij. Deze week 50 euro meer bepaald. Maar laat ons er eens van uitgaan dat vandaag op deze prachtige maandag dat recordbedrag gewonnen wordt. Stel je dat voor. Je kan meespelen en vooral luisteren vanaf

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Code Yellow!
11: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
19: Maak je afspraak op carglass.be.
20: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
21: I beg your pardon.
22: Samen aan tafel.
21: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
22: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
23: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
24: Ramen, deuren, veranda's?
25: Reinhards Aluminium.
26: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
27: Good times.
28: Great music.

Je kent mij, The Thing I Love. Dat zijn programma's over de love. Vanavond op VTM weer een nieuwe Blind Getrouwd. Een programma dat hopelijk een einde maakt aan een aantal eenzame hartjes.

0: Het is 12:30 geworden en ik kreeg net een berichtje van Ilse en Alain die samen in de wagen zitten op de E313 richting Hasselt. Ze staan daar al een uur en een kwartier stil. Ze zegt brandweer, mug, ambulance, politie en parket 10 minuten geleden gepasseerd. Dus dat gaat hier nog wel even duren. Ja, en er zijn in en rond Antwerpen grote problemen. Ik geef jou de verliestijden mee die we op dit moment hebben. Het zijn er 8 waar je dus meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt. 50 minuten tussen Bommelgem en Herentals-West. De weg is daar volledig afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen dan 16 minuten tussen Ham en Geel-Oost. En nog eens 36 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 rekenen op 18 minuten extra tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 dan ook problemen 10 minuten extra tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En op de E40 richting kust komt er een kwartier bij tussen Beernum en Brugge. Heel veel succes daar iedereen.
1: Heidi van Tielen,

Ik zei het daarnet al, succes aan iedereen die daar in en rond Antwerpen in de file staat, want dat is daar weer de moeite. Maar ook heel veel succes voor Kurt, die via de Joe-app laat weten dat hij een beetje stress heeft, want dat hij na heel lang terug start als huishoudhulp. Het is vandaag zijn eerste dag terug. Hij voelt de zenuwen, maar ja, hij zegt dat de muziek van Joe alles wel goed zal maken. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen en heel veel succes alvast. Nu, vanochtend zijn Sven en Anke begonnen met een gloednieuwe rubriek en die heet Moetie of Moetie het niet? Waarbij Anke samen met een andere Moetie de mannen gaat helpen over wat nu tegenwoordig wel of not done is. Vanochtend ging het over het geven van je code van je gsm of dat je dat nu doet of niet doet, wat daarin nu het beste is om te doen. We zijn vooral ook wat privé details te weten gekomen over de situatie bij Anke en Dina. Ik laat het zo meteen nog eens horen, maar je kan nu al verder aftellen naar dat moment via Europe en de Final Countdown.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust hem alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
13: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
18: Volkswagen.

0: Moet hij of moet hij het niet? Dat hoor je vanaf maandag, vanaf vanochtend eigenlijk, vanaf nu elke maandag bij Sven en Anke. Het is een nieuwe rubriek waarbij ze zeg maar de gemiddelde man helpen over wat nu done of not done is, als het van de vrouwen afhangt. Voor alle duidelijkheid met humor, en dat zijn geen absolute feiten of waarheden, maar het kan soms wel eens leuk of nuttig zijn om daarover na te denken. Vanochtend deed Anke dat samen met de oppermoetie, Dina Tersago, en het ging over het feit of mannen hun code van hun gsm moeten geven aan hun vriendin of aan hun vrouw, zodat die daar altijd in kan. Dit is wat ze zeiden.
1: Je zit dat bij jou, Dina.
2: Maar wij hebben mekaars code.
0: Ja?
2: Maar ja, ja,
3: dus
2: wij hebben mekaars code. Nu, hij moet niks van mij, maar wij hebben die gewoon.
3: Maar
2: ik kijk daar ook, kijk nooit in zijn gsm. Nooit, nooit. Ik weet ook niet waarom dat ik daar zou moeten in kijken.
1: Dus jullie zitten thuis in een huis van vertrouwen, zal ik maar zeggen.
2: Ja, echt wel.
3: Bij jullie, Anke, heb jij de code?
1: Kijk, Tom kan in mij.
2: Ja?
1: Ja, oké. Okay. Ja, in alles. Maar echt, Dina, die heeft van alles mijn paswoord.
2: Ja?
1: Van mijn mail, van elke Netflix-account, noem het op. Alles, alles, alles.
2: Ook wel
1: en hij,
2: handig.
1: Hij weet ook mijn codes. Dat is ook een logica en ook niet al te moeilijk. Maar ik heb van hem niks.
2: Niks?
1: Niks.
2: Dus en ik... omdat hij het niet wil, of...
1: Nee, hij wil het niet geven.
2: Echt?
1: Ja, nu komt de aap uit de mouw, hè.
2: Allee.
0: Ja, in de app waren de reacties wel wat verdeeld, maar toch net iets meer vrouwen die zeiden, de man moet echt niet de code van zijn gsm geven. Ik vind dat ook absoluut.

Straks om 4 uur zeker luisteren naar jouw favoriete bondgenoot, geen verrader, Ton de Kok, die €3.550 te geven heeft met de 15 seconden quiz. Maar eerst natuurlijk de beurt aan onze Karel Schmitz met zijn hits van Schmitz. Met, jawel, weer een strafverhaal uit de schatkamer. Prachtig zen-momentje en een swipe en like. Voor het nieuws van 1 uur nog David Bowie.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haal.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
10: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
9: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Goedemiddag, het is 1 uur. Joe Nieuws krijg je van Bart de Meulemeesters.
3: Goedemiddag. Een record aantal sollicitaties bij Defensie. De dieselprijzen zakken weer en de selectie voor het WK wielrennen is bekend. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Ook een record. Minister Franke.
4: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
3: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franke dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van een chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt collega Rob van Herk.
5: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders vaak Chinezen kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
3: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Het is niet duidelijk hoe het nu politiek verder moet in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse AfD won daar gisteren overtuigend de verkiezingen, maar kwam net te kort voor een absolute meerderheid. Geen enkele partij wil met hen regeren, zegt collega Jelle Frenke.
6: AfD-leider Sigmund reikt wel de hand en zegt dat er misschien wel dissidente parlementsleden zullen overstappen naar zijn fractie of zijn fractie zullen steunen om aan een meerderheid te komen om hem tot premier van de deelstaat te stemmen. Zo wordt er nu vooral gekeken naar een kleinere partij, de BSW van Sarah Wagenknecht. Die partij is net boven de kiesdrempel uitgekomen en zegt dat ze de AfD alvast niet zal blokkeren om aan de macht te komen.
3: Alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij, CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Segaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week ervoor rijden Evenepoel, Rune Hergots en Segaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekiere. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats op weg om groepswinnaar te worden. Ze spelen op dit moment tegen Australië, hun laatste groepswedstrijd met de eerste plaats als inzet. En onze Cats staan kort voor het einde ruim voor. En dat is goed nieuws, want de groepswinnaar staat meteen in de kwartfinales. De tweede moet eerst nog barrage spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag dan buien bij 18 graden. Donderdag blijft het droog, vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
0: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 in de richting van Hasselt tussen Wommelgem en Massenhoven 27 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 21 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Tot slot richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten.

ze werden niet serieus genomen als rockers, maar wel serieus genomen als pispaal. Maar ze scoorden wel een van de vetste hits in het jaar 2001. En het was Kassa Kassa voor Nickelback en How You Remind Me. Ladies and gentlemen. En daar gaan we op deze maandag 7 september. De hits van Smith. Let's go. Yes, we zijn vertrokken. Ik hoop echt dat je hebt genoten van het weekend en dat je met nieuwe energie aan deze schone week bent begonnen. Ik zorg in elk geval voor stapels goede platen. Voor 4 uur Ed Sheeran, The Police, Backstreet Boys. Er zijn ook een aantal beroemde artiesten jarig vandaag. Chrissy Hynde van The Pretenders bijvoorbeeld. Krijgt niet alleen taart en champagne, ik draai ook een van haar allermooiste songs met de band. Dit uur.

Dat was Berre. Yesterday, today, tomorrow. Op deze maandag 7 september. Genieten van het zonnetje, zolang het kan, toch? Deze kerels komen binnenkort naar Duitsland voor een reeks optredens in Düsseldorf. Backstreet Boys.

0: opperste concentratie. Het is Rob of Eronder. Nee, het is ertussen. Een taco. Kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
1: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Zeg, jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

moet iets met het leeg goed doen natuurlijk. Maak er misschien flessenpost van, zoals de police, message in a bottle. Toen eraan denken, heel lang geleden had ik eens een vakantiejob als student. En dat was in een drankhandel. En ik was verantwoordelijk om de lege flessen die binnenkwamen te sorteren. Jongens, dat was zo goor. Wat er in lege flessen allemaal achterblijft. En dan zeker als het heel warm is. Enfin, ik moet er geen tekening bij maken. Dat zijn niet al te beste herinneringen. Om maar te zeggen dat we zo meteen iets helemaal anders gaan doen met Bon Jovi, It's My Life. Maar eerst de perfecte guy next door. En voor hem is het glas gelukkig nog altijd half vol. Ed Sheeran. I found

kijk naar het jaar 17 met Perfect van Ed Sheeran. Het is ondertussen 1:30 en een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Hasselt E313 tussen Wommelgem en Herentals-West 43 minuten. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 23 minuten. Op de E34 vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten. Antwerpse ring in de richting van Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 19 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 16 minuten. En voorlopig de laatste richting Gent staat hij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten. We vieren de verjaardag van Chrissy Hynde zometeen. Eerst nog Bon Jovi.

0: Man Eater, Daryl Hall en John Oates op deze maandagmiddag. De zen komt eraan, het rustpunt in de middag. Ideaal om even de lunch te verteren met twee easy platen. Maar ik laat je ook heel hard meezingen met Freed From Desire, Gala, zometeen.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Bij Vericabank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Vericabank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Gala, Freed from Desire. Het is bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het rustpunt in de middag. Ik draai non-stop twee platen om lekker te chillen. Zometeen Phil Collins, maar eerst een grote madame. Chrissy Hynde, frontvrouw van The Pretenders, is jarig vandaag. 75 zomers jong. En daarom draai ik een van de grote hits van Chrissy Hynde. Samen met The Pretenders. I'll stand by you.

dat was de Zen op deze maandag met onder andere een vergetenheid van Phil Collins. Collins ook door het oog van de naald gekropen langs. Wie die toegaf dat hij een zwaar alcoholprobleem had. That's just the way it is. We begonnen met de jarige Chrissy Hynde, frontvrouw van de Pretenders. Vandaag 75 zomers jong. Van hem kreeg je nog eens I'll Stand By You. Na de Zen ben je hopelijk uitgerust en dan steken we een tandje bij.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Dit is Joe! Het is 2 uur. Goedemiddag. Joe Nieuws krijg je van Bart de Meulemeester.
9: Goedemiddag. De Belgian Cats staan in de kwartfinale van het WK. Een record aantal sollicitaties voor defensie. En de selectie voor het WK wielrennen is bekend. Op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68 in een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
10: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek, maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen en er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche, we zijn al een paar keer door Australië zo net niet, daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal, we zijn aan het ruïnen in het toernooi en dat is goed.
9: De Cats eindigen zo als eerste en staan al zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrage spelen. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. En dat is ook een record. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd.
11: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
9: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Franke wil dat aantal tegen 2035 naar een kleine 35.000 brengen. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen eind deze maand in Canada. Ze krijgen daar steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxime van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Zegaard ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotto Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bosuit, Lotte Klaas en Justine Gekiere. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden dan, woensdag buien bij 18 graden.
8: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Herentals West 1:12 al. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 28 minuten. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten Noord en Gent Zeehaven 13 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West.

Love the Nightlife. En op een maandagmiddag doet dat een beetje pijn toch? Alicia Bridges bij Joe. Straks Spandau Ballet met Gold en ook Beyoncé. En dit is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: geluid van de 80's dit, hè. Een van de zangers van Eagles, Glenn Frey en The Heat Is On. Exact 5 jaar geleden, op 7 september 21, verloor de Vlaamse pop een stille motor. Stefan Fernande, een geweldige songwriter. We zijn dat niet vergeten en we hebben het erover. Straks in de schatkamer van Schmidt, 3:15.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nu volgend weekend. Te beslissen de wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Ramen, deuren, verandas?
13: Reinhards Aluminium.
14: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
15: Good times.
16: Great music.
15: Dit is Joe.

Ja, Lab, dat is dus voor de rest van de dag. Spirits en de Strumbellas. Het is ondertussen 2:30 geworden. Een overzichtje van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Hasselt, D313. En dat is tussen Antwerpen-Oost en Herentals-West bijna een uur. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 10 minuten. En richting Nederland ook 10 minuten, tussen de Legrellenlaan en Deurne. Zometeen met Imagination, Just an Illusion, naar Ricky Martin.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Humo!
9: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
10: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
9: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
2: Dit is Joe.
13: De hits van Schmidt.

0: Inner Smile. Belangrijk om die vast te houden. Dat was een van de klassiekers van Texas.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met aandacht voor belangrijke gebeurtenissen uit de muziekgeschiedenis. Exact 5 jaar geleden, op 7 september 21, verloor de Vlaamse pop een stille motor. Stefan Fernande, 54 jaar jong. Misschien zegt zijn naam je niet meteen iets, maar zijn werk zit absoluut in je hoofd. Fernande was de man achter de hit. Gedurende 25 jaar was hij een van de meest gevraagde songwriters in Vlaanderen. Voor Clouseau bijvoorbeeld schreef hij alleen al 50 nummers. 50, dat is niet meewerken, dat is mee bepalen. Ook Camille, Niels de Stadsbader, Stan van Samang, Wiltura, Meteor, Rob de Nijs, Mamas Jasje en Sabine Tiels scoorden met zijn songs. Zijn missie was de fans doen denken dat de artiest het liedje schreef. Hij maakte zelfs ook het songfestivalnummer Doen Tek Tek van Hadisee. Dat is dus ook van zijn hand. Stefan stapte uit het leven. Extra wrang was dat ook. In 2018 schreef hij namelijk Noodrem voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Een titel die blijft nazinderen. Stefan Fernande is er niet meer, maar zijn songs die blijven. En vandaag hoor je ze misschien net iets intenser. Toen ik daar straks zei dat we het erover gingen hebben in de schatkamer, kwamen er een aantal reacties binnen. Ik pluk er twee uit. Mark zei: Stefan woonde als kind vlak bij ons. Zijn broer Danny was mijn beste vriend. Vaak samen gespeeld en met open mond genoten van Stefaans muzikale gaven. Als kind speelde hij elke radiohit feilloos op zijn orgel. Toptalent en zonde van het vroegtijdige afscheid nu al 5 jaar geleden. En Anita uit Westende stuurt: zijn mama komt iedere donderdag nog in weer en wind 5 minuutjes op zijn bankje aan de rotonde zitten. Stefan Fernande, vandaag in de schatkamer met een van die schone nummers die je maakte voor Clouseau.

Een echte dansklassieker uit de jaren 70 en deze. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Lady Marmalade, Madame Confiture. Ja, ja. Nabel en daarvoor in de schatkamer. Stefan Fernande en Clouseau en de Nobelprijs. Omdat het dus vandaag, ondertussen al 5 jaar geleden was... dat die zeer getalenteerde liedjeschrijver onverwacht afscheid nam. De schatkamer is er morgenmiddag terug. 14:45 en dan hebben we het over Pink.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Joe Nieuws krijg je van Bart de Meugemeester.
2: Goedemiddag. Merz blijft ook na de verkiezingsnederlaag aan het hoofd van zijn partij. Een dag van nationale rouw in Nepal en de Belgian Cats staan in de kwartfinale van het WK. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren, maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. En op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst was dat. Je hoort speelster Julie van Loo.
3: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen. En er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het ruïnen in het toernooi en dat is goed.
2: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet Parage spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden, woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog, vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
1: Er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste nog altijd in de richting van Hasselt. Op de E313 is het tussen Wommelgem en Herentals-West nog altijd 1 uur en 8 minuten. Antwerpse ring richting Nederland, 14 minuten tussen Antwerpen Centrum en Deurne. En richting Nederland tot slot op de E34 tussen Zoersel en Beerse, 11 minuten. De hits van Smit. Goedemiddag.

and love don't cost a thing. Volgens de Britse tabloid The Daily Mail is Jennifer Lopez op dit moment bezig met de voorbereidingen van een nieuwe wereldtour, of een tour, die haar in 27 ook langs Europa zou brengen. Het zijn de woorden van de tabloids, dus dat moet je altijd met een dikke korrel zout nemen. Nu, het is al wel een tijd geleden dat ze ook in België was. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2012, dus ondertussen ook al lang geleden. Ze zal met open armen ontvangen worden. Tijd brengt raad. Zometeen gaan we swipen en liken. Je hoort ook Taylor Swift, Bruce Springsteen. Dit is Joe Cocker. N'oubliez jamais.

0: Deze komt uit 97 ondertussen. N'oubliez jamais.
1: Swipe of like.
0: Een swipe of like, dat is een soort muzikaal buffet. Er liggen elke dag 5 heerlijke gerechten op. Het probleem is, je mag er maar 1 kiezen. Bij twijfel kan je altijd toch wel omruilen. Maar de bedoeling is wel natuurlijk dat je volle goesting kiest voor je absolute favoriet. Ben jij degene die vandaag de keuze maakt? Het is altijd plezant, je hebt niks te verliezen. Stuur een bericht, dat doe je in de app van Joe. En je stuurt Born to Swipe. Born to Swipe. Dat is toch zo, hè, met de boss?

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Dit is Sarah.
9: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
14: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
13: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
15: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
12: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Alejandro en Lady Haha.
1: Swipe of like.
0: In Kokzijde zit Patrick klaar om te swipen en te liken. Hey Patrick, goedemiddag en welkom bij
2: jou. Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Goedemiddag. Heb je al een goede maandag gehad?
2: Het valt mee. Het valt mee. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe was het weekend? Dan mag je toch nog vragen vandaag.
2: Ja, natuurlijk. Ja, rustig. Ik heb de zondag op de rommelmarkt gestaan, maar voor de rest was het rustig.
0: Oh, oké. Okay, okay. En veel dingen verkocht. Het was wel mooi weer natuurlijk. Of was het in open lucht?
2: Het was heel mooi weer.
0: Ja, ja.
2: Het was in open lucht, ja. Okay. Maar niet veel verkocht. Dus, Voor de zoon.
0: Ah, oké, okay, tof. Voor het goede doel, zeg maar. Patrick, ik heb hier 5 kandidaten. We beginnen altijd met een duel. Kandidaat 1 of 2. Daarvan moet je er alleen kiezen, maar die kan je nog altijd omruilen voor de 3 laatste. Maar ik ben eens benieuwd wie jij eruit gaat plukken.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Voor zij die op maandagmiddag nog niet helemaal erbij zijn, de Kreuners en Maak me wakker of...
1: Kandidaat 2.
0: Dolly Parton met een van haar grote hits. You Are. Wie van die twee wil jij heel graag horen, Patrick?
2: Toch de Kreuners dan.
0: De Kreuners? Oké. Okay. Ja, jij bent de baas. We nemen de Kreuners mee en die kan je omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Daar zitten de Stones en I Can Get No Satisfaction. Gaat er geswapt worden of niet? Of geswiped?
2: Nee, ik blijf toch bij de
0: Kreuners. Bij de Kreuners? Ja, maar dat mag.
2: Ja, ja.
0: Je hebt nog 2 kansen. Dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Waka, waka, hey, hey. Shakira. This time for Africa. Blijven het de Kreuners of ga je toch nog een switch doen?
2: Ja, toch liever Shakira dan Kreuners.
0: Oké, okay, je hebt Shakira omgeruild en dit is dan de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Daar zit Bob Marley met zijn Wailers en het zeer aanstekelijke Could You Be Loved. Wat gaan we doen? Ga je Shakira houden of ga je voor Bob Marley en de Wailers? Jij mag het nu zeggen.
2: Maar dat is iets moeilijker.
0: Ja, vind ik ook.
2: Maar ik ga toch Shakira houden, ja.
0: Ja? Oké, okay. Jij bent de baas?
2: Ja,
0: oké. Zo wordt het toch nog extra zomer vandaag, of is het toch wel zonnig? Morgen wat slechter, dus laat ons nog even die zonnestralen binnennemen. De groeten in Kokzijde, Patrick. En dankjewel voor de swipe of like. Salut!
2: Merci, dankjewel.

Dat was de like van Patrick in Kokzijde in de Swipe of Like. En die ging dan uiteindelijk voor en naar Shakira. Waka waka, this time for Africa. Elke plaat in die Swipe of Like die afvalt, krijgt ook een tweede kans. En er is ook een muziekbattle momenteel vol een bak bezig. Jij beslist wie van deze vier er zo dadelijk te horen zal zijn. Worden het de Kreuners, Maak me wakker. Of Dolly Parton met You Are. Of The Stones, I Can't Get No Satisfaction. Of Bob Marley en de Wailers. Moeilijk jongens, moeilijk. Could You Be Loved? Wie van de vier laat het me snel even weten? Niet te lang wachten, want de stemming stopt zo meteen al. Er staan drie files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de E313 richting Hasselt. En dat is tussen Wommelgem en Herentals-West, de lange file, een uur extra. Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 14 minuten. En ook in de richting van Gent gaat het traag 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Met Taylor Swift. En nu een van de beste hits van In Excess nog eens.

0: I knew it, I knew you. En Taylor Swift. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Rolling Stones staan achteraan met 7% Satisfaction. Bob Marley en de Wailers 9%. De Kreuners kregen met Maak Me Wakker 30%. En het was misschien wel wat te verwachten. En dat is goed ook. Met 54% de winnares zometeen. Dolly Parton en You Are.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is Eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
11: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: De kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
16: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, met een held.
16: Lidl, dat kan tellen.
17: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

met beide handen. 54% koos voor You Are. De verschillende Amerikaanse steden willen op 25 september een Dolly Parton Appreciation Day organiseren. Volgens de Amerikaanse media willen ze die dag met allerlei initiatieven, ja, de nalatenschap en ook de levensvisie van Dolly extra in de kijker zetten. Nu, de datum is niet toevallig gekozen. Het is een knipoog naar een van haar grootste hits, 9 to 5. In het Engels schrijf je 25 september als 9/25. En dat leest dus een beetje als 9 to 5, de hit. Goed idee om Dolly te eren. Want het is altijd zo raar dat veel mensen dat pas krijgen wanneer ze al naar de overkant zijn gegaan. Dat is ook zo. Toch? Nog zo'n hemelse held die het vuur even aan de lont legt. Dit is Tina Turner.

0: Het is bijna 4 uur en zometeen neemt Tom de Kok het over. Maar Tom staat al bij mij in de studio. Tom, goedemiddag.
1: En een hele goede maandag, hoe is het?
0: Goed, en met jou? Ja, toch wel een speciaal weekend voor jou.
1: Ja, met de première van De Verraders.
0: Ja, dat bedoel je.
1: Ja, op andere vlakken was het ook een heel speciaal weekend.
0: Ja,
1: ben op bezoek geweest naar een trouwfeest. Oh, ik ga er straks alles over vertellen.
0: Oké.
1: Praat graag over mezelf, dat weet je. Dat was inderdaad grote première van De Verraders gisteravond. Waar ik dus samen met 18 andere mensen en Ruben van Gucht aan deelneem.
0: Mensen en Ruben van Gucht. Dat gaat tegen jou gebruiken.
1: Robotesk, die man toch soms. Ja, echt heel, heel bijzonder. Het was ter plekke al een bijzondere ervaring. Maar om het nu op televisie te zien met mijn hele familie erbij. Echt heel speciaal. Maar ik heb zelf ook genoten, want ik heb het geheugen van een goudvis. Dus ik ben echt alles vergeten wat daar gebeurd is. Dus ik val ook van de ene verbazing in de andere. Samen met jullie.
0: Ja, dat snap ik. Voor alle duidelijkheid, wanneer is dat opgenomen?
1: Dat is, dat mag ik niet zeggen. Maar laten we zeggen, toch meer dan een half jaar geleden opgenomen. Langer.
0: En nu zie je dat zo. En is dat dan hetgene wat je ervan verwachtte? Of,
1: Het spannende is vooral, dus je zit in dat kasteel, je doet die proeven mee en je weet alles waar je zelf bent bij geweest.
0: Ja,
1: maar nu zie je dus ook wat er gebeurd is op momenten dat je er niet bij was.
0: Ja, ja.
1: En vooral ook, ik weet nog maar half wat ik over die andere kandidaten gezegd heb.
0: Ja.
1: Maar nu hoor je ook wat die kandidaten over mij gezegd hebben.
0: Dat wordt leuk.
1: En dat is, tot nu toe valt het heel goed mee, maar we zijn natuurlijk nog maar één.
0: Ze zijn nog maar net begonnen, Tom. Dus,
1: Het is ook heel fijn om Margriet terug te zien, want die was er ook bij natuurlijk. En het voelt even, ik zat tijdens de première ook naast Celine.
0: Ja,
1: het voelt even alsof ze er gewoon helemaal
0: wat
1: terug is. En daar zijn we met z'n allen van aan het genieten. Echt keihard aan het genieten.
0: Belangrijk.
1: Ja.
0: Zometeen ook genieten tussen 4 en 7. Ja, die 15 seconden quiz, dat lukt dus niet.
1: Ja, we gaan daarmee stoppen.
0: Nee,
1: ja,
0: dat is niet waar.
1: Ik ga die €3.550 zelf bijhouden. Nee, je kan zometeen dus €3.550 winnen die je bij Aldi mag gaan uitgeven. En dat is echt, echt heel veel geld om in een Aldi uit te geven.
0: Zeggen welke middag. Maar oké, dus ik ben benieuwd of het morgen
1: gaat gebeuren.
0: Nog gecumuleerd zal zijn. Nog andere dingen die belangrijk zijn om weten nu, voor ik mijn laatste platen geef?
1: Nee, gewoon dat je moet blijven luisteren naar Joe. Omdat we er 3 uur lang een klein feestje van gaan maken. Het tweede deel van je dag zal goed begonnen zijn. Je gaat ook heel wat leren over nieuwe vaders, over een minister. En ook over degene die ervoor zorgt dat als je naar het Plopsaland gaat, dat je dat overleeft.
0: Oelala, dat klinkt wel zwaar.
1: Ja?
0: Zeg, nu mag je voor mij nog een drankje uitschenken, want ik heb gezien op tv dat jij er ook een ongelofelijke krak in hebt.
1: In De Verraders, ja. Just.

0: Bol shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
9: Wacht, LTE, wat? Ik kan niet volgen. €3.550 in de quizpot. Een minister, een jonge vader en een inspecteur over de vloer. Dat komt goed. 4 uur, Julie Isabeau.
10: Goedemiddag. De lijn komt met voorstellen voor de veiligheid van controleurs. Bondskanselier Merz zet absoluut geen stap opzij na de nederlaag van zijn partij en een dag van nationale rouw in Nepal. De directie van De Lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Het was niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. En er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna ook met Oekraïns president Zelensky. De gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag. In het westen straks meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
9: 4:02 en even opletten als je over de E313 Antwerpen moet uitgraken vanavond. Richting Hasselt op de E313 staat een knoert van een file tussen Wommelgem en Herentals-West. 1:07 aanschuiven. En op dit uur zal dat nog niet op zijn maximum zijn. Dus vermijd dat als de pest als je kan. Overige files die langer dan 10 minuten duren op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie staat een ondertussen traditionele 12 minuten. Op de Brusselse binnenring van Groenendaal tot de Waterloo Centrum 12 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook een heel normale 12 minuten file. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. Wees lief voor elkaar, zeker als je in die hele lange file op de E313 staat. Als we iets kunnen doen om te helpen, laat het mij weten.
11: Dit is Joe.
12: Met Tom de Kok.

0: 하다라리다.
1: 하다라.
0: 하다라. 하하하. Verstaan me niet verkeerd, het is prachtig, maar zelfs Freddie Mercury heeft soms gewoon geen woorden meer en zingt dan maar een beetje van je ladida. Queen, don't stop me. Hallo van de radio, fijne maandag en merci dat je weer voor Joe gekozen hebt. Dat vinden wij heel fijn. Als ik er nog een klein beetje glazig uitzie of klink, dan is het omdat ik voor het eerst sinds lang nog eens een trouwfeest had dit weekend. Dat was lang geleden. Vrienden van ons die al 21 jaar samen zijn en al 8 jaar verloofd waren, die hebben elkaar uiteindelijk toch het ja-woord gegeven voor eeuwig. Ze zaten toch al ongeveer halfweg. Zo lang wachten heeft ook voordelen. Want ik heb wel een traantje weggepinkt en ik ben geen blijter, absoluut niet. Maar ze hebben natuurlijk 2 kinderen ondertussen die al flink wat groter zijn. En die hebben meegedaan met de openingsdans. En dat was zo schoon dat mijn man en ik ter plekke hebben beslist dat wij nog eens gaan trouwen. Misschien zelfs met elkaar. Ik hou je op de hoogte. Het was heel leuk om nog eens de beentjes te strekken op een trouwfeest. Want als je boven de 40 bent, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan gebeurt dat eigenlijk steeds minder. Want iedereen is ondertussen al getrouwd die het wil doen. En zo de lentefeest en de baby showers, die heb ik eigenlijk ook stilaan achter de rug. Dus nu is het aftellen naar de begrafenissen. Moeha, grapje. Niet echt, hè. Genoeg getrouwd. Dit weekend begon de Verraders ook met een soort van begrafenis. Straks even Vincent Virus bellen, want die komt in zijn ronde tafel talkshow altijd alle dirt te weten over de kandidaten die nergens anders te zien is. Hoe doet hij dat toch? We hebben €3.550 in de pot van de 15 seconden quiz. En terwijl tegenwoordig alles met een appje werkt, blijkt een groot deel van ons niet meer mee te zijn. Wat gaat minister Rob Beenders daaraan doen? Afschaffen al die appjes en gewoon terug overal loketten open doen? Of toch nog iets anders? Het is maandag, we zijn opgewarmd en voor wie dat nog niet genoeg is, een uppercut van Natalia. Het is graag gedaan.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Kapla, goede plaat voor de maandag. Hè. I've only begun to fight. Van Os Natalia.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, die had ik nog gekozen, maar nu is het helemaal aan jou. Het is maandag, dus laat je maar eens goed gaan. Zometeen tijd voor minstens één van jouw al dan niet obscure verzoekplaatjes. Je mag echt alle richtingen uitdenken. Stuur maar even in de Joe-app wat je graag zou willen horen. Dan maak je daar zometeen werk van.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. This is
5: true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
6: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
7: Ramen, deuren, veranda's? Reinhards
8: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
1: Tom de Kok.

0: Richie e Poveri, Sara, perché ti amo. Dat was nog een beetje in de stijl van dat trouwfeest waar ik dit weekend naartoe geweest ben. Ondertussen blijven hier verzoekplaten binnenstromen. Ja, en ik heb het een klein beetje over mezelf afgeroepen natuurlijk. Ik had nogal letterlijk gezegd dat je echt werkelijk eender wat mocht insturen. Er zijn ook mensen die helemaal geen plaat hebben ingestuurd, zoals Noël, die zegt...
1: Maar zeg, je leeft nog om maar goed zeggen, mag zeggen. Maar geweldig, allee, je leeft nog.
0: Ja, roep het niet af, Noël. Ik leefde nu nog in de Verraders. Maar wie weet wat gebeurt er volgende zondag allemaal. Straks meer over die Verraders waar we maar geen genoeg van kunnen krijgen. Nu een verzoekplaat. Ja, jullie hebben heel wild nagedacht. En ja, kijk, het nieuwe seizoen is nu toch al een week bezig en ik ben nog altijd niet ontslagen. Dus we gaan het erop wagen. Want Cindy heeft eigenlijk al samen met heel wat andere mensen heel vaak op dit nageltje geklopt. En dus gaan we daar gewoon nu even aan toegeven. Dit is op Joe op een maandag om 4:20. Zo'n klein beetje zillion vibes. Universal Nation met Bush. Oh ja, klachten@joe.be.

Heb ik iedereen blij, lijkt mij. Zelfs letterlijk van Anne een bericht gekregen. Hier geen klachten. Dank u wel. Ik ga dat doorsturen naar klachten@joe.be. Dan horen ze dat daar ook is. Die mensen hebben ook niet elke dag een leuke job. Peggy stuurt. Ik sta hier helemaal alleen te gaan in mijn keuken. En Mia zegt, dat klinkt nog sava. There's more where that came from. Maar nu een andere klassieker. Golden Earring bij Joe. When

0: zijn niet heel veel dingen die ze in Nederland beter kunnen dan bij ons, maar Formule 1 rijden en goede 80s rock maken, dat zijn er misschien wel twee. Golden Earring, When the Lady Smiles, of om het met Nikki te zeggen, die stuurt in de Joe-app. Amai Tom, is die hoe bezig? Dat staat er letterlijk zo. Twee platen na elkaar waar ik kippenvel van heb gekregen, de Max. Het is 4:30. En straks dan gaan we 11 minuten dood eerlijk tegen elkaar zijn. Vandaag hebben we het over scheiden op latere leeftijd. De Grey Divorce heet dat met een modewoord. En nu is er zelfs heel specifiek ook de Meno Divorce. Voor mannen en vrouwen die in de overgang uit elkaar gaan met hun partner. En we zijn op zoek naar jou misschien. Ben jij iemand die na een heel leven samen, pakweg nog boven de 50, man of vrouw lief, heeft achtergelaten, al dan niet vrijwillig, want je beslist dat niet altijd zelf natuurlijk. En wil je je ervaring graag met ons delen? Dat zou heel leuk zijn, positief of negatief. Welkom in de Joe-app. Nu gaat Julie haar ervaring met ons delen. 4:58, wat gebeurt er in de wereld, Julie?
1: Als je een snelheidsboete in je mailbox krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een nieuwe campagne van de overheid samen met de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen daarvan. Want 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land wordt veroorzaakt door overdreven snelheid. De directie van de lijn heeft een aantal maatregelen klaar om de veiligheid van controleurs aan te pakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Welke maatregelen dat precies zijn, is niet bekend. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden intussen opgepakt. En de Duitse politie blijft maar explosieven vinden bij stroomvoorzieningen. Deze keer in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. Ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven intussen onschadelijk zijn gemaakt.
0: Waar gaat het naartoe, zeg? 4:55. Even kijken waar de files staan. Ja, we zaten daar met een groot probleem op de E313. Als je Antwerpen uitrijdt richting Hasselt, die file is gelukkig ondertussen gehalveerd. Op de E313 van Wommelgem tot Massenhoven, daar is een ongeval gebeurd, moet je nu 27 minuten aanschuiven, maar we komen van meer dan een uur, dus als je daarin staat, nog heel even geduld, het zou straks voorbij moeten zijn. Andere files van langer dan 10 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Luilp, 23 minuten, en tussen Welrijkende Dreef en Groenendaal, 13 minuten. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten, en richting Gent van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel, 14 minuten. Op de A201 staat er die gezellige file tussen de NAVO-tunnel en Diem Industrie, die je ondertussen al kent, 14 minuten. En richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke, 10 minuutjes aanschuiven, oppassen daar. Als je nog op andere plekken in de file staat, zou dat nooit meer dan 5 minuten mogen duren.
2: Tom de Kok,

0: van Jelly Roll. De enige man die daar, je moet hem maar eens googlen, volgens mij me wegkomt met zo'n naam als Jelly Roll. Ah, wat een mooie maandag. En ik ken iemand die daarvan aan het genieten is, want Frank, jij zit niet aan je bureau. Wij treffen jou naar het schijnt tijdens een fietstocht, klopt dat?
1: Dat klopt volledig, ja. Ik heb zelfs net op tijd het rasje gevonden, dus ik heb hier een colaatje zitten drinken. Toe deugd om even wat uit te rusten, ja.
0: Ja, heerlijk. Ja, we moeten het doen, want ik weet niet hoe lang dit gaat aanhouden. Blijft het rest van deze dag nog mooi weer bijvoorbeeld, Frank?
1: Ja, het begint stilletjes dan al wat minder te worden in het westen van het land. Daar is de bewolking al wat aan het toenemen. En het centrum en oosten daarentegen is er nog wel redelijk wat zon. Verwachting is dat daar ook wel de bewolking stilletjes aan gaat toenemen. En er zijn ook wat weermodellen die suggereren dat die bewolking eventueel een spat regen kan vallen. Maar feit, dat is echt wel minimaal qua hoeveelheid. Dus daar zou ik zeker niet van wakker liggen. De wind, hè, die is ook toch wel goed van de partij. Maar de temperaturen doen het inderdaad goed. 6, 27 graden is het bijvoorbeeld in het centrum van het land op dit moment. In Limburg, Diepenbeek bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld 30 graden is daar nu. Dus echt wel warm. Nu, de verwachting is wel voor vanavond en vannacht dat stilletjes aan. Dus wat gaat afkoelen, dat die bewolking wat dikker gaat worden. Zeker na middernacht draagt het op steeds meer plaatsen volledig bewolkt. En dan kan er ook weer her en der een enkele spat regen vallen. Opnieuw minimale hoeveelheden en opnieuw heel plaatselijk. Dus dat zal zeker niet overal het geval zijn. De regen, effectieve regen, dat is dan voor morgen. Maar het gaat wel relatief traag. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we droog starten overal, dat dan in de loop van de ochtend in het westen van het land begint te regenen. Dus eerst de kustregen West-Vlaanderen, dan stilletjes aan Oost-Vlaanderen. Wat het centrum betreft, dat gaat al waarschijnlijk kort na de middag zijn, wanneer het effectief begint te regenen. En dan Limburg, Ardennen nog iets later. Dus zij gaan misschien nog drie kwart van de dag het droog houden. En dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen naar de temperaturen toe. Feit is wel dat het overal sowieso een pak frisser zal zijn. 18, 19 graden in het westen, daar waar het dus het eerst begint te regenen. Rond een graad of 19 in het centrum. En in het zuidoosten kan het eventueel nog misschien 3, 24 graden worden voor morgen.
0: Oké, ja, dat is nog niet meteen echt diep, droevig herfstweer. Blijft die duren, die natte periode, of is er beterschap de komende dagen?
1: Het gaat een beetje op en af. Hè. Woensdag hebben we dan een paar typische Noordzeebuien die over het land trekken. Dus de meeste buien zijn dan voor het noordelijke deel van het land. Hè. Dus voornamelijk voor Vlaanderen in het zuiden lijken ze iets minder in aantal te zijn. En dat bij 18 graden. Donderdag, ja, dan lijkt het ook weer een betere dag te worden. Dus dan gaat het droog blijven met zon en stapelwolken en temperatuur rond 20 graden. En dan hebben ze vrijdag en het weekend, ja, storingen die blijven heel dicht in de buurt proberen ons van te bereiken. Als dat al lukt, is dat ook in verzwakte vorm. Dus het is zeker geen verregende periode, dat zeker niet. Er gaan lange droge momenten bij zitten. Zon gaat het wat moeilijker hebben, dus geen vergelijk met vandaag bijvoorbeeld. Maar de temperatuur, ja, rond de 21 graden, dat is wat de maximumtemperatuur voor komend weekend.
0: Zacht en nat, zo hebben we het graag. Zeg, beste Frank, ik vraag mij dan af. Dus dan zit je daar rustig op een terrasje, iets te drinken. En dan zo twee tafels verder begint er zo plots iemand het weerbericht te doen. Vinden de mensen dat niet raar, dat jij dat daar zit te doen?
1: Ik heb de indruk dat ze niet aan mij aan het kijken zijn, dat ze volledig in gesprek zijn met elkaar. Dus op zich kan ik er redelijk anoniem mee weer berichten.
0: Het is niet dat je nu met iedereen op de foto moet.
1: Frank, zo erg is het niet.
0: Dankjewel, zet het op onze rekening. Merci om je fietstocht even te onderbreken. Ja. Geniet nog van het zonnetje. Okay. Dag Frank.
1: Ja, merci.
2: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Straks hebben we het nog over The Grey Divorce. Straf hier eigenlijk van Dirk een bericht gekregen die zegt: mijn schoonvader is na 65 jaar huwelijk gescheiden. Hij was toen 84. Oh, wat is het verhaal daarachter? Je meer uitleg, Dirk, stuur maar in de Joe-app. Dat is voor straks. Eerst moeten we het hebben over digitale uitsluiting. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar er zijn steeds meer mensen die een opleiding volgen om digitaal wat beter mee te kunnen. LIGO is een organisatie die dat doet. Ik heb een goede vriendin die daar werkt. En daar hebben vorig jaar 12.000 mensen zo'n opleiding gevolgd, omdat ze het allemaal niet meer begrepen en graag wat wilden bijleren over hoe die apps en die smartphones en die computers en die internetafspraken allemaal werken. 7% meer dan het jaar ervoor. Er is Europees onderzoek ook. Ongeveer 4 op de 10 Vlamingen, 4 op de 10, hè, beschikken niet over alle vaardigheden die je nodig hebt om mee te zijn in onze digitale wereld. En ja, dan kan je flink achterop komen hinken op school, op het werk, in de bank. Maar ook gewoon om je slot te reserveren om in het zwembad te gaan zwemmen. Ik zeg maar iets, tegenwoordig is alles digitaal. Dat zijn vooral dan mensen die in armoede leven, ouderen, kortgescholden, die hebben het grootste risico. Je mag altijd even laten weten hoe dat bij jou zit en of je daar soms zorgen over maakt. Ja, het is wel in onze app. Dat is nu een beetje een brief schrijven of naar hier komen mag ook, maar dat gaat niet meer op tijd zijn. Want zometeen leg ik dat allemaal voor aan de minister van Consumentenbescherming en van Gelijke Kansen. Dat is Rob Beenders.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start mijn webshop met duurzame t-shirts.
7: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Tom de Kok.

0: af en toe dan steken wij onze tenen nog eens in dat heerlijke bad van de 70s bij Joe. Uit 1975, Casey and the Sunshine Band. Hoe goed ben jij nog mee? 12.000 mensen hadden vorig jaar bij LIGO een digitale opleiding nodig om beter te leren werken met allerlei digitale hulpmiddelen, de computer, apps, telebanking, afspraken maken voor de kinderen, dat soort dingen. Lang niet evident als je niet helemaal mee bent. 3 à 4 op de 10 Vlamingen, dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, hebben niet alle digitale basisvaardigheden. En bungelen dan soms een beetje aan het einde van het rijtje, hè, als er afspraken gemaakt moeten worden. Of als er digitale vaardigheden vereist worden. Hoe zit het bij jou? Stefano zegt, ja, ik moet mijn papa heel vaak helpen de laatste tijd om mails op te stellen, om een bijlage toe te voegen, dat soort dingen. Ja, als de kinderen kunnen helpen, is dat al fijn. Karel zit aan het andere uiterste, die zegt, wij werken sinds 4 jaar met een QR-code in onze horecazaak. Soms willen de mensen gewoon niet mee, omdat ze te lui zijn om het gewoon even te scannen. Wij houden wel onze menukaart op die manier up-to-date, dus er hangt inderdaad wel aan vast dat je altijd de laatste nieuwe versie krijgt. Maar ja, kan iedereen mee? Claude zegt, ja, ik heb de Joe-app al, daar steek ik al mijn tijd in. Dat zien wij hier, Claude. Ik heb geen tijd voor andere apps. En Mia zegt, krijg het ook niet meer in mijn kopje. Maar de Joe-app lukt mij gelukkig nog zeer goed. Ja, dat jullie daar digitaal mee zijn, dat zien we. Maar alle gekheid op een stokje, zijn we niet te ver aan het doortrappen met al dat digitale geweld.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Nou, we gaan naar de baas van de consumentenbescherming en de gelijke kansen in ons land. Dat is Rob Beenders. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, merci dat je even aan de telefoon wou komen, want je hebt het natuurlijk heel druk. Ja, dat zijn wel straffe cijfers, hè? Die 12.000 mensen die zo'n opleiding nodig hadden bij LIGO. 7% meer dan het jaar ervoor. En nog altijd, ja, bijna 4 op de 10 Vlamingen die al dat ge-app en ge-QR-scan en je mag niet meer naar het loket komen en zo, niet meer, ja, die gewoon niet meer mee zijn. Wat kunnen we daaraan doen, Rob?
3: Ja, nu, we zien wel een vooruitgang. Hè. In 2021 was 54% die een probleem had met digitale vaardigheden. En gelukkig zakt dat cijfer wel. Maar het punt is niet alleen dat mensen het niet altijd kennen, ook omdat ze er wel wat schrik voor beginnen krijgen. Hè. Zeker met al die phishing-toestanden nu zijn mensen ook wel meer bezorgd om digitaal op allerlei linken en zo te klikken. En daarom is het belangrijk dat mensen goed beschermd zijn en dat ze goed weten wat ze doen. En initiatieven zoals bij LIGO zijn daar zeer, zeer goed voor.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, het zijn heel concrete dingen. Je mag bij de NMBS tegenwoordig mag je niet meer op de trein betalen. Dus ja, wat doe ik dan? Ik wandel naar de trein, ik pak mijn appje en ik koop een ticket. Maar veel mensen kunnen dat niet. Dus moet er dan niet gewoon opnieuw een loket zijn in het station bijvoorbeeld?
3: Ja, ik vind persoonlijk dat de NMBS misschien soms wel iets te snel gaat als het gaat over digitaliseren, omdat ja, die loketten zijn ook niet altijd zo toegankelijk en als het dan ook nog eens moeilijk wordt om een ticket te kopen en je wordt dan eigenlijk gestraft op de trein. Ik ben daar niet zo'n fan van, dus ik heb ook al aan mijn collega gevraagd, die bevoegd is voor de NMBS, om dat toch misschien nog eens te herbekijken. Wat betreft de banken heb ik zelf wel wat initiatieven genomen, omdat ook daar mensen niet altijd mee zijn om bij die bankcontact overschrijvingen te doen, via die app betalingen te doen. Dus daar kan je nu een bankdienst voor 5 euro per maand aankopen om eigenlijk gewoon in het loket overschrijvingen nog gewoon met de hand te doen. Ja. En eigenlijk niet alles digitaal te moeten doen. En ik vind persoonlijk dat alle overheidsdiensten ook maximaal persoonlijk contact moeten blijven behouden, want een volledige digitale wereld is niet oké.
0: Maar dan moet je bij de bank dus meer betalen als je wil dat een mens het doet. Dat moet je er wel bij nemen dan.
3: Ja, 5 euro per maand, dat is nog iets minder dan wat je nu betaalt wanneer je eigenlijk alles digitaal doet, want dat kost ook geld als het einde van de maand. En ik moet ook eerlijk zeggen, want ik ken veel mensen die nu dat abonnement hebben genomen en die gewoon zeggen, kijk, geef mij een gerust gevoel. Voor 5 euro per maand weet ik dat de overschrijvingen handmatig kunnen. En het is een oplossing voor sommige mensen en ik denk dat we die oplossing moeten blijven aanbieden zonder dat we tegen digitalisering zijn, want het heeft ook voordelen natuurlijk.
0: Krijg jij zelf, Rob Beenders, in een horecazaak, zoals sommige luisteraars sturen, krijg jij daar graag de papieren menukaart of vind jij het ook eerst zo'n QR-code op tafel geplakt is?
3: Ik krijg, maar ik ben ondertussen 47 jaar. Ik heb niet. Is dat oud, is dat jong?
0: Maar
3: ik vind hem. Ja, ik vind zo'n papieren kaart leuker. En niet omdat ik tegen een QR-code ben, maar anders zit je zo tegenover iemand op een gsm te kijken en je zit er al heel de dag op. Ik vind het net nog leuk om ouderwets op een menukaart te kijken en dan ja, te babbelen met degene die tegenover me zit wat hij wil bestellen. Ik vind op zo'n scherm scrollen in een restaurant tegenover elkaar, ik vind dat niet zo leuk. Maar het is eerder omdat ik het niet leuk vind.
0: Als ik nu een oplichter zou zijn, zou ik al die restauranttafels met mijn eigen QR-code volplakken. Dat is eigenlijk gewoon vragen om phishing, toch? Ik heb gehoord dat jij zelfs de banking-app van je papa verwijderd hebt van zijn telefoon. Je papa is 72, denk ik, heb ik gelezen. Ja. Is dat omdat hij zich laat vangen aan phishing?
3: Nee, maar hij is helemaal mee, hoor. Hij kan perfect met zijn smartphone werken en alles wat je wil. Maar hij zei zelf van, het gaat me soms te snel. En ik wil liever aan mijn computer zitten en dan overschrijvingen doen. 1 keer per week, dan neem ik daar mijn tijd voor. Dan dat ik denk dat het heel snel moet via een app en via een link. Dus hij heeft eigenlijk zelf gevraagd om het eraf te halen, omdat hij zich er zelf niet comfortabel mee voelde. Maar hij doet zijn overschrijvingen via de pc en hij doet dat rustig 1 keer per week. En ik denk dat dat een goede methode is om ook tijd voor te nemen. Want soms is het zo snel allemaal dat je zit te klikken en je zit op linken te klikken en QR-codes te scannen. Ja, dat het soms te snel gaat en je dan slachtoffer wordt van phishing.
0: Ja, ik word 43 over 2 weken en ik ben ook heus niet met alles mee. En ik ben ook al vaak in van die halve phishing toestanden getrapt. Dus het heeft niet alleen met leeftijd.

0: Nee, ik kan dat niet opleggen, maar ik denk dat horecazaken die slim zijn ervoor zorgen dat ze een papieren kaart hebben liggen, hoor.
1: Ik denk ook, als je het vriendelijk vraagt, dat je overal een papieren kaart kan krijgen. En die mensen doen ook maar gewoon zo efficiënt mogelijk hun job, uiteraard. Minister van Consumentenbescherming en Gelijke Kansen, we blijven daarvoor gaan, voor die gelijke kansen. En jij trekt hopelijk mee aan de kar, want niet iedereen is mee. Iedereen moet mee op de digitale trein, maar op het gemakske, dat heb ik eigenlijk begrepen van u, hè?
0: Ja, ze kunnen op me rekenen.
1: Voilà, dankjewel Rob Beenders. Nog een fijne dag. Salut.
0: Dankjewel.
2: Dag. Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Voor mij zijn al die apps prima, dat maakt het leven gemakkelijk. En op mijn vouwtelefoon van Samsung zijn menukaarten top. Zou Gunther bij Samsung werken, dames en heren, of een influencer zijn? En Guy zegt, ja, ik stond vorige week op de rommelmarkt. Vraagt er iemand, kan ik betalen met Pekodic? Ja, op de rommelmarkt, ik zou het nog durven. Maar ik zou het ook oké vinden als je dan gewoon nee antwoordt. We moeten gewoon vergevingsgezind zijn voor elkaar en helpen waar we kunnen. Wij geven straks €3.550 weg. En die sturen we dus noods gewoon aangetekend naar je op. Zolang ze maar aankomt, daar moet je geen schrik voor hebben. Wat je daarvoor moet doen? En wel, jawel, onze app downloaden. Bereid je al voor, straks vertel ik de rest.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Peutert Vincent Virus al die dirt uit de neus van de verraders en de bondgenoten? We vragen het hem zo meteen zelf. Eerst naar Julie Isabeau, het is 5 uur geweest.
2: Goedemiddag. Snelheidsduivels krijgen binnenkort ook een pakkende getuigenis bij hun boetes. De lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken en mogelijk een nieuwe sabotagepoging in Duitsland. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Het is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
3: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer. Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
2: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg eerder vandaag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie precies heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden intussen opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met de Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de 3 landen samen komt er dus voorlopig niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland al meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketbalvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en de 3e in groep B. De wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsen zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië door speelster Antonia de Lare.
4: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
2: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig deze namiddag. In het westen straks meer wolken, maxima tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Ik had nog gelijk met die Gunther met zijn vouwtelefoon daarnet. Het blijkt echt een influencer te zijn. Stuurt die koffie spoont, not stirred, moet je volgen. Maar dat heb je niet van mij. Dit zijn de plekken waar je meer dan een kwartier moet aanschuiven vanavond. Ja, het is niet kalm onderweg, om het even eufemistisch te zeggen. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Groenendaal, 3 kwartier aanschuiven. Richting Gent op de E40 van Zandvoorde tot Jabbeke 22 minuten. Op de A201 van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie 17 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Deurne, Antwerpen en Centrum. Deurne en Antwerp Centrum liever. 17 minuten file richting Nederland van Antwerpen West tot Berchem 16 minuten. En richting Hasselt hadden we een lange file daarnet op de E313 als je Antwerpen uitrijdt. Die is ondertussen ingekort van Rans tot Herentals West. 16 minuten doe je daarover. Op andere plekken ook flink aanschuiven, maar nooit langer dan een kwartier.
5: Dit is Joe.
6: Met Tom de Kok.

0: chillste van alle chille plaatjes van de hele wereld. Manu Chao, Me Gustas Tu, ook het enige plaatje waarin je ongestoord Obladi Oblada mag zingen en daar gewoon mee wegkomt. Radio Rilo, niks van jongen. Radio Joe, met straks €3.550 in de pot van de 15 seconden quiz. Dat hebben wij goed bij elkaar gespaard. Maar eerst terug naar gisteravond. De kop is eraf en hoe? Gisteren begonnen nu al redelijk legendarisch vijfde seizoen van De Verraders, waarin 18 fijne kandidaten en ikzelf het opnemen tegen 3 verraders en Ruben van Gucht, helaas. En wie lang genoeg blijft plakken, krijgt daarna alle backstage dirt in de talkshow van deze jonge vader.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Een VZV-virus van Q-Music. Een goedenavond. Oei, wacht, dat is ook wat minder. Skontje, blijf aan de lijn. Hel.
3: Goedenavond,
0: ja, daar ben je.
3: Hallo.
0: Oh ja, ik moet gewoon laten roepen. Dat is wat er hier moet gebeuren.
3: Blijkbaar.
0: Ja, Vincent Virus, ik ben heel blij dat ik jou even kan bellen. We kunnen jou ondertussen ook zien. Achter jou staat daar een babykribbeke. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar vooral, normaal gezien ben jij op de radio bij Q-Music op dit uur. Dus ik ben zo over de moon dat jij in vaderschapsverlof bent en eindelijk eens op Joe kan verschijnen. Hoe voelt het?
3: Het is geleden van COVID, dus het voelt heel goed eigenlijk.
0: Ja, ja, zie maar dat je er niet te hard aan went. Het is maar een paar studio's verderop. Je bent hier altijd welkom.
3: Tijdens de reclame komen we soms goed een dag zeggen.
0: Dat is goed, ja, we gaan af en toe zijn pint drinken. De mensen weten dat wij goed overheen komen. Zeg, de ronde tafel. Dus wat je te zien krijgt na een aflevering van De Verraders. Mm-hmm. Voor mensen die dat al 3 seizoenen gemist hebben hiervoor. Wat is dat eigenlijk precies? Wat gebeurt er in die ronde tafel?
3: Wel, dus meteen nadat De Verraders, een nieuwe aflevering daarvan heeft plaatsgevonden, nodigen wij de hoofdrolspelers uit om even alle vragen te stellen die de mensen thuis zich nog afvragen. En ik ben niet zo pretentieus om te zeggen dat ik dat alleen kan, dus ik nodig ook altijd een bekende Vlaming uit die fan is van het programma en ook van niks weet. Ja. Dus wij stellen gewoon onbevangen onze vragen aan mensen die er wel bij waren. Dus op een dag, Tom, als jij vol een bak de show steelt in een bepaalde aflevering, dan kom jij. En dan vraag ik af, maar Tom, godverdomme, waarom heb je dat nu gedaan? Of Tom, dat was wel een slimme move van jou. Een van die twee is dat meestal de openingsvraag.
0: Ik mag natuurlijk helemaal niks spoilen, maar ik kan u garanderen, die dag gaat nog komen dat je denkt, oei, wat doet hij nu? We zijn nog maar 1 aflevering ver, maar vragen, die waren er natuurlijk al best uitgebreid. Ja, voor mensen die het nog niet gezien mochten hebben, Ruben van Gucht doet een Ruben van Guchtje. Er zijn 3 verraders, waarvan er minstens 1 het echt heel erg dik tegen zijn goesting is. En wij staan er allemaal als kiekers zonder kop naar te kijken. Wat vond je zelf al van die eerste aflevering van dit nieuwe seizoen? Want jij bent een ervaren kijker natuurlijk, Vincent.
3: Ja, ik ben echt een hele, hele, hele grote fan van het programma. En ik vond het de beste eerste aflevering in de 5 seizoenen Verraders die er ondertussen zijn. Omdat er zo ongelooflijk veel gebeurt. Want inderdaad, je hebt Ruben die af en toe wat gekke dingen doet. Maar je hebt de keuze van die 3 verraders, waarvan er dan 1 het niet wilt, maar er gebeurt nog zoveel meer. Er is iemand die een schild gekregen heeft en dat niet wilt vertellen, terwijl iedereen achteraan het zoeken is. Dus er is meteen wantrouwen en er is ruzie eigenlijk nog voor er een verrader gekozen was. En dan denk ik, Tom, maar wat zitten jullie met z'n allen al te zoeken naar wie iets verkeerd doet, terwijl er nog niemand in het slechte kamp is ingedeeld.
0: Ja.
3: Dus er gebeurt zoveel. Dus het was 1 groot feest.
0: Je moet echt eens opnieuw naar die eerste aflevering kijken en dan ga je zien wat daar is misgegaan. Namelijk, ik denk dat ik 3 van de 4 keer dat ik in beeld kom, heb ik een fles vast of onder mijn arm.
3: Ik heb dat gezien.
0: Ja. Ik blijk zo'n beetje de ober van de groep te zijn. Ik ben constant iedereen maar aan het bijschenken. Dus ik denk dat het mijn schuld is dat we compleet mist in zijn gegaan, want we waren gewoon allemaal zat.
3: Dat kan, Tom. En ik kan er mij zo bij inbeelden, want er zit wel ergens een kasteel hier in jou, denk ik. Je past wel in die setting, moet ik zeggen.
0: Gelukkig hadden we Farouk Özgenes bij die perfect in zo'n kasteel past met zijn schone kostuums. Zeg, jij hebt ook toegang tot de dagboeken die wij kandidaten hebben opgenomen. We hadden allemaal een tablet waar we s'avonds ons hart bij konden luchten. We dachten, dat is allemaal veilig. Blijkt dat jij daar toegang toe hebt. Die van mij ook al gezien, Vincent?
3: Ik heb die van jou gezien, maar ik heb daar nog niks van uitgezonden. Niet omdat het niet voor publicatie vatbaar is, maar omdat je nog niet echt op interessante sporen zit. Ik zal het zo zeggen. Ja. Je hebt het gewoon fout, Tom.
0: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld, daarin zien we wel dat Toby Alderweireld het eigenlijk vanaf dag 1 of dag 0 bij het rechte eind heeft. En al goed aan het zoeken en aan het speuren is. En dat dus het wel degelijk bestaat, een voetballer met verstand.
0: Ja, ik heb heel veel aan jou moeten denken in dat kasteel, Vincent, en niet op de foute manier, maar toen ik zag dat Toby Alderweireld in mijn gezelschap zat, jij bent natuurlijk de grootste Antwerp-fan die ooit geleefd heeft, je bent zelfs omroeper in het stadion. Hoe jaloers ben je nu dat ik dagen en dagen en dagen met Toby Alderweireld in één kasteel opgesloten heb gezeten?
3: Redelijk jaloers, maar je zei het er net al, ik ben redelijk recent vader geworden en ik heb een deal gesloten met Emma, met mijn lief, en ook de mama natuurlijk van het kind, dat zij en de dokter June meekomen naar de aflevering waarin Toby te gast is bij de Ronde Tafel. Dan kunnen we eigenlijk Toby June laten dopen.
0: Oh.
3: Omdat we gaan ze niet echt laten dopen, maar als Toby ze heeft vastgehad, dan is er toch een soort superpower overgedragen in onze dokter.
0: Dat is zo'n goed idee. Ik hoop dat het een trend wordt. Toby is nu toch met pensioen, dus hij kan daar een business van maken.
3: Toby weet dat ook niet, hè. Toby weet dat ook niet. Die beseft dat nu door naar de radio te luisteren.
0: Toby Alderweireld is de allerliefste mens ter wereld. Die gaat dat meteen doen. En June gaat daar de rest van haar leven gezegend mee doorbrengen. Zeg, ja, over June gesproken. Ja, ze ligt daar naast jou op de arm van de mama. Je mag ze niet tonen. Het is allemaal privé. Maar vertel eens iets, hoe gaat het met het kind? Ze is nu...
3: Maar fantastisch.
0: Hoe oud is ze nu?
3: Ah, wel, ze is daar straks om 3:00 PM exact 2 geworden. Dat is in 2 weken. En we hebben dat gevierd. Wij hebben een citytrip gedaan vandaag met ons drie. We zijn naar Antwerpen gegaan, waar wij wonen. Maar we zijn op café geweest, naar een koffiebar geweest, nergens gaan lunchen en zo. De typische dingen, maar dan met June erbij. En zoals een echte virus hoort te zijn, is zij superbraaf.
0: Namens,
3: kan niet anders zeggen.
0: Namens heel Joe, lieve vrienden, collega's, want het zijn dus twee Q-music presentatoren, dames en heren, die zich voortgeplant hebben. Ja, we hebben dat proberen tegenhouden, maar er was niks meer aan te doen. Dus Vincent en Emma, ja, ze altijd minder luisteraars ook, dus ze hebben er dan zelf eentje bij gemaakt. Ongelooflijk proficiat namens alle collega's. En ik heb foto's gekregen daar straks van June die op café gaat. Dat komt in orde met haar sociale skills. Die kan dat nu echt al heel goed.
3: Ja, het wordt een echte gevoelige.
0: Vincent Virus, volgende week terug bij Q-music op de radio, maar belangrijker nog, zondagavond na de Verraders blijven plakken voor een nieuwe aflevering waarin je alle dirt van die Verraders te weten komt op VTM en op VTM Go, de Ronde Tafel. En nu terug, vader en jij. Salut, hè.
3: Yes. Dag.

vragen aan dat prachtige kindje van Emma Selde en Vincent Virus van Q-Music, die we net aan de lijn hadden en die samen een June gemaakt hebben. Wij geven straks 3550 euro weg. Of we gaan dat nog eens proberen, want we hebben het een hele week geprobeerd en het is niet gelukt. En voor wie daar geen interesse in heeft, dan is dit misschien iets voor jou. Ben je deze al beu?

0: James Blunt, een van de grappigste mensen die ooit op Twitter heeft gezeten. Ik weet niet of hij daar nu nog zit, ik ben daar al lang weg. Hele fijne man, ik heb hem al een paar keer mogen ontmoeten. En hij komt eindelijk nog eens in België optreden. 19 februari in Vorst Nationaal. Hij kan zo goed zelf lachen met dat iedereen zijn platen grijs gedraaid vindt. Maar wees nu eerlijk, dat is toch prachtig. En misschien wel een fijn plekje om op 19 februari in goed gezelschap naartoe te gaan. Woensdag gaan de kaartjes in verkoop. Maar je kan hier bij ons morgen al je duo-ticket winnen. Rond deze tijd morgen naar Joe luisteren. En dan win je misschien wel een duo-ticket voor James Blunt in Vorst Nationaal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zijn jullie nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij hoe is Vlomswee.
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
8: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Alsjeblieft, 4 minuten 51 tot aan het gaatje. Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Heel veel zenuwen in de Joe-app. Mensen die zich willen inschrijven voor de 15 seconden quiz. Dat kan nog niet, dat kan pas over een minuutje of 20 als ik het zeg. Want ik ben hier toch een klein beetje de baas. Geef mij één ding waar ik iets over te zeggen heb. Straks opening de lijnen. Dan is het enige wat jij moet doen, een berichtje sturen. Ik ga straks zeggen wat daar moet instaan. En dan maak je kans op €3.550... om uit te geven in je lokale Aldi. Dat is echt heel lang gratis boodschappen doen. Dus blijf waar je bent, dat komt er zo aan. We gaan het ook hebben over scheiden op iets latere leeftijd. Mocht het jou overkomen zijn, laat maar van je horen. Dat mag nu al wel in de app. Eerst gaan wij ons vervoegen bij Julie Isabeau. Het is 6:03. Wat gebeurt er, Julie?
1: Een nieuwe zoekactie in Onhein, de provincie Namen. Speurders zoeken daar opnieuw naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni al vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete in je mailbox krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Het is een nieuwe campagne van de overheid samen met de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen, want 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land wordt veroorzaakt door overdreven snelheid. En er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting. Daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1500 vluchten zijn getroffen. Het heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer weer zal kunnen hervatten. Vanavond komen er stilaan meer wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden.
0: Er zijn nog 5 plekken waar je een kwartier of meer verliest op Vlaamse snelwegen. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Proficiat aan iedereen die daar rondrijdt of stilstaat. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout jullie winnen met 42 minuten file. Richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke ook flink aangedikt hoor. 34 minuten file ondertussen al. Op de A201 hier vlakbij in Brussel tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 22 minuten file. Op de Brusselse ring, de binnenring tussen Groenendaal en Waterloos Centrum 22 minuten file. En richting Hasselt op de E313, die file was daar straks meer dan een uur lang, maar nu nog 18 minuten over tussen Massenhoven en Herentals-West. Op andere plekken zou het redelijk goed vooruit moeten gaan, mag je niet langer dan een kwartier aanschuiven. En wees gewoon ook overal lief voor elkaar. Doe keer van Ritsen, zwaai eens en zet hem op Joe.

0: ongelooflijk straffe vrouw, ondertussen ook in Nederland een superster. En over zonder verder moeten gesproken, het is tijd dat jij en ik even 11 minuten eerlijk zijn tegen elkaar.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Want je had al de grey divorce, dat was blijkbaar al een ding. Dus de grijze scheiding, scheiden op latere leeftijd, boven de 55, 60 zeg maar. Ik vind dat nog heel jong voor alle duidelijkheid. Dat is een grey divorce. Nu is er een nieuwe wetenschappelijk bewezen trend. Hou je vast. De meno-divorce. Scheiden tijdens je peno- of je menopauze. Dus scheiden als je wat ouder bent. We hebben dat opgezocht. Dat is eigenlijk niet zo uitzonderlijk. De mediane scheidingsleeftijd, dus de middelste leeftijd, is 45 jaar. Dus flink wat mensen die dat na 45 nog doen. Maar er is nu ook meer duidelijkheid over waarom het vaak achter in de 40 of ergens in de 50 gebeurt. Door onderzoek in onder andere de Verenigde Staten. 3 op 4 vrouwen die scheiden tijdens de menopauze, die geven aan dat dat onder meer door die menopauze komt, omdat hun lichaam verandert, omdat ze loskomen van hun rol als moeder, als huisvrouw ook vaak. Ze moeten minder zorgen en ze beslissen, nu is het aan mij. Het is een beetje, met alle respect, een nieuwe puberteit, een zoektocht naar jezelf, een soort van nu of nooit, en dat kan er dus mee eindigen dat je gewoon echt alles over een andere boeg wil gooien, inclusief man of vrouw lief. Voilà, die wordt dan ook over de boeg gegooid. Dat komt ook een beetje, denk ik, dat zit ook in het onderzoek, door heel die zelfontplooiingstrend in ons levensvak hier. We nemen niet meer zomaar genoegen met een kabbelend gemiddeld leventje en we willen vaak meer. En dus kan je ook dat soort beslissingen nemen en er spijt van krijgen. Zo'n menodivorce eindigt niet altijd goed. Anderen vinden dan weer hun tweede adem en die zijn er dolgelukkig en bevrijd door. Dat zie ik hier ook in de Joe-app. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag voor jou. Ben jij van de meno- of peno-divorce of van de grey-divorce? Enfin, misschien een beetje taboe, maar dit is wel je kans om het met mij te delen. Dat mag ook anoniem in de Joe-app. Ben jij gescheiden? En zo ja, hoe oud was je toen dat gebeurde? Is dat misschien wat later in je leven gebeurd? En hoe was dat dan? Want ja, hoe is het dan om bijvoorbeeld opnieuw te beginnen? Ben je nog gaan daten op je 50ste bijvoorbeeld? Ik wil het heel graag weten. 11 minuten eerlijk, dat is dus tot 17:51:23. Vanaf nu in de Joe-app.
1: Vanavond bij VTM. Stress à volonté voor een nieuw huwelijk in Blind Getrouwd. En bij VTM 2, de 3 eerste van het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
4: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Tom de Kok.

0: Alex Warren met Fever Dream. Ja, als ik dat zo zie, was voor sommigen een huwelijk een lange koortsdroom. We hebben het over de Meno Divorce en de Grey Divorce. Dat zijn twee modewoorden. Iemand stuurt hier, dat noemen we toch gewoon midlife crisis. Bah, ja, het gaat iets verder dan dat. Tijdens de menopauze verander je, de penopauze dan in zekere mate ook. En wil je misschien iets helemaal anders plots? En dat kan dus eindigen in een scheiding. Dat heet dan een Meno Divorce. De Grey Divorce is op nog iets latere leeftijd als je dus als grijzaard uit elkaar gaat. Hoe oud was jij toen je scheidde? En hoe was dat voor jou?
1: 11 minuten eerlijk.
0: Je moet daar nog altijd 2 volledige minuten eerlijk over zijn in de Joe-app. Dus hop, hop. Doe maar mee. Je moet niet bang zijn. Heel veel reacties, hoor. Je bent heus niet alleen als je laat in het leven tot zinnen bent gekomen of al dan niet gedwongen uit je huwelijk gebonjourd bent. Er zijn ook minder fijne verhalen binnengekomen, uiteraard. Nadine stuurt: gescheiden op 52 jaar, 10 jaar alleen nu, na 28 jaar samen zijn. Ja, vooral dat vraag mij af. Je hebt dan echt al een volledig leven samen en dan plots stopt dat. Hoe begin je dan opnieuw? Bij Mia was het wel iets erger. Daar is de echtgenoot overleden en was de menopauze vlakbij. Dat was allemaal heel pijnlijk en confronterend. Het is helemaal opnieuw moeten beginnen, net in die lastige periode. Alles behalve simpel, maar Mia, je hebt het wel gedaan en heel knap van jou. Dan is er Inge, die heeft een heel mooi, eigenlijk bijna sprookjesachtig verhaal. 41 jaar in 2013, na 18 jaar huwelijk gescheiden, bijna direct een nieuw lief gevonden, snel gaan samenwonen, naar Spanje verhuisd en daar een vertaalkantoor opgericht en nog altijd gelukkig samen. Goed voor jou, Inge, dat het is goed gekomen. Dan was er Jeff, die heeft het helemaal het omgekeerde gedaan. Is daar ook een term voor? Het omgekeerde van een grey divorce. Die heeft een puberteitsdivorce gedaan, want die is gescheiden op zijn 24ste. Dus tegen dat je getrouwd bent en dan opnieuw gescheiden. Enfin, dus daar is veel gebeurd op heel erg korte tijd. En dan is er Gert die zegt: ja, het snurken van mijn vrouw begint een uitdaging te worden. Eerlijk gezegd. Maar ze probeert er iets aan te doen. Gert, dat is nu niet de enige factor die moet meespelen. We gaan het eens vragen aan Sonja. Sonja, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Sonja, ben jij aan het menodivorcen? Heb jij gemenodivorced? Hoe zit het in jouw leven?
2: Ja, absoluut. 2 jaar geleden was ik 48 en ik word, 48 en ik word bijna 50.
0: Ja.
2: En wij zijn eigenlijk happily divorced, noem ik dat.
0: Ah ja. Wat bedoel je daarmee, dat je beter overeenkomt nu je gescheiden bent?
2: Oh, we hadden niet echt problemen, maar we hadden geen echte connectie meer. Dus meer naast elkaar leven. En we hadden een heel mooi voorbeeld van een koppel grootouders hoe we niet wilden worden. En dus hebben wij de beslissing genomen om elk onze eigen weg te gaan. En eigenlijk op de dag van vandaag voelen wij ons daar eigenlijk heel goed over. Ook onze kinderen, we hebben 3 kinderen. En die voelen zich daar ook helemaal prima mee. En dat loopt allemaal heel vlot.
0: Wat mooi, Sonja. Maar mag ik vragen, hoe lang zijn jullie getrouwd geweest?
2: 23 jaar.
0: Maar dat lijkt me. Ik zit daar nu met mijn man dus ook ongeveer zo. Onze relatie duurt ook ongeveer zo lang. En dan denk ik, ja, 16 jaar getrouwd ondertussen. Dan denk ik, maar amai, nu nog helemaal opnieuw beginnen en dan zo plots alleen zijn en zo. Is dat niet super heftig, Sonja?
2: Oh, dat is spannend eigenlijk. Er komt ineens een hele wereld terug open en dan denk ik dat je vooral nieuwe dingen moet gaan proberen. Althans, daar sta ik toch helemaal voor open.

0: En ja. Dat zat dan ook wel wat met die menopauzen en dergelijke. Dat speelde allemaal mee natuurlijk. Maar achteraf is dat eigenlijk allemaal voor mij veel beter geworden, zal ik maar zeggen, die meno-toestanden.
1: Ja, ik hoorde rust in je stem, Sonja, hoewel je zenuwachtig bent om dat op de radio te vertellen, ongetwijfeld. Maar je hebt duidelijk een weg naar meer geluk gevonden. En dat wens ik je van harte toe.
0: Ja, absoluut.
1: Allee, vooruit.
0: Dank je wel.
1: Een mooi voorbeeld. Misschien voor anderen ook, mocht je de roep... Ik wil hier nu geen huwelijken doen stranden tijdens deze uitzending.
0: Nee, maar het hoeft niet allemaal slecht te zijn. Nee, voilà.
1: Sandra heeft dat ook gestuurd trouwens. Hè. Na 21 jaar huwelijk voor mijn zoon en dochter in dat huwelijk gebleven. Nu alleenstaand tot mijn 55. Het gaat heel goed. En met de ex-man kom ik beter overeen dan tijdens ons huwelijk. Dus voilà, wie weet kan dat de boel wel ontmijnen. Lieve Sonja, veel groeten aan de drie kinderen. Blijf vooral naar ons luisteren. Ja. En zeker nu, want... Genoeg gescheiden. Ik ga zo meteen het startschot geven. En dan mag jij de Joe-app proberen lam leggen. Vorige week is het net niet gelukt, maar het scheelde niet veel. Door 15 seconden naar ons te sturen in een appje, in een berichtje. 15 seconden. Je mag het schrijven zoals je wil. Komt altijd aan. Straks pikken wij er één kandidaat uit al die inzendingen. En hij of zij mag een gooi doen naar 3.550 euro te besteden in de Aldi. Dat zou zomaar eens jij kunnen zijn. 15 seconden doorsturen in de Joe-app vanaf... Alleen nu, het is goed. Hupla, je moest al bezig zijn.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van

0: info en voorwaarden op citroen.be.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
8: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
9: Met de snelste radioquiz ter wereld voor heel veel geld. Zorg dat je telefoonnummer is ingevuld in de app. Want we bellen zo meteen een kandidaat. 6 uur op de klok, Julie Isabeau.
10: Goedenavond. Een nieuwe zoekactie in Onhei in Namen. Wie een snelheidsboete krijgt, krijgt daar binnenkort ook een pakkende getuigenis bij. En zo'n 170.000 reizigers zijn gestrand op Indonesië na een vulkaanuitbarsting. In Onhei in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
11: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer. Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
10: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation liever in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketbalvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. De wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsen zich vandaag al als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Speelster Antonia de Laren.
12: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
10: De Belgian Cats krijgen een dag extra rust ook omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken op de meeste plaatsen. Blijft het droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
9: Oh, waren wij ook maar groepswinnaar, Julie. Zo'n extra dagje rust. Zou plezant
10: zijn. Ja, dat zou goed doen.
9: 6:04, hoort ons bezig. De zomer is net voorbij en we hebben al vakantie nodig. 10 minuten of meer raak je kwijt op deze plekken. 5 files die zo lang zijn, dat valt eigenlijk redelijk goed mee. Maar op de Antwerpse ring richting Nederland is het wel al meteen een lange tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 38 minuten file. Richting Gent ook nog druk tussen Zandvoorde en Jabbeke. 35 minuten. Op de A201 van de NAVO-tunnel naar Diegem Industrie. 21 minuten. Richting Nederland op de E314 van Holsbeek naar Aarschot. Daar is een ongeval gebeurd. Ah, dat is lastig daar. 20 minuten file. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 10 minuten file. Wees lief voor elkaar. Het is voor iedereen maandagavond. Laat elkaar af en toe eens passeren. Zo raak je zelf ook vlotter thuis.
13: Dit is Joe.
14: Met Tom de Kok.

0: schreeuwen, kiss.
1: Zo opgefokt schreeuwen, zegt die prins. Kiss. Het is precies alsof hij aan deze quiz mag meedoen.
2: De 15 seconden quiz.
1: Ja, de mensen waarvan ieder een beetje opgefokt gaan schreeuwen. We hebben €3.550 shoptegoed bij Aldi in onze kast zitten. Er zijn heel veel mensen die graag wilden winnen. En uiteindelijk heeft het lot bepaald dat Kathleen uit Turnhout ervoor mag spelen. Kathleen, goedenavond.
3: Hallo.
1: Ze kan het nog altijd niet helemaal geloven.
3: Nee, want ik heb van de week ook al meegedaan.
1: Ah ja, kijk, ja, blijven proberen. Je bent niet alleen, Kathleen. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Maar vandaag is het gelukt. Dit zou je lucky day kunnen zijn. Het is een gegeerde prijs. 80% van de Belgen winkelt bij Aldi, omdat ze dat de meest voordelige supermarkt van ons land vinden. In alle Aldi-winkels in heel België vind je dezelfde lage prijs. Dus alle Aldi-winkels waar je die bons kan gaan gebruiken, €3.550, daar is het gewoon goedkoop. Heb je een idee wat je ermee zou kopen allemaal, Kathleen, met al dat geld?
3: Eten.
1: Ja.
3: Vooral eten.
1: Duur genoeg tegenwoordig, hè, Kathleen?
3: Hier eten ze heel veel.
1: Ja, Claude heeft ook nog een kleine rekensom gemaakt, want ze hebben bij de Aldi op dit moment die emoji-actie lopen. Dus per aankoopschijf van €15 krijg je zo'n emoji. Jij gaat er, als je al dat geld in één keer uitgeeft, 236 mee naar huis krijgen.
3: Stop, hè?
1: Kan je eigen ruilbeurs open doen, Kathleen.
3: Ja, maar daar kan ik ook een collega heel blij mee maken.
1: Amai, een hele kleuterschool kan daar heel blij mee maken, denk ik. Maar dan moet je natuurlijk eerst winnen, Kathleen.
3: Oh.
1: Ja, daar kan ik u nu echt niet bij helpen. Ik ga gewoon vragen stellen, zoals ik dat bij iedereen doe. Je weet dat die simpel zijn. Je hebt de quiz al eens gehoord.
3: Elke dag.
1: Ja, dan zit je net als iedereen antwoorden naar de radio te roepen.
3: Absoluut.
1: Ja, maar nu moet je het zelf doen, Kathleen. We zijn genadeloos. De buzzer is de buzzer. Als die begonnen is en er is geen vijfde antwoord gekomen, dan is het gedaan. Het enige wat jij kan doen is concentreren. Meteen antwoorden, niet nadenken. Gewoon gaan, gaan, gaan. Dan hopen dat alles goed en gesmeerd loopt. Dat ik niet struikel, dat is ook altijd een gevaartje.
3: Nee, alsjeblieft niet.
1: En dan komen we aan de andere kant uit met €3.550. Kathleen.
3: Ja.
1: Concentratie. Hier komt je eerste vraag. Geef een meisjesnaam met een A. Welke zee grenst aan ons land?
3: Noordzee.
1: De K3 OG's zijn Christel, Kathleen en
3: Karen.
1: Welk dier heeft een slurf?
3: Olifant.
1: Met de deur in huis.
3: Vallen.
1: Oh, nee. Ze was zo snel.
3: Nee.
1: Allee. Ze hebben zeker dat die klok 15 seconden is. Ah, kak. Ah, je was zo snel, Kathleen.
3: Je had alles juist.
1: Je was zo snel, maar het was net niet snel genoeg. Ja, af en toe verliezen.
3: Ja, tot morgen dan, hè.
1: Dan bellen we terug. Oh, maar Kathleen, dat is een ramp. Ah, dit ging zo vlot. Als jij...
3: Je waart te traag, hè.
1: Maar ik heb nu het op mij beginnen steken ook. Ja, ik heb mijn best gedaan. Oh, we gaan dit herbeluisteren. Ik weet niet waar we de tijd verloren zijn. Maar in elk geval, we zijn er net niet geraakt. Ik denk zo links en rechts een millisecondje te lang. Maar ja, dat kan ook zelfs de telefoonlijn geweest zijn. Aan jou, denk ik, zal het niet gelegen hebben, Kathleen, aan je enthousiasme en je inzet. Maar helaas, die €3.550 gaan we vandaag niet weggeven. Morgen spelen wij voor €3.600.
4: Dit is Joe met Tom de Kok. Joe. Dit is Nieuw bij Joe.
5: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
4: Jonas Blue, Edge of

0: plezante remixje van Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire. Wij verlangen allemaal naar 3600 euro op de bankrekening. Heel veel mensen die vinden, oh Tom, je hebt zo traag gelezen. Ja, ik heb echt heel hard mijn best gedaan. Ik sta te trillen op mijn benen. Ik denk dat dat wel meeviel, maar we hebben inderdaad herbeluisterd. En heel kleine vertragingen. Bijvoorbeeld, Karen, dat kan echt al de doodsteek zijn in deze quiz. We zijn streng, we zijn voor iedereen rechtvaardig. En morgen is het misschien aan jou rond deze tijd. 3600 euro, hè.
1: Melige maandag.
0: Oh. Of 240 emojis heeft Claude uitgerekend. Dank u, Claude. Ik kan me dat niet voorstellen aan die kassa. Dan moeten ze zo 4 dozen emojis meegeven. Dat is echt heel grappig. Even terug naar hier. We verlaten de Aldi en we gaan het even doorspoelen met een melig plaatje. Het is een maandag, dan zijn we altijd extra melig hier in de avondspits bij Joe. Wat wil jij graag horen? Dus dat mag een tegelplakker zijn, een heel stroperig liefdeslied, een break-up song waar je echt zo eens goed de ogen bij uit je kop kan huilen. Je kan het zo zot niet bedenken. Van vroeger of van nu en vooral in de Joe-app.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je zelf telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als je elke cent telt.
4: Zal zeker wel zijn.
3: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
4: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
3: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: VDK Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
7: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Lijnaars aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.

0: Uit de hoogdagen van de Spice Girls 1998 was dat Stop.
1: Melige maandag.
0: Ja, ik wou stoppen met Melige maandag platen door te sturen, want we gaan er nu eentje uitkiezen. De bedoeling was een plaatje waar de stroop echt van uit de radio komt lopen. En ik denk dat we met de platen van Manu Carrier een echte winnaar hebben. Het is die andere Dirty Dancing song. Patrick Swayze, She's Like the Wind.

0: de 80s. She's like the wind, Patrick Swayze. Je melige maandagplaat, dankjewel om die voor ons te kiezen, Manu Carlier. Heel veel mensen die nog nasturen. Hoe moeten wij ons inschrijven voor die 15 seconden quiz van Tom de Kok? Wel, dat is heel simpel. Morgen gewoon terugluisteren. En iets voor 6, dan open ik de deuren van de app. Dan kan je je daar inschrijven. Voor die tijd kan je echt helemaal niks meer doen. Buiten blijven luisteren naar ons, want om 7 uur is Astrid Philips hier. Die gaat filmtickets weggeven, ook niet slecht. En voor die tijd iemand die beroepshalve soms gewoon, ja, een partypoeper is.
1: Ik ga niet gaan spelen, nee. Ik ben nooit echt een speelvogel op speeltuinen geweest. Zeker niet in attractieparken. En ook niet op kermissen. Dat is echt allemaal niet aan mij besteed.
0: Ja, en toch is Chantal elke dag op de kermis. Hoe ze dat dan doet, dat hoor je zo. Eerst het andere grote nieuws uit de wereld. 1,5 minuut over 6:30. Julie Isabeau op de nieuwsredactie. Wat gebeurt er?
2: Er gebeurt een nieuwe zoekactie in Onhei in de provincie Namen. Speurders zoeken daar opnieuw naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni al vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn zeker 4 doden gevallen. Verschillende andere mensen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En Belgian cat Julie Allemand heeft een nieuw record op haar naam staan. Dankzij de 7 assists die ze uitdeelde tijdens de WK-zege tegen Australië, is ze nu dus de vrouw met het meeste aantal in de geschiedenis van het WK. Op de 3 WK's samen heeft ze er in totaal al 111. De Cats wonnen vandaag met 80-68 van Australië. Ze zijn zo al zeker van een plek in de kwartfinales. Vanavond komen er stilaan meer wolken op de meeste plaatsen. Blijft het droog, minimaal vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maximaal tot 19 graden.
0: Assisten, niet makkelijk.
2: Dat lukte niet zo goed.
0: Niet makkelijk, het is je helemaal vergeven. 3 minuten over 6:30, nog 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Onderweg op de snelweg richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke. Al heel de avond druk, nu nog 26 minuten file. Op de A201 van de NAVO-tunnel tot Diegem, 18. minuten, maar dat is standaard tegenwoordig. Richting Brussel op de E19 van Uza tot Rums, daar is een ongeval gebeurd. Een kwartier erbij, dat is nieuw, dus hou daar rekening mee. Ongeval in Rums richting Brussel op de E19. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 11 minuutjes erbij. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten file, wees lief voor elkaar.

0: een van die vrouwen waar je echt geen ruzie, maar echt geen ruzie mee wilt, denk ik. And I love her for it. Anouk, dat lijkt mij een prachtmens. Girl. Straks is er Die Girls is net aangekomen, want we waren haar even kwijt, maar we hebben haar teruggevonden. Astrid Philips heeft onder andere filmtickets voor je mee. En mocht je een abonnement hebben op VTM Go Plus, absolute aanrader, dan kan je bijvoorbeeld ook al de aflevering van De Verraders van volgende week zien en kijken of ik het overleef. Maar je kan ook vanaf vandaag naar De Inspecteurs kijken, een nieuw seizoen. 17 september, dan komt het donderdagavond op VTM 2, dus als je gewoon wil wachten, dat kan ook. Dat zijn 11 inspecteurs die in heel Vlaanderen, ja, van alles gaan. Guess what? Ja hoor, inspecteren. Bijvoorbeeld inspecteurs van het FAF, dat zijn die van de voedselveiligheid. Inspecteurs voor agentschap, van het agentschap voor natuur en bos, die naar sluikstorters en loslopend wild gaan zoeken. Inspecteurs van het agentschap wonen in Vlaanderen, die krotwoningen en huisjesmelkers aanpakken. En dan is er ook Chantal. En Chantal, daar ben ik van. Chantal, die is van de afdeling consumentenveiligheid van de FOD-economie. En die gaat onder andere, hou je vast, zonnebanken, speeltuinen en pretparken inspecteren. En Chantal, haar aanpak als inspecteur, die lijkt een klein beetje op mijn aanpak van het ouderschap.
1: Wij houden altijd rekening met het worst case scenario. Als wij ergens toekomen, dan kijken wij eerst rond, voordat we zelfs naar iets of naar wat gaan, om al te observeren van wat kan hier mislopen.
0: Ja, als ik met mijn 5-jarige in IKEA binnenkom, dan ben ik ook ongeveer zo. Maar vooral als die een zonnebank of een pretpark moet inspecteren, kruipt die dan zelf onder die zonnebank en in zo'n karretje in Plopsaland? Ah wel, ik ga daar zo meteen vragen.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: Shawn Mendes and Camila Cabello. Señorita. En daarvoor ABBA. Toen ik dat deed, stuurde Mia, je bent een schatje. Als dat zo makkelijk is, Mia, dan draai ik vanaf nu 5 keer per dag ABBA, is beloofd. Fijn nieuws voor de fans van...
1: De Verraders.
0: Die vanuit Nederland naar Joe luisteren. Hallo daar, Nederland. Ik weet dat jullie er zijn. Zeker als je vlak over de grens woont, kan dat flink vervelend zijn, omdat je daar niet zomaar naar VTM Go kan kijken. Net binnengekomen, De Verraders staat nu ook op Videoland. Dat is de streamingdienst in Nederland. Daar kan je dus ook kijken naar hoe het dit jaar met mezelf, 18 andere kandidaten en de Ruben van Gucht gaat. En dan een fijn bericht gekregen van René, die graag zijn collega's op de hoogte wil houden. Ik denk dat René een vrachtwagenchauffeur is en die zegt... Degene die nog richting Parijs rijden, de A1 naar Parijs is dicht... vanwege een zwaar ongeval met file vanaf Lille. Dat is dus best wel lang. Richting Parijs best rondrijden via Valenciennes. Merci, kameraad. Beste vrienden... Ja, daar in Parijs staat er ook een mooi pretpark. Of als je het iets dichterbij zoekt, dan hoop je toch altijd dat die kinderen daar zonder kleerscheuren van gaan afkomen. Of om het met Chantal te zeggen...
2: Mijn specialisatie is eigenlijk speelterrein. Als jij een dagje gaat naar een actief ontspanningdeelement, of dat dan nu een kart of een klimmuur of whatever is, het is toch niet, je gaat daar om plezier te hebben, hè? Je gaat daar niet om gekwetst buiten te komen.
0: De nagel op de kop, Chantal. Chantal is inspecteur van de afdeling consumentenveiligheid van de FOD Economie. En die trekt erop uit om onder meer zonnebanken, speeltuin en pretparken te gaan inspecteren, goedkeuren of afkeuren. En ze doet dat samen met 10 andere inspecteurs in heel Vlaanderen. Doet ze dat vanaf nu op VTM Go Plus in een nieuw seizoen van De Inspecteurs. Een heel goede avond, Chantal.
3: Goedenavond, Tom.
0: Chantal, hoe lang doe je dat al voor de afdeling consumentenveiligheid op inspectie trekken?
3: Sinds 2007.
0: 2007, wacht, ik reken even. Dat is 19 jaar. Dat is al een behoorlijke tijd, Chantal.
3: Ja, dat is al behoorlijk, ja.
0: Ja, sorry dat ik je heb dat laten uitrekenen. Dat gaan we terug vergeten. Hoe kom je in zo'n job terecht, vraag ik mij dan af. Is dat omdat jij vroeger gefascineerd was door pretparken en speeltuinen en daar dan je beroep van hebt willen maken?
3: Nee, niet echt. Niet echt. Ik werkte vroeger in het FAVV, in het labo. En door omstandigheden wou ik daar weg en ben ik op de interne markt gaan solliciteren. Ja. En er was een vacature bij de FOD Economie. En zo ben ik daar terechtgekomen.
0: Ja, mag ik vragen wat jij... Want dat willen mensen misschien wel weten. Wat je moet studeren om te worden wat jij nu net geworden bent. Wat ben jij van opleiding, Chantal?
3: Ik ben scheikundige.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. En dan nu in de attracties terechtkomen, onder andere. Want dat is niet het enige wat je doet natuurlijk. Maar je gaat wel degelijk speeltuinen, pretparken, zonnebanken beoordelen. Ja, natuurlijk in onze wilde fantasie zien wij jou dan elke keer onder de zonnebank kruipen. Of in Plopsaland alle karretjes eens een keer testen. Is het zo romantisch of gaat het er iets technischer aan toe, die inspecties?
3: Het gaat er iets technischer aan toe. Bij zonnebanken meten we bijvoorbeeld de sterkte van de lampen.
0: Ah, ja.
3: We hebben daar speciaal geëikte meters voor. En dat is een controle die we meestal met 2 doen. Mm-hmm. En wat pretparken betreft is het grotendeels een administratieve controle van de documenten, de keuringen en dergelijke. We gaan ook in het park kijken of alles klopt. En als er opmerkingen waren op de keuringen, of dan deze inderdaad wel zijn opgelost. Maar we gaan niet echt de attracties gaan uittesten.
0: Nee, jammer. Dus jij klimt nooit in de hoge torenglijbaan op een speeltuin. Dat hoef jij niet te doen.
3: Ja, dat moet ik wel doen. Omdat je niet van beneden altijd kunt zien wat de gebreken zijn aan een speeltoestel. Dus daar klimmen we wel in.
0: Heerlijk zeg. Wordt eigenlijk elke speeltuin in ons land gekeurd door jou en je collega's? Kunnen we daarop vertrouwen als we onze kinderen daarin loslaten?
3: Wij doen er zoveel mogelijk met de beperkte middelen die we hebben.
0: Ja.
3: Maar alles is niet mogelijk.
0: Nee. Ja, en als ouder moet je ook wel gewoon ogen in je kop en op de achterkant hebben. Dat weet ik ondertussen ook. Chantal, ik kan me voorstellen, 20 jaar tijd, ik wrijf het er nog eens in, dat je heel wat hebt meegemaakt. Hè? Zijn er zo inspecties die je zijn bijgebleven in goede of in slechte zin?
3: Ja, in goede zin zijn er zeer veel. De meeste mensen die niet echt op de hoogte zijn van de Belgische wetgeving, wat ook zeer moeilijk is, want het is een uitgebreide, ingewikkelde wetgeving. Die doen dan toch hun best om zich in orde te stellen. En meestal zijn dat leuke eindresultaten daarna.
0: Ja.
3: En loopt alles op wieltjes. Er zijn natuurlijk ook minder goede, maar ja, die vergeten we dan snel.
0: Ja, moet je dan wel zoiets zo'n leuke plek, een pretpark of een speeltuin, gewoon manu militari sluiten, omdat het niet veilig is? En voel je dan niet een beetje een partypoeper?
3: Partypoeper niet echt. De veiligheid primeert.
0: Natuurlijk.
3: Je wilt geen dodelijke of zware ongevallen met zware letsels. Die worden soms wel gesloten. Ja, inderdaad, dat gebeurt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ze moeten er maar in orde zijn. Hè. Wat ik me dan afvraag, als je jouw job doet, Chantal, kan je dan nog in je vrije tijd naar een pretpark of zo, of naar de kermis, of zie je dan heel de tijd van, oh nee, dat gaat misgaan, of oh, daar hangt een schroefje los, ik hoop dat niet loskomt.
3: Nee. Nee, ik kan ook gerust naar een pretpark gaan. We hebben zelfs onze teambuildingsdag van economie in een pretpark gehad.
0: Oh,
3: dus dat kan echt nog gerust. Dat is geen probleem. Ik kan dat gerust naast mij zetten. Ja,
0: oh, dat
3: prima.
0: Moet de droom van elke pretparkuitbater zijn om jullie dan met z'n allen op bezoek te krijgen. Oh, Chantal, dankjewel om mee voor de veiligheid te zorgen. Wat een bijzonder beroep heb jij. En we kunnen allemaal meekijken in De Inspecteurs met jou en 10 andere inspecteurs. Vanaf nu helemaal te streamen op VTM Go Plus. Dus dat is achter het betaalmuur. Maar vanaf 17 september, donderdagavond, bij VTM 2. Ga je naar jezelf kijken, Chantal?
3: Ik heb al de previews gezien, dus ik twijfel eraan of ik naar mezelf ga kijken.
0: Lieve Chantal.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Wat een dag is me dat al geweest. Zullen we er gewoon nog een schone avond aan vastplakken met Clarence Clemens na het nieuws van 7. Met Julie Isabeau. Goedenavond.
3: Goedenavond. Een nieuwe zoekactie in Onhei in Namen. Rusland en Oekraïne vallen elkaar weer aan na een korte gevechtspauze. En geld afhalen in het buitenland kan je veel geld kosten. In Onhei in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni al vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog altijd niet bekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse drone-aanvallen in Rusland en op de Krim zijn zeker 4 doden gevallen. Verschillende andere mensen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog wellicht nog tot na de winter zal duren. En opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld €100 wil afhalen, kost je dat eigenlijk €115. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van Bulk van Wise.
4: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij die geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker die geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
3: Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minimaal vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Dankjewel. 2 files ook nog op deze woensdagavond. En ik geef je de files mee waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Op de Brusselse binnenring is dat het geval. Kwartier extra tussen Wezenbeek en Leonard. En ook nog aanschuiven op de A201. 10 minuten ook daar tussen de tunnel met de NAVO en Diegem Industrie.
5: Dit is Joe.
6: Met Astrid Philips.
2: De zon is moeten wijken voor de grijze wolken. En dan komt er straks nog eens bakkenwater aan te pas met Milk Inc. Maar eerst nog wat liefde strooien. Met

7:07, het moest er nooit iets gebeuren. Hè. De zon is weg, de grijze wolken daarentegen. Ik heb al zelfs miser regen gezien. Maar niet van dat bed. Chris Nimmegeer, die laat het al weten via de app. Geen wolken. Groetjes dan ook vanuit Altea, Spanje. Oh, het amusement daar hoor. Ja, jouw vaste metgezel hier in de avond bij Joe. Die lapt er nog een weekje verlof bij. En gelijk heeft hij natuurlijk. Dus ik mag het hier nog even overnemen. En ja, ik ben graag ook net zo gul als collega Stijn Smets. Dus ook bij mij straks weer filmtickets in de aanbieding. En met dat weer van de komende dagen denk ik eerlijk gezegd ook wel dat het een tof extraatje kan zijn. Maar het draait hier natuurlijk niet alleen maar rond de cinema, vooral rond de muziek. Muziek van The Pretenders die ik niet zomaar draai. En hier dan nog eens duidelijk maken ook dat jouw maandagavond een feit is. Dit is Milk Inc. en Walk on Water.

7 september, de eerste volledige week van het nieuwste schooljaar, is daarmee van start. En was het ook nog eens die eerste nazomerdag, die enige misschien ook wel. En ja, dat vieren we met een gepaste artiest meteen ook. Met Chrissy Hynde namelijk, iconische vrouw, rocklegende, die ooit werkte als journaliste voor een muziekblad. Daarna dan verkoopster werd in de winkel van ontwerpster Vivienne Westwood. Maar vooral ook altijd droomde om in een band te spelen. En dat is haar meer dan gelukt. Van bij het debuut was het duidelijk al dat de Pretenders een wereldband waren. En waarom zoveel bloemen strooien richting die Chrissy Hynde? Omdat ze vandaag op deze 7 september jarig is. Ze wordt er 75 alweer. Hip, hip, hoera dus. Dit is ze met de

0: Virgo de la Luna, man van Meccano. Spiritueel momentje zo met de maan. En misschien dat het wel iets van extra duwtje geeft dan om bij die 4 filmtickets te geraken. Ik deel ze zo meteen uit, maar moet je wel iets voor doen hoor. Een hele week lang moet je er iets voor doen als je ja, cadeautjes wil binnenrijven hier bij Joe. Ik neem er jou zo meteen nog eens helemaal in mee in het hoe en wat en waarom en zo. La Steve Winwood dan nog en Valerie.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
19: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Simbo, jij used to be schattig, hè. Enfin, ook mijn diepste respect voor de artiest Steve Winwood. Ja.
1: Movie Match.
0: Nu dan heb ik muziek voor jou klaarstaan die jou meteen naar de cinema zou moeten brengen. Met een song die op de soundtrack te vinden is ook van een film. In het geval van vandaag gaan we daarmee trouwens naar een film van 3 jaar terug waar gigantisch veel om te doen was. De titel van die film, die wil ik van jou horen. Stuur maar door via de app. De film waar dit nummer in gedraaid wordt.
1: Movie Match.

0: half acht, nergens nog files op dit moment, dus zometeen meer muziek. Straks een artiesten waarvan je het leven als woelig zou kunnen omschrijven door ziekte, scheidingen, faillissementen, maar ze heeft ook wel 7 Grammys gewonnen. Laten we dat vooral niet vergeten. Als het gaat over Toni Braxton, Unbreak My Heart, na Bucksfizz en natuurlijk...
1: Movie Match.
0: Ja, was er ook nog die Movie Match en die spelen we deze keer met luisteraar Ines. Ines, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt daar net die plaat gehoord. Hè. Zeg nog eens wat dat was.
2: De plaat weet ik nu niet, maar het was wel uit de film Barbie.
0: Uit de film Barbie kreeg je daarnet Dua Lipa te horen met Dance the Night. Dat is zeer goed doorgestuurd via de app. Dat betekent dat er 4 filmtickets jouw richting uitkomen. Enig idee welke film je dan uit zou willen trekken?
2: Ik heb er totaal geen idee van, maar mijn kinderen gaan heel graag naar de cinema, dus ik denk dat de tickets eerder voor hen gaan zijn.
0: Oké, maar die een maandagavond die kan echt niet meer stuk, dankzij La Mama natuurlijk nu, hè?
2: Nee, dat is waar, inderdaad.
0: Hoe oud zijn de kinderen trouwens?
2: 21 en 18. Dat zijn
0: nog
2: geen echt kinderen meer.
0: Nee, amai, die gaan dat echt super tof vinden, want dat is duur en dat is dan plezant als je dat eens cadeau krijgt. Doe ze vooral veel groeten en nog een heel fijne avond daar voor jou, hè?
2: Oké, voor jou, hartelijk bedankt.
0: Joe, da-da. En hier zoals beloofd, Bucksfizz.

0: Grammys op haar kastje, op haar schouw staan. Ik zou het niet weten waar ze staan, eerlijk gezegd. Maar onder andere dus ook voor deze hit Best Female Pop Vocal Performance gekregen voor Unbreak My Heart van Toni Braxton. Morgen is het wakker worden bij 20 graden. Dat is een groot verschil met vandaag. Maar we zijn nog niet morgen, hè? Nee. Dus we blijven zweten zometeen met Miami Sound Machine.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

hier daarnet al een jarige Chrissy Hynde laten voorbijkomen. Frontvrouw, zoveel meer van de Pretenders. Maar ze is niet de enige jarige vandaag op deze 7 september. Straks na 8 uur nog eentje vieren, waarmee we in haar geval dan boven de 80 al gaan. Maar dat is maar een getal zeker. Forever Young, dat krijg je zo meteen van Alphaville na Dance nog. En Kijk by the Ocean.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Het liefdesmoment van het voorbije weekend vieren. Zometeen met papa Jan Leijers, The Way to Your Heart. Na het nieuws van 8 met Julie, is dat ook je avond.
8: Goedenavond. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel staakt vandaag. Rusland en Oekraïne vallen elkaar weer aan. En geld afhalen in het buitenland kan je veel geld kosten. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en die in de Kempen wordt er gestaakt.

0: Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn zeker 4 doden gevallen. Verschillende andere mensen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van Bulk van Wise.
1: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij die geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker die geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
0: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minima straks rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Nog geen file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Meer bepaald 6 op de E40 richting Brussel tussen Wetteren en Erpenmeren. Daar is een ongeval gebeurd.
3: Dit is Joe
4: met Astrid Philips.

Connection to the Way to Your Heart. Maar het is gevonden, officieel gemaakt zelfs nu Ella Leijers getrouwd is met Jan Elen. Het gebeurde voorbije zaterdag alweer. Hè. Fijne, fijne avond. Zo, welkom nog steeds hier bij Joe om 5 over 8. We gaan niet vooruitlopen op de feiten. 5 over 8. En nog welkom uiteraard. Ik houd je nog even gezelschap hier. Komend uur dan al met een uitnodiging om mee te battelen met One Hit Wonders. Ik pak je ook al mee in de Creative Arts Emmys. En klaar dan misschien ook nog, ik mag het hopen toch wel, voor een verjaardagsfeestje. En het is een feestje vol sfeer, vol slingers, toeters en bellen. Dat er ook nog tegenaan smijten. Allemaal voor dit icoon Gloria Gaynor, die er vandaag 83 wordt. Never can say goodbye.

La Camisa Negra van Juanes die in juli nog in het Koninklijk Circus stond in Brussel. Straks dan een duik in de voorloper van de Emmys. Maar nu, je hoort hem al, hè? John Parr met ook al een filmsong. St. Elmo's Fire voor de gelijknamige film met Demi Moore en Rob Lowe trouwens in de hoofdrol ook. St. Elmo's Fire dus.

0: Ze gaan sowieso zeer goed klinken door je boksen, maar je moet ze zeker en vast ook eens live zien, want dat is nog fenomenaler. Texas komt eraan met Black Eyed Boy, maar nu eerst tijd voor dit nieuws.
1: Show popnieuws.
0: En ja, en voor dat popnieuws gaan we vandaag naar Hollywood. Daar maken ze zich namelijk stilaan klaar voor een van de grootste televisieavonden van het jaar. De belangrijkste televisieprijzen met de Emmys. Jawel, award season, dat opent ook al eens in september. De eerste prijzen die zijn intussen voorbije weekend al uitgedeeld tijdens de Creative Arts Emmys. Dat zijn dan prijzen voor vooral de technische en creatieve onderdelen achter een televisieproductie, zoals make-up, muziek, geluid, visuele effecten enzovoort. En er gaat zo'n Emmy ook naar Bad Bunny. Misschien ken je die artiest wel, die Puerto Ricaan die in het Koning Boudewijn Stadion heeft gestaan afgelopen zomer. Maar die had ook al de halftime show verzorgd tijdens de Super Bowl. Trump op zijn dak daarmee, maar wel een Emmy binnengerijfd, want dat was behoorlijk spectaculair. Je moet maar eens op YouTube kijken, daar kan je dan nog allemaal herbekijken. En het was meer dan de moeite. Nog iemand die een Emmy in de wacht heeft gesleept, dat is deze zangeres hier. Die ken je denk ik wel, hè? Dat is Sabrina Carpenter. Jawel, zangeres, maar toch ook een Emmy op haar schouw. Want die heeft ze gewonnen voor de Muppet Show, waar ze voor de jubileumuitzending voor hun 50ste verjaardag van die Muppet Show dus de gast mocht zijn. En dat werd zwaar geapprecieerd, dat is wel duidelijk. Nog nieuws dan ook over deze man. Oasis is er ook alweer nieuws dat ze zelf niet bepaald plezant vinden, moet ik ook wel zeggen. Want er wordt 3 oktober een veiling georganiseerd met meer dan 100 uur aan Oasis-opnames. Wat wordt geschat trouwens op ongeveer 1,8 miljoen euro. Tof bedrag wel. Oasis-opnames, en dan gaat het om concerten, om repetities, om gesprekken, behoorlijk privégesprekken eigenlijk, tussen Noel en Liam Gallagher. En het was niet hun eigen idee. Nee, het is een geluidstechnicus waarmee ze jarenlang hebben samengewerkt, die hen dat allemaal lapt. En ja, er gaan nog een paar advocaten opgezet worden.
1: Show Popnieuws.
2: Good times, great music.

Money. Moet je zeker ook maar eens luisteren naar onze avondspits Tom de Kok tussen 4 en 7. Daar rolt het geld ook wel eens. Dankzij die 15 seconden quiz, had ik dat nu goed gehoord en was die pot er nog altijd niet uit, €3.600 op zou spenderen bij de Aldi. Kan plezant zijn, zeer plezant. Afgelopen zaterdag was het die 80ste verjaardag van Freddie Mercury. Daar kon je niet omheen en je hebt dat ook al meegekregen. Stel u voor, denk ik dan soms zo, hè, dat hij nog geleefd had. Hoe fantastisch moet dat wel niet geweest zijn. Zoveel geniale muziek die we zouden nog gekregen hebben. Dat was zeer fijn geweest, maar het is niet anders, hè. We hebben hem wel gevierd voorbije weekend met een hoop van die goede muziek van hem. Maar natuurlijk nog niet alles kunnen dragen, dus ik haal hem er straks voor 9 uur deze avond zeker nog bij, met band dan met Queen. Nu ook al leuke muziek met Communards en ook al daarna Carly Rae Jepsen.

Dat hoeft trouwens niet per se mee stemmen in de poll door gewoon een duimpje te geven. Denk ik eigenlijk toch wel eens een like. Ik weet het eigenlijk niet meer. Het is even geleden dat ik het gedaan heb. Maar je mag zeker wel iets liken voor die One Hit Wonder Battle dan van zometeen. Waar we midden jaren 90 belanden met twee vrouwen ook alweer. Dus haal die Joe app er toch al maar bij. Het is voor na, zoals ik beloofd had, hè. Queen met Killer Queen.

0: 20 voor 9. Goeie avond en dat is schrikken wel, want het is echt pikdonker daar buiten. Hier gaan we dan trouwens nog. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. Ja, ik heb opnieuw twee keuzes voor jou klaarstaan. Aha, na de keuze over je outfit deze ochtend, welk eten je ook weer moest klaarmaken. Nu dus nog even kiezen voor muziek. Hopelijk kan dat er nog bij. Maar ik heb dus twee One Hit Wonders tegenover elkaar. Het zijn twee vrouwen uit de 90s. Met als eerste optie hier, waarvoor je zo meteen dus kan stemmen in onze app, deze Diana King. Diana King, dat is niet de allergrootste naam, maar de Jamaicaanse heeft het wel met deze ene hit van haar geschopt tot soundtrack van Bad Boys. Dat is toch ook niet verkeerd, hè? Dan is er nog een one-hit wondertje met Donna Lewis. En daar weet ik eigenlijk zelf vooral van dat dat een blonde vrouw is door die clip die erbij hoorde. En dat we dat veel en graag draaien ook hier bij Joe. Maar Donna Lewis, niet verkeerd bedoeld of zo, maar veel meer dan deze I Love You Always Forever is dat niet echt geweest, hè. Als je het nu toch leuker vindt dan Shy Guy, dan geef je daar je stem aan via de app. Want het is helemaal aan jou. Hè. Wordt het Shy Guy dus van Diana King of toch maar Donna Lewis, I Love You Always Forever? Je kan bij deze nu stemmen via onze app. En het resultaat waar het meest duimpjes voor gegeven zijn, dat hoor je na Rick Astley. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder
1: Battle. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.

0: Dus als het van hem had afgehangen, dan had hij misschien aan iedereen wel een stemmetje uitgedeeld.
1: One Hit Wonder Battle.
0: In de One Hit Wonder Battle, twee artiesten tegenover elkaar uit de jaren 90 kwamen ze deze keer. Artiesten met echt wel maar één song ongeveer. I Love You, Always Forever van Donna Lewis en ook deze. Ik dacht, ik laat ze nog even horen toch, ons Diana King met Shy Guy. Daarvoor kon je wel degelijk ook stemmen, maar het is een beetje pijnlijk geworden. Nee, ze heeft het absoluut niet gehaald. 15% maar voor Diana King en haar Shy Guy. Niet zo'n grote fans ervan. Dus een overduidelijke winnares waar we nu ook naar gaan luisteren. Donna Lewis, I Love You, Always Forever.

Michel Branch die mocht samenwerken met die gitaargod, met Santana in The Game of Love. Zo wordt het 8 voor 9. Goedenavond. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar we zo meteen een tintje Belgisch gaan. Met de kreuners, ik wil je naar Maxi Christian hier.

0: uurtje dat ik je nog meepak vandaag. Baby, one more time. Ja, Britney straks. Maar eerst het nieuws van 9 met Julie Isabeau. Goedenavond.
1: Goedenavond. Voca wil onze economie elk jaar met 2% laten groeien. 80% van de cipier staakt vandaag. En een grote drugsvangst in Duinkerke. Werkgeversorganisatie Voca wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens Voca levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2030. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Je hoort Voca-topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en die in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn daarvoor ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. En in de haven van Duinkerke in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf

0: Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien en tot 18 graden.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

stories, dus als je die hoort, in mijn geval is dat toch altijd van... Ah, ik ga nog eens kijken hoe het zit op haar Instagram. En jawel hoor, de gekke, ongemakkelijke dansfilm van haar, filmpjes van haar. Ze zijn er nog steeds. Zeer goede avond intussen, 9:05. Welkom bij Joe. Waar we dat maandaggevoel helemaal wegvegen. Zometeen met Lady Gaga. Nu, het is te zeggen, als dat typische maandaggevoel er tenminste al was. Hè. Want die 28 graden van vandaag, dat heeft wel het een en het ander goed gemaakt, denk ik dan. Maar toch, om zeker te zijn, Lady Gaga zometeen. En Just Dance, na hier ook al. Paul Young en Love.

Duik ik nog eens het jaar 92 in ons hitarchief. Brengt me daar vanavond nu eenmaal. En ik vind dat behoorlijk tof ook, want dat brengt van die dansbare muziek. Maar eerst nog even die prachtige jaren 80 in met een portie punk dan. Dit is The Clash.

0: De Spanish lullaby van Madonna met La Isla Bonita. 21:21 tikt de grond zeker af.
1: Het hitarchief.
0: Toch voor de kindjes. 1992, daar belanden we met het hitarchief van Joe vandaag. En ik zou kunnen zeggen, dat is niet zo heel erg lang geleden. Maar eigenlijk toch alweer 34 jaar terug. Toen Dirk Vreemout de lucht inging als eerste Belgische ruimtevaarder. Dus mee met de Space Shuttle Atlantis was dat toen. In 92 won in Amerika ook nog eens Bill Clinton de verkiezingen, nadat hij George Bush had verslagen. En dan de hitlijsten van dat jaar, want dat is nog steeds het allerleukste, vinden wij hier bij Joe. 1992, de ultratop bestond 34 jaar geleden, onder andere uit dit hier.
1: Nummer 3.
0: Aha, een vierde album, Tourism, leverde onder andere How Do You Do op voor Roxette. Was het ook nog eens plezant bij ons op de radio met de Dinky Toys die toen scoorden met dit?
1: Nummer 2.
0: Het zal ook wel een goede zomer geweest zijn, denk ik, dan in 92. Toch, als je dit hier hoort. Hè? De Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You. En de ultieme nummer 1 van 1992. Dat voelen we nog steeds, want we draaien het ook nog heel vaak bij Joe. En ik ben er zeker van dat het ook vandaag niet gewoon passeert, maar dat je het misschien ook wel amazingt. Dr. Alban, It's My Life.
1: Het hitarchief. Nummer 1.

0: Claude vroeg daarnet via de app, is er nog een leste, is de beste? Je bedoelt dan dit hier, denk ik, hè?
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Geen reden om dat vandaag niet te doen. Dus uiteraard, die laatste plaats vlak voor 10 uur, die mag jij ook weer kiezen. Als zijnde slaapmutsje, of misschien moet je nog gaan werken. Dat zou ook perfect kunnen. En dan wil je nog wat energie eraan toevoegen aan de playlist hier bij Joe. Laat dus maar binnenkomen. Wat wil jij graag horen als laatste plaat hier vanavond bij mij? De app is er helemaal voor jou. Nu ook al een toffer hoor. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Ik ga straks nog eens door de app gaan. Ik denk dat er al leuke dingen zijn binnengekomen. Jawel hoor. Voor die laatste plaat van straks voor 10 uur. Als jij ook nog een suggestie wil doen, de app is er voor jou. Het is 20 voor 10 uur. En gewoon nog even kop in het zand steken. De week, de werkende week, negeren. En doen alsof het weekend is. Alsof het zaterdag is. Zelfs met Wakefield straks na Toto nog en Rosanna.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Komt hier al binnen voor die laatste zijn de beste. Into the Groove van Madonna mag ook passeren vlak voor 10. Of wat dacht je nog van Can I Play With Madness van Iron Maiden? Pale Fountains, thank you. En er komt nog hier en daar wat binnen hoor. Maar misschien nog niet jouw keuze voor die allerlaatste plaat vlak voor 10. Stuur maar even door via de app. Terwijl ik hier nog Mika voor je draai met Love Today. En ook al Tracy Chapman, Fast Car. You get a

0: Show. De leste zijn de beste.
1: Merci voor al die berichtjes die binnenkwamen via onze app. Voor die allerlaatste plaat die nu meteen volgt. Gelukkig zijn er

0: Lisbeth stuurt nog helemaal zen en ik met je mee. Dit is van Astrid Philips trouwens naar Wilson Philips. Zo start Joe Easy na het nieuws van 10 met Julie Isabel. Goedenavond.
1: Goedenavond. Voca wil de economie jaarlijks met 2% laten groeien. De brandweer heeft nog heel wat werk in de Hoge Venen. En Spanje opent een gerechtelijk onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Werkgeversorganisatie Voca wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens Voca levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Door topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zijn er ook opnieuw bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstonden onder meer in het oosten.

oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot en met morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek heeft gepland of georganiseerd. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Joe Easy.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dus het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni ook in zijn beste Italiaans voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziare Charla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleit ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden die werden aangetroffen.

Ook de afgelopen week werden al meerdere keren wapens gevonden. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een man van 51 dood, twee agenten raakten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie twee Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. In Hogevenen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstonden onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot morgen ter plaatse. En op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in twee sets. Het werd 5-7 en 3-6. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kantte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Kachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni in zijn beste Italiaans ook voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en hij zal het incident ook laten onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.